0: Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ja, je hebt de radio op de juiste zender gezet, want zometeen Somber. Je hoort Isabel van Gelder, Haven, Bruno Mars en...

0: viel de kaart op de mat. En dat was voor mij de reminder dat er 0% kans is dat ik Somber op Lowlands live ga zien dit jaar. Want Daniel, een vriend van me, die gaat ook elk jaar mee naar Lowlands en de hele vriendengroep. Alleen Daniel, die heeft per ongeluk zijn bruiloft gepland tijdens Lowlands. Dus hij heeft zichzelf en alle vrienden totaal geblokkeerd van Lowlands dit jaar. Hij dacht dat het een week eerder zou vallen. Hij had niet de agenda's bekeken. Nee, hij dacht, oh nee, dat is ergens altijd half augustus. Maar het blijkt rond eind augustus te zijn, Lowlands. Dus dikke vette pech. Somber hoorde je op 3FM, Homewrecker. Daarvoor Dua Lipa en Don't Start Now. Deze week begint het WK. En ik kan wel voorspellen, Nederland gaat niet winnen. Is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè. Het is niet zo moeilijk om dat te voorspellen. Ik kan ook een stapje verder gaan door te zeggen dat we de poolfase in ieder geval doorkomen. Is al wel een iets meer risicovolle voorspelling. Maar ik ga niet heel veel verder dan dit voorspellen. Wat ik wel kan voorspellen is muzieksmaak. Let wel op, het is de muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En dat is echt waar. Als jij mij via de NPO Luister-app of even belt 0909-1336 jouw geboortejaar doorgeeft, dan kan ik op basis van jouw geboortejaar raden wat jouw muzieksmaak is. En dat is geen grap. Ik heb over een minuutje of zes nog ruimte voor een kandidaat. Dus wil je dit zelf ook meemaken en jouw muzieksmaak dus horen op 3FM? Kom maar door met je geboortejaar. Stuur hem door via die gratis NPO Luister-app. Klik op 3FM en stuur een berichtje naar de 3FM-studio. Of bellen 0909-1336. Oftewel, jouw geboortejaar deze kant op.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
4: Met
3: 3FM
4: ontdek je nog.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Een hele goede nacht. Mijn naam is Juri Zijderveld. Maar je kan me ook beter kennen onder de naam Juri Geller. En vooral op dit moment, want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En er is niks aan gelogen. Ik zal het bewijzen. Deze nacht gebeurt dat met Cas. Goeienacht, Cas.
2: Hey, Juri.
1: Ik vind jouw bijbaantje eentje die ik nog nooit heb gehoord, Cas.
2: Ja, nou ja, je zal hem niet gehoord hebben als bijbaan, denk ik, inderdaad.
1: Ik ben
2: steward, eigenlijk conducteur zou ik bijna noemen, op de internationale trein. Gewoon naast mijn studie. Gewoon allemaal.
1: Jij bent inderdaad een soort conducteur, een steward heet het dan, maar jij zit op de internationale trein richting?
2: Hamburg en Berlijn. Noemen we om de dag de een of de ander.

0: Ja, nou ja, je zal hem niet gehoord hebben als bijbaan, denk ik, inderdaad. Ik ben steward, eigenlijk conducteur zou ik bijna noemen, op de internationale trein. Gewoon naast mijn studie. Ik kan gewoon allemaal.
1: Jij bent inderdaad een soort conducteur, een steward heet het dan, maar jij zit op de internationale trein richting...
0: Hamburg en Berlijn, noemen we om de dag de een of de ander.
1: Jij bent gewoon een hartstikke conducteur, maar dat doe je als bijbaantje.
0: Ja, nou ja, het is een nieuw bedrijf dat... net is opgestart met één trein. En ik mag dan niet de deuren sluiten en zo. Dat is allemaal veiligheidsproces. Maar alle andere dingen, omroepen, kaartjes controleren, mensen verwelkomen, hoort allemaal bij. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
1: En wat lachen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
0: Ja, en je kan de hele tijd mensen helpen. Het zijn hele kleine dingetjes vaak. Dus je maakt niet iemands hele dag anders. Maar het is toch leuk om die glimlach te zien op de gezichten van mensen. En om mensen om een gesprek mee te voeren. Die gezellige vakantiegangers die er zijn.
1: Ja, hey, leuk man. En vanaf waar vertrekt deze trein als mensen naar Hamburg of Berlijn gaan? Vanaf waar vertrekt het?
0: Amsterdam Centraal, Amersfoort Centraal, Deventer en Hengelo zijn onze Nederlandse stops.
1: Mooi, je doet het ook bijna als een soort omroeper voorlezen.
0: Ja, dat schoot er even in, want dat roep ik dus dan weer om inderdaad.
1: Ja, oh, dat roep je ook echt om joh, wat lachen, dus dan horen ze ook jouw stem.
0: Nou, wat grappig. Ja, alleen het woordje beste reizigers zat er nog even niet voor.
1: Nee.
0: En in het Duits en in het Engels, nou ja.
1: Oh, mooi. Nou, dus als we vanaf Amsterdam of Hengelo was het ook nog vertrekken of iets daartussenin, dan weten we dat we jouw stem kunnen horen en jouw gezicht kunnen zien. Leuk!
0: Ja, nee, leuk om als 3FM-luisteraar een lange jongen met krullen ziet, dan moet hij zich maar even kenbaar maken in de trein.
1: heel goed. Hé, Cas, allemaal leuk en aardig, maar ik kan ook een heel bijzonder trucje, en dat is jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Dan heb ik alleen je geboortejaar nodig.
0: Dat is 2005.
1: 2005, nou, dan ga ik even goed nadenken. Conducteur. Mag eigenlijk heel veel doen. Daar maakt het allemaal niet uit. Want het gaat om het geboortejaar.
0: Yuri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Cas, dit is jouw muzieksmaak. Green, green girls, blue sky. You better throw a party on a day that I die. Ja of nee?
0: Ja, die zou ik wel helemaal willen horen eigenlijk. Kan dat ook?
1: Hartstikke idee. Nou, dat kan natuurlijk. Zeker weten. Ik ga hem voor je draaien, Cas.
0: Joepie.
1: Fijne avond.
0: Goed gedaan.
1: Yo, doei.

op 3FM, waar je zo meteen de ex-mega-hit gaat horen van Bente. Dat heerlijke liedje 3-2-1 hoor je binnen nu en een minuutje of 5. Ook One Republic is onderweg. Runaway. Eerst.

0: 3FM met Felix en Don't You Want Me. Terwijl er een belletje binnenkomt, een belangrijke vraag. Hallo, met wie heb ik het genoegen?
1: Hi, met Marit Mathuizen.
0: Hi Marit, hi. Met Juri, 3FM, hallo, goeienacht.
1: Hallo.
0: Vertel, wat is er?
1: Wij staan stil op de A32 richting Wolvenga. Met een klapband.
0: Oh nee!
1: Ja, helaas. Maar wij dachten, misschien wil er iemand stoppen voor een krik en een moersleutel. Want we hebben alleen een reserveband.
0: Oh meiden, of met wie ben je?
1: Nou, wij zijn met een vriendengroep bij Jack Bryant geweest vanavond. En er zijn in twee auto's en de andere auto heeft ook geen krik.
0: Och.
1: En ook geen moersleutel.
0: Oh my god.
1: Dus we zijn heel goed onderweg, zeg maar. En we moeten nog naar Friesland. Oh. Dus we zijn nog niet thuis.
0: Onderweg naar Wolvenga. Ja, A32 zeg je, voor de duidelijkheid.
1: Ja, A32 aan de rechterkant. Dus naar Wolvenga toe.
0: Mooi hectometerpaal.
1: 37,3.
0: 37,3. Ja, er moet toch iemand zijn, een vrachtwagenchauffeur, een automobilist die nu op de A32 rijdt, rechts, dus richting Wolvenga, die een krik of wat dan ook, die deze meiden even kan helpen.
1: Ja, en jongens, en er zijn al twee dingen.
0: Oké, maar, sorry, wat was je naam ook alweer? Marit, toch, was je naam?
1: Ja, Marit, kort.
0: En wanneer komt de ANWB?
1: Waarschijnlijk met 2 uur pas. En degene die rijdt, die moet 6 uur uit bed.
0: Nee. Dus, over 2 uur komt er pas iemand?
1: Ja, eerst Rijkswaterstaat en daarna worden we ergens heen gesleept, zeggen ze. Maar wanneer die komt, is ook een groot vraagteken. Het is wel zo, ik bel nu via mijn nummer, maar ik ga naar mijn eigen auto straks weer verder.
0: Ja.
1: Want ik moet wel wat vroeg. Dus kan ik ook het nummer van degene die rijdt ook even doorgeven?
0: Gaan we doen. Gaan we achter de schermen even doen. Eerst bij deze nog even 1 keer de oproep. De A32, hectometerpaal.
1: 37,3 aan de rechterkant.
0: Bam. Oké, okay, Marit, dankjewel. Of nou ja, eigenlijk dankjewel aan de luisteraar die het nu heeft gehoord en onderweg is. Gaan we gewoon vanuit.
1: Ik hoop het.
0: Oké. Okay.
1: Ik hoop het.
0: Succes, we houden contact.
1: Ja, komt goed.
0: Doei. Okay.

0: ben ik nog lang niet zat. Je hoorde een kwartiertje terug het belletje van Marit. Of Marit. Ze belde hier naar 3FM, want ze staat met autopech met een groep vrienden langs de weg na een concert. En er is een klapband volgens mij, dat was er aan de hand. De grote vraag was, wie komt er langs rijden langs de A32 om eventjes te helpen? Want ze hadden geen krik. Wel een band, maar geen krik. Maar volgens mij zie ik dat Marit nu zelf weer terugbelt. Marit, goede avond. Heb je nog een update voor ons dan?
1: Nou ja, de AWB die is echt letterlijk net aangekomen.
0: Je meent het?
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus thanks to jullie hulp.
0: Het is opgelost.
1: Het is opgelost, het is niet meer nodig.
0: Zo snel hebben we een probleem nog nooit opgelost hier bij 3FM.
1: Nee.
0: Ongelooflijk. Marit, een hele fijne avond daar gewenst aan iedereen en succes hè, met de wegenwacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Merk ze. Hi.

Coldplay en The Chainsmokers, Something Just Like This. En dan nu muziek waar je van boos gaat kijken. Zo met je mondhoeken naar beneden en met je hoofd op en neer. En het is de band met de meest staccato beats van Nederland. Nieuwe muziek van De Staat heet Defia. Move.

0: 3FM, Rihanna ga ik voor je draaien. Want ze was in het nieuws omdat zij een tatoeage heeft laten zetten van een tekening van haar kinderen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe ziet die tekening er nou uit? Nou, ik heb even iemand om een reactie gevraagd om te kijken naar die tekening. Dit was zijn reactie.
1: Wat is dit voor shit? Hey, loser, wat is dit? Hier, dit, wat is dit? Kijk dan! Wat zijn dit? Wat handen? Dit zijn handen!

0: leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: Artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: wish for now. Maar laten we er niet op wachten. 1 voor 3.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: Vergeet Alexia, want Antoon is maar met 1 ding bezig dit jaar. En jij kan daarbij zijn. Jij kan het ook meemaken. Wat het is, hoor je zometeen na Somjeu.

0: Een hele goede morgen. Een hele, hele vroege goeiemorgen. 7:07 op 3FM. Het festivalseizoen staat te beginnen, jongens. Ja, heb je het een beetje meegekregen? Het is natuurlijk al officieel begonnen. Maar voor mij is Best Kept Secret, dat begint dit weekend, ook echt het start van het festivalseizoen. En voor mij dan ook de afsluiter in mijn hoofd is dan Lowlands. Op het einde van de zomer. Helemaal aan de andere kant van de festivalzomer. En daar staat dan op het podium Antoon. Op Lowlands. En Lowlands, moet je weten, dat is echt een legendarische plek, hè, waar het publiek het wild losgaat. En waar je, nou ja, echt wel met een beetje pit en een alternatief randje op het podium moet staan. Dat is waar het gebeurt op Lowlands. Maar de muziek van Antoon, ja, ik vind dat die daar niet helemaal op aansluit. Op een of andere manier. Ja, het is natuurlijk een beetje hitjes knallen, om het even heel plat te slaan. Totdat ik hem hoorde in de 3FM ochtendshow deze week. Want zijn hele album, vertelde hij daar, heeft hij helemaal gebouwd rondom dat Lowlands gevoel. Dat legendarische Lowlands, dat heeft hij in zijn achterhoofd gehouden. Hij is met niks anders bezig dit jaar dan met dat ene festival Lowlands. Dus je verwacht het niet in eerste instantie. Maar Antoon, dat is het optreden van de festivalzomer waar je bij moet zijn of wat je moet hebben gezien. Dat kan natuurlijk ook via de kanalen van 3FM. Dus hou ons in de gaten. En misschien hoor je dan deze nieuwste wel live. De 3FM megahit. Dit is de enige. 3FM.
1: Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM megahit. 3FM megahit.

0: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
1: De onverwachte quiz die vooral voor de kandidaat zeer onverwacht is, want die weet zelf dat hij weet zelf niet dat hij meedoet. En in dit geval weet ik het wel zeker, want wat dacht je van het Doubletree Hilton Hotel in Amsterdam bij het Centraal Station? Dus even kijken of ze nog wakker zijn daar. Voor de onverwachte quiz natuurlijk. Of ze er zin in hebben ook natuurlijk.
2: Thank you for calling Doubletree by Hilton. How can I help you today?
1: Hi, je spreekt met Yuri. Spreek je Nederlands?
2: Nee, sorry. Is English okay?
1: Yes, you are in the unexpected quiz this night. Are you ready?
2: A quiz?
1: Yeah, it's the unexpected quiz. It's a really famous thing in the Netherlands, but you don't know it.
2: No, I don't.
1: Oh, you are in it. So, question one. In which three countries is the World Cup being held these weeks? Ze kwam niet voorbij vraag 1. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Het Doubletree Hilton Hotel in Amsterdam. Die denkt ook, wat de fuck heb ik nou weer meegemaakt? Ja, jeetje mina, het lag ook een beetje aan de quizmaster. Dat geef ik ook wel toe. Ik moest in één keer naar het Engels switchen. Was mijn vraag wel duidelijk? Nou, jeetje mina. Het antwoord was Canada, Verenigde Staten en Mexico. Dit is Solange op 3FM. Dit is Losing You.

nou, dat hebben we nog nooit gehad. Een Double Tree Hilton Hotel in Amsterdam. Die denkt ook, wat de fuck heb ik nou weer meegemaakt? Ja, jeetje mina, het lag ook een beetje aan de quizmaster. Dat geef ik ook wel toe. Ik moest in één keer naar het Engels switchen. Was mijn vraag wel duidelijk? Nou, jeetje mina, het antwoord was Canada, Verenigde Staten en Mexico. Dit is Solange op 3FM. Dit is Losing You.

elke bruiloft hoort. En dat is heel gevaarlijk dat je dit liedje hoort. Every Breath You Take van The Police. Hij klinkt heel romantisch, maar dat is helemaal niet het geval. Het nummer gaat helemaal niet over verliefd zijn. Het gaat over jaloezie. Het gaat over iemand in de gaten houden en als eigendom beschouwen als je in een relatie zit. Dus ben je binnenkort op een bruiloft en de DJ start dit liedje in, grijp dan onmiddellijk in, want die scheidingspapieren die rollen al uit de printer zodra het liedje is afgelopen. Ongelooflijk. The Police.

hele goede morgen. Het is 4:05, waar we af en toe ook een beetje de krantjes doorlezen en het nieuws doorspitten. En dit is best wel een bijzonder verhaal. Heb je dat gelezen over die man die 6 dagen... ze dachten eigenlijk dat hij dood was op de Mount Everest. Maar wat blijkt, hij leefde nog. En niet zomaar, want hij is vanaf ergens hoog, bijna bij de top, is hij langzaam naar beneden gekropen, dagenlang. Omdat zijn zuurstof op was, kon hij niet meer lopen. Kon hij eigenlijk wachten alleen maar op hulp. En is hij dus toch een beetje naar beneden gaan kruipen. En dat duurde maar dagen en dagen. Op een gegeven moment is hij ijs gaan eten, gaan kauwen. Hij zegt, dat deed hartstikke pijn aan mijn tanden. Maar je moet iets natuurlijk. En op een gegeven moment, na 2 dagen, vindt hij wat chocolaatjes in zijn zak. Dat is ook dikke vette pech dat je het niet eerder hebt gevonden natuurlijk. Maar goed, misschien ook wel handig. Dan kun je weer even wat vooruit. En uiteindelijk heeft hij het overleefd, deze kerel. En wat leuk is, hij heeft net ook, komt net binnen, heeft hij verteld dat hij in zijn andere zak een iPod shuffeltje nog mee had. En hij heeft lekker muziek kunnen luisteren. En dat is ook toevallig ook, want die muziek dat ging eigenlijk ook alleen maar over chocola en over ijs. Dus eigenlijk wat hem er doorheen heeft gesleept, dat stond ook op zijn iPod. Muzikaal gezien, eigenlijk is dat gewoon wat hem er doorheen heeft gesleept natuurlijk. En mijn grote vraag is natuurlijk aan jou. Wat stond er op zijn iPod shuffeltje terwijl hij aan het afdalen was, terwijl hij aan het overleven was, aan het kauwen op ijs en chocolaatjes aan het sabbelen was? Wat stond er op dat iPod shuffeltje? Wat voor muziek had hij bij zich? En dat zijn natuurlijk allemaal...

soms zit er maar één woordje in, maar die chocolade die zit er natuurlijk wel in. Het is puur inspiratie voor jou, want de vragen zijn jou. Ja, wat kan er nog meer op dat iPod shuffeltje? Het was natuurlijk op deze manier een Sweet Escape. Of de Chocolate Salty Balls. Suck on my chocolate salty balls. Stick them in your mouth and suck them. Zo ging die over die berg. Ah, shit. Ik heb eigenlijk de leukste inzending al weggegeven. Nee. Jij kan dit veel beter. Kom maar door met leuke inzendingen die te maken hebben met dit hele verhaal over het chocola, over ijs, over leven op een berg. Kom maar door. Wat kan ik draaien? Wat stond er op dat iPod shuffeltje van deze man die het toch heeft overleefd na 6 dagen? Kan via de NPO Luister-app of bellen 09...

0: Stay, Jack Stell en John en Turn the Lights Off op 3FM. Waar we het hebben over de man die 6 dagen dood was. Tenminste, dat dachten mensen. Hij zat op de Mount Everest zonder zuurstof en hij is langzaam naar beneden gekropen, waar hij op een gegeven moment ijs is gaan kauwen om een beetje water binnen te krijgen. Op een gegeven moment heeft hij ook water gevonden, een beetje gesmolten water, omdat hij al best wel ergens op een plek was waar dat te vinden was. En op een gegeven moment had hij ook in zijn zak wat chocolaatjes tegen. En op die manier heeft hij die overleefd, 6 dagen lang. Maar er kwam net nog breaking news binnen. Hij heeft in zijn andere zak dus ook iets had hij nog zitten. En dat heeft hem er pas echt doorheen gesleept. En dat is muziek, want zijn iPod Shuffeltje, dat bleek ook in zijn andere zak te zitten. Dus hij heeft lekker 6 dagen lang ook muziek kunnen luisteren. En dat bleek toevallig nog allemaal muziek te zijn met chocola en ijsgetinte muziek daarop. Dus de vraag is, wat kunnen we draaien? Wat stond er op dat iPod Shuffeltje? Aan de lijn is krantenbezorger Thijs. Goedenacht, krantenbezorger Thijs.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Vroeg uit de veren altijd. Hoeveel kranten worden er vandaag bezorgd?
1: Rond de 220 of zo.
0: Moet je die dan ook zelf nog ophalen? Dat weet ik nog van vroeger.
1: Ja, die liggen bij een depot en dan doe ik die in mijn krantenbak. Die heb ik gewoon op mijn fiets en dan... dan fiets ik mijn ronden.
0: En moet je ze nog vouwen tegenwoordig of zijn ze gewoon al helemaal netjes voorgevouwen?
1: Nee, ik ga eigenlijk erin. Op zaterdag zit er een bijlage bij. En die moet je dan wel invouwen.
0: Oh ja.
1: En één keer in de maand zit er in onze regiokrant ook een boekje. En dan moet ik 200 krantjes invouwen. Maar dat gebeurt maar één keer per maand. Ja.
0: Wat erg. Ik weet dat nog van vroeger. Ik heb zelf nooit kranten bezorgd, maar ik was altijd zo'n klein broertje die dan met zijn broer meeging. En dan moest ik altijd meehelpen. Ik kreeg natuurlijk geen geld voor. Maar ja, dat was. Ik moest wel mee van mijn broer. En dit is wat ik er nog van weet. Dat het dan moest worden gevouwen en zo.
1: Ja, dat was folders heeft hij dan gehad.
0: Foldertjes, dat was het. Ja, dat was het. Lekker, Thijs. Ja. Doe ze allemaal de groetjes, hè. Als je de kranten bezorgt, even door de brievenbus, groetjes van 3FM. En dan komt het helemaal goed. Graag. Ben ik nog benieuwd, wat kunnen we draaien? Wat stond er op dat iPod shuffeltje van die man die 6 dagen heeft overleefd op de Mount Everest?
1: Ja, ik was toch op de ijstoel, dus ik dacht Cold as Ice.
0: Cold as Ice, met dat legendarische intro. Je herkent hem meteen. Ja hoor, we gaan hem draaien, Thijs.

0: Hoe laat ging je wekker?
1: Nee, dat ga ik niet zeggen, want dan lijkt het alsof het allemaal heel erg meevalt, maar... Een half uur geleden. Ik heb hem wat later staan de laatste tijd.
0: Moet ik een bakje koffie zetten voor je?
1: Nee, want ik wil zo meteen weer slapen.
0: Ja, enthousiaste Sebastiaan, zo meteen.
1: Eerst een showtje, hè?

0: Wacht even, alles is weer kapot hier. Doet deze koptelefoon het wel?
1: Ja, deze doet het.
0: 3FM. Ik wil deze. 3FM. Bijzonder goedemorgen. Welkom op de woensdagochtend van 3FM. Zometeen Amy Winehouse en de nieuwste Nachtie met Thieves. Na het laatste nieuws.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden.

Zo zeg, dat is even lekker wakker worden. Another M54 Ultra met Talk to You. Een hele goede morgen of een hele goede nacht. Het is maar net hoe je het bekijkt, hoe je erin zit. Deze woensdag kunnen we wel zeggen. Want inmiddels is het alweer 4 uur en 9 minuten woensdag. Fijn dat je erbij bent hier bij 3FM. Ik ben Sebastiaan en tot aan 6 uur in ieder geval de beste warming-up voor jouw nieuwe werkdag. Of dus de cooling down, hè. Ik ben ook wel benieuwd, hoe hangt het een beetje erbij? Is het een goede morgen voor je? Is het een goede nacht voor je? Laat je horen via de NPO Luister-app. Kan ik even voor zorgen dat ik de playlist van 3FM er ook een beetje op aanpas? Als de meeste mensen een beetje in die cooling down zitten, ja, dan zorg ik dat we die cooling down aangaan. Maar andersom ook, hè. Als we moeten opstarten, dan gaan we God nog niet opstarten. Laat me even weten via de NPO Luister-app. Kun je een chatbericht hier naar de 3FM-studio sturen. Is het een goede morgen of is het een goede nacht? Voor mij is het een goede morgen. Ik kijk heel erg uit naar deze dag, want het is nog maar één dag minder totdat het WK begint. Jongens, ik kan niet wachten. Morgen de onofficiële openingswedstrijd van het EK. Ah, lekker zeg. Och, wat gaan we weer lekker zitten met z'n allen. Wel midden in de nacht, maar goed. Volgens mij zijn jij en ik dat wel gewend. Dus dat gaat er allemaal wel goed komen. Cameron Whitcomb komt er zometeen voor je aan met Medusa naar de nieuwste Nothing But Thieves.

Cameron Whitcomb, Medusa, hoorde je op de vroege ochtend van 3FM. Een hele goede morgen gaan we er in ieder geval van maken. Ik snap dat het af en toe wat lastig kan zijn op dit tijdstip. Ik zie Thijs ook voorbij komen via de NPO-lijst. Die zegt, goh, zoals draai maar even wat herrie, ga ik sneller van fietsen. De nieuwe van de Stones, goede plaat. Hey, ik schrijf hem op. Sowieso iedere ochtend 17:15. Ruimte voor de muziek die jij wil horen. Kun ik ervoor zorgen dat jij je ochtend nog wat beter begint. Maar Tristan, die heeft het wat zwaarder. Die zegt, ja, morgen. Het goede laten we nog even achterwege. Mocht net helemaal vrachtwagen leegtrekken, omdat ze verkeerd om hadden geladen. Dus het laatste adres als eerst. En de eerste helemaal vooraan. Ach, dat is echt... Op dit tijdstip? Nu? De rest van de dag? Dat is wel echt heel zwaar, man. Tristan, ik ga er het beste van maken. Deze vroege woensdagochtend voor je. En dan gaan we die morgen langzaam een goede morgen maken. Echt waar.

Het is 3FM met Harry Styles en American Girls. Nog één dag en anderhalf uur. Dan wordt de stad en het doel van 3FM Serious Request 2026 bekendgemaakt. Barend, Sophie en Mart die stappen morgenochtend samen in de bus en rijden vanaf 6 uur 's ochtends richting de stad waar het dit jaar allemaal plaats gaat vinden. Waar het glazen huis komt te staan. Ik ben zo benieuwd waar we gaan eindigen dit jaar weer. Het is zo spannend gewoon elke keer. Bijna spannender dan die week zelf. Van waar gaan we naartoe en waarvoor gaan we het allemaal doen? Dat gaan we allemaal morgenochtend dus horen. Hier bij 3FM ben je vanaf 6 uur helemaal up-to-date. Zometeen Chaperone en How To Go. Dan doe ik de man.

Hier op 3FM en Drop Dead. Ik ben heel vrolijk, want ik ga zo meteen het allerleukste liedje van dit moment draaien. Maar echt, echt serieus. Het allerleukste liedje van dit moment. Mocht je net even met het verkeerde been uit bed zijn gestapt, mocht je net eventjes door een plas zijn gefietst, dat je hele voeten nat zijn geworden, of mocht je om wat voor reden dan ook gewoon even niet de allerbeste ochtend hebben, wat natuurlijk heel normaal is, heb ik zo meteen het liedje voor je, wat je eventjes een lach op je gezicht gaat geven. En laten we eerlijk zijn, dat we best lekker zijn, toch? Eerst B.O.B. en Hayley Williams, Airplanes, naar Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

B.O.B., Hayley Williams, Airplanes, hoorde je bij 3FM. Jelmer is erbij via de NPO Luisterschrift. Die zegt, goedemiddag! Vanuit Nieuw-Zeeland. Oh, oké. Okay. Nog een paar uurtjes voor mij, dan is hij klaar met werk. Och, wat zou ik graag in een andere tijdzone willen leven. Ik weet dat de werkdagen dan even lang zijn, maar toch ben je iets eerder klaar. Maar om een beetje dat gevoel te hebben van vrijheid, de allernieuwste role model. Wat een tune is dit geworden, zeg. I hope 3000.

Baby Rexha en Fadeless hoorde je bij 3FM. Een New Religion. Ik heb een tune voor je meegenomen van Higo. Het is mijn favoriete liedje van dit moment. Omdat het gewoon zo onwijs fijn is en zonnig is. Het heeft precies wat je nodig hebt van een liedje in de lente, toch? Nou, verder kunnen we nog van lente spreken met het weer wat we de afgelopen twee dagen hebben gehad. Laten we dat voorop stellen. Maar ik ben zo blij dat deze mannen gewoon blijven knallen. Dat is niet normaal. Higo, dan het nieuwste heet Vallen

3FM met Kenya Grace en Strangers. Op de woensdagochtend hoor je nog steeds de allerbeste en ook de allermeeste nieuwe muziek hier bij 3FM. De Bowser met Magnetic komt eraan, maar ook nieuwe muziek van Fat Dog. Go Fuck Yourself ga je zo meteen horen. En van de allerraarste en grappigste liedjes die je deze ochtend al voorbij gaat horen komen.

0: vijf uur geweest. Zometeen de allermeeste muziek om mee wakker te worden. Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetballers van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.

Justin Bieber, Daisy. En een hele goede morgen. Welkom bij 3FM. Ik ben Sebastiaan. Iedere woensdag, donderdag en de vrijdagochtend gaan we lekker samen opstaan. En dat doen we op dit tijdstip. Ja, ik weet niet of je voor het eerst nu wakker bent, maar stiekem is het helemaal niet zo erg hoor. Stiekem houden we het allemaal wel vol met z'n allen. En we kunnen lekker richting 6 uur werken. Het moment dat er een gloednieuwe 3FM ochtendshow begint. Met Wijnand en Jamie. Vandaag hoog bezoek in de studio. Jazeker. Nee, ja. Het is niet de koninklijke familie, dat snap ik ook wel. Nee, het zijn de mensen achter toch wel een van de grootste zomerrammers van deze zomer. Namelijk Bakermat en Rani straks in de livebox. I Love Life ga je live horen bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Deze woensdagochtend. En ik heb ook goed nieuws voor jou. Want ik kan me best wel voorstellen dat het een beetje lastig opstaan was. Dat je misschien ervoor moet kiezen om even dat brood thuis te laten liggen. Net niet dat eindje nog te bakken. Dat je misschien je ontbijtje een beetje hebt gemist. Of dat je denkt, nou, er kan nog wel een ontbijtje bij. Ik heb goed nieuws voor je. Als jij nu in de NPO Luister hebt laat weten welke kleur het voertuig is waarmee jij je vandaag gaat bewegen. Of naar de auto, de fiets of de trein is. Welke kleur heeft die? Laat het even weten via de NPO Luister app. Daarmee kwalificeer jij je om kans te maken op een tankstation ontbijtje naar keuze voor deze woensdagochtend. Dat betekent dus een broodje, een sappie en een koffietje. Allemaal op mijn kosten om deze woensdagochtend net wat draaglijker te maken. Kom maar door via de NPO Luister app. Wat is de kleur van het vervoersmiddel waar jij je deze dag mee gaat begeven? Laat het weten via

0: Crypt en Will I Am hoorde je bij 3FM. Samen met... Nee, samen maakte zij Hall of Fame. Dat moest ik even zeggen. Zo, goedemorgen, Bo.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je wakker gemaakt deze ochtend? Ik neem aan de wekker.
1: Ja, dat sowieso. ik ben even naar mijn 60 honden gegaan om die eten te geven omdat ze op vakantie zijn.
0: Ach, en dat voor je werk nog?
1: Ja, en dan ik ga zo terug.
0: Wat zeg je?
1: Ik ga zo weer door.
0: Ja, en maar ga je dan na je werk ook nog even langs de honden, of niet?
1: Ja.
0: Zo, dat is wel even for effort, hoor.
1: Moet je wel wat voor hebben, hoor.
0: Ja, maar dat is wel, het is natuurlijk wel als je altijd op de dieren past van een familielid of een vriend of zo. Als diegene op vakantie is, dan krijg je er altijd wel zo'n souvenirtje voor terug. Hè? Daar doe je het wel voor, toch?
1: Ik krijg altijd wat lekkers voor terug.
0: Ja, dus. Precies. Daarvoor doen we het. Hey, verder, lange dag op de planning vandaag?
1: Ja, gewoon een 8 uur lang werken.
0: Zo, hop. Nou, dan kunnen we het alleen maar goed beginnen. Misschien dat je zo meteen nog wel langs het tankstation kan om een lekker tankstation een bijtje te halen. Je speelt mee met woord voor woord. Wat is het vervoersmiddel waarmee jij je hebt gekwalificeerd? Welke kleur heeft dat?
1: Het is grijs.
0: Nou, dat heb je binnen één woord toch wel goed omschreven. Waarmee ga je op pad vandaag? Met de auto?
1: Ja.
0: Kijk, dat dacht ik al. Zat ik in ieder geval een beetje in de goede richting. Ik heb zometeen een woord hier voor mijn neus. Ik heb een soort random word generator. Die gewoon een random Nederlands woord van mij op mijn scherm zet. En ik moet binnen 45 seconden aan jou weten uit te leggen welk woord dat is. Enige ding is, ik mag telkens maar één woord zeggen wat te maken heeft met dat woord. Om jou de goede kant op te duwen. Elke keer als jij een gokje waagt om het woord te raden en het is fout, dan hoor je dit. En geef ik je weer een volgende hint om jou de goede richting op te duwen. We hebben in totaal 45 seconden de tijd. Lukt het ons om binnen 45 seconden dat woord uiteindelijk gezegd te hebben? Ja, dan ga jij er dus vandoor met een heerlijk tankstation ontbijtje.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan ga ik eventjes snel een woord erbij pakken en gaat de tijd nu in. Weg.
1: Auto.
0: Lopen.
1: Voetpad.
0: Drempeltje.
1: Zebrapad.
0: Met een bal. Spelletje. Spelletje.
1: Verkeersdrempel.
0: Opstapje.
1: Stoplicht.
0: Het is aan de zijkant.
1: Voetgangers stoppaal.
0: Ik heb het gevoel dat we echt maar 15 seconden nog nodig hadden om het uiteindelijk te raden. Het woord wat ik voor mijn neus kreeg was echt misschien wel een van de moeilijkste woorden tot nu toe in woord voor woord. Het was namelijk stoeprand.
1: Ja, oké, nee, dat was ik niet echt.
0: Maar dan mag je zoveel dingen natuurlijk ook niet zeggen. Als in, je mag niet zeggen dat het op de stoep is en je mag niet zeggen dat het aan de rand is. Dikke me! Ach ja. Niet gelukt helaas. Maar goed, je kan je altijd gewoon nog een keer aanmelden. Hè. Je speelt het iedere woensdag, donderdag en vrijdagochtend bij 3FM.
1: Ja, was gezellig in ieder geval.
0: Dat sowieso. Hey, Bo, maak er een mooie dag van en veel plezier met de honden van de familie. Hè. Wat is van je zus?
1: Is gelijk. Ja, van mijn zus. Okay,
0: nou, dat is allemaal wel te overzien. En werk je vandaag, hè?
1: Een fijne uitzending.
0: Hoi. Eén woord zeggen wat te maken heeft met dat woord, om jou de goede kant op te duwen. Elke keer als jij een gokje waagt om het woord te raden en het is fout, dan hoor je dit. En geef ik je weer een volgende hint om jou de goede richting op te duwen. We hebben in totaal 45 seconden de tijd. Lukt het ons om binnen 45 seconden dat woord uiteindelijk gezegd te hebben? Ja, dan ga jij er dus vandoor met een heerlijk tankstation ontbijtje.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan ga ik eventjes snel een woord erbij pakken en gaat de tijd nu in. Weg.
1: Auto.
0: Lopen.
1: Voetpad.
0: Drempeltje.
1: Zebrapad.
0: Met een bal. Spelletje, spelletje.
1: Verkeersdrempel?
0: Opstapje.
1: Stoplicht.

0: NPS sample?
1: Opstapje.
0: Stoplicht.
1: Het is aan de zijkant.
0: Voetgangersstoppaal.
1: Ik heb het gevoel dat we echt maar 15 seconden nog nodig hadden om het uiteindelijk te raden. Het woord wat ik voor mijn neus kreeg was echt misschien wel een van de moeilijkste woorden tot nu toe in Woord voor Woord. Het was namelijk stoeprand.
0: Ja, oké, nee, dat was ik niet echt...
1: Maar dan mag je zoveel dingen natuurlijk ook niet zeggen. Als in, je mag niet zeggen dat het op de stoep is en je mag niet zeggen dat het aan de rand is. Dikke me! Ach ja. Niet gelukt helaas. Maar goed, je kan je altijd gewoon nog een keer aanmelden. Hè. We spelen het iedere woensdag, donderdag en vrijdagochtend bij 3FM.
0: Ja, was gezellig in ieder geval.
1: Dat sowieso. Hey, Bo, maak er een mooie dag van en veel plezier met de honden van de familie. Hè. Wat is van je zus?
0: Is gelijk. Ja, van mijn zus.
1: Okay, nou, dat is nog wel te overzien. En werk je vandaag, hè?
0: Een fijne uitzending.
1: Hoi.

0: good.
1: Jelly Roll op 3FM en I'm good.
2: Vooraan met Sebastiaan.
1: Hoor je iedere zaterdag en zondagavond bij 3FM. Het is een programma waarin ik je vanaf 10 uur meeneem in de allerbeste nieuwe Nederlandse muziek. Daarom had ik vorige week Oscar de Wolf en Estine aan de telefoon om te praten over hun nieuwste single Safe and Sound. Misschien ken je het verhaal inmiddels, misschien ken je de track inmiddels. We waren ook bij Weinig de Jamie langs vorige week in de ochtendshow. Oscar de Wolf die had Estine uitgenodigd om gewoon een paar nachten te komen logeren en te schrijven. En dat was precies in de periode dat Estine het best wel heel erg zwaar had, persoonlijk gezien. En Oscar de Wolf ook niet helemaal lekker ging. En Oscar de Wolf, Max, de zanger van Oscar de Wolf, die had wel echt een soort plan in gedachten. Die nodigde Estine wel met voorbedachte raden uit.
3: Estine heeft zo'n heel airy, diep geluid in haar stem, wat ik nog nooit heb gehoord bij iemand. En dus ik had zoiets van, ik zou heel graag iets maken waarin dat we dat echt kunnen belichten of zo, of waarin dat we dat kunnen uitvergroten. En ik denk dat dan zo is gekomen. En ook de thematiek waar dat we beide over schrijven. Het gaat altijd over een soort verlangen of pijn of verlies. Het gaat altijd over iets wat ons beide heel hard interesseert in het leven en wat ons ook inspireert om te schrijven. Ik denk dat de reden waarom dat wij beide schrijven is omdat wij alle twee geïnspireerd zijn door dezelfde thematieken of zo. Dus eigenlijk de vorm van de song is heel natuurlijk ontstaan of zo. Het was direct, wisten we allebei van, dit gaan we doen.
1: Ja, en wat hebben ze gedaan? Een bizar mooi liedje geschreven. Vrijdag 26 juni staan ze allebei op Spoorpark Live in Tilburg. En in het interview verklapten ze ook al dat ze dan dit liedje voor het eerst echt live samen gaan doen. Heel benieuwd naar hoe dat gaat klinken op zo'n groot podium in toch wel een van de leukste steden van Nederland, laten we eerlijk zijn. Het is Oscar de Wolf en Estine, gloednieuw bij 3FM, Safe and Sound.

3FM. One More Time hoorde je. Het is over 5:30 alweer. We kunnen er echt niet meer omheen. Deze woensdag gaat beginnen, maar hoe begint die muzikaal? Wat is de muzikale toon die jij graag wil zetten voor jou en misschien wel de rest van Nederland? Oftewel, wat kan ik voor je draaien op 3FM om deze werkdag nog even net wat lekkerder te beginnen? Het kan niet Bruno Mars zijn, het kunnen niet Disclosure of Sam Smith zijn, want die ga ik er voor je draaien. Het is Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Maar laat via de NPO luisteren weten wat ik voor jou kan draaien. Dat doe ik dat zo. Tot zo.

0: Mars met 3FM en Risk It All. Het is wel een voordeel, hè, dat het nu gewoon zo vroeg licht wordt. Dan voelt het wel een beetje alsof je wat minder buiten de boot valt als je heel vroeg moet werken. Dat had ik altijd in die wintermaanden, als ik dan van 4 tot 6 ochtends werkte. Dan dacht ik om 6 uur, als het nog steeds donker was, van Jezus, de dag is eigenlijk nog steeds niet begonnen. Hoe zit dat bij jou, Jenna?
1: Ja, hetzelfde. Ik ben ook wel blij als het licht is, als ik naar mijn werk kan rijden.
0: Ja, want wat zijn jouw werktijden elke dag?
1: Dat verschilt. Vandaag moet ik om 6 uur beginnen.
0: Ja, dan is het toch wel lekker dat het eigenlijk al licht is over een kwartier, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Is het wel een ingewikkelde baan die je doet, of kun je wel gewoon een beetje er zelf doorheen bluffen?
1: Ja, dat ligt er maar net aan hoe de dag loopt, hè.
0: Ja. Want wil je vertellen waar je werkt?
1: Ik heb een functie in de overheid.
0: Ja, kijk, dan kan het natuurlijk ook wel een beetje alle kanten op gaan. Maar goed, heb je wel een beetje leuke collega's? Dat is niet onbelangrijk, hè?
1: Nee, zeker, jawel. Ik heb leuke collega's, toch?
0: Nou, dat maakt het ook niet uit wanneer je werkt, als er maar leuke collega's bij zitten.
1: Precies.
0: Hey, verder, als je dan klaar bent met werken, wat staat er als eerste op de planning voor vanmiddag?
1: Als ik thuis kom, even de hond uitlaten en daar lekker koken.
0: Ach, wat ga je maken? Weet je het al voor vanavond?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Nou, ik zou lekker een macaronietje maken. Lekker makkelijk op de woensdag.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Hey, wat kan ik voor je draaien op 3FM om deze woensdag nog heel wat beter te beginnen?
1: Jump van Blackpink.
0: Oh, goede keuze. Werk ze vandaag in Vienna?
1: Ja, dat

zo, Nate Smith, I Like It, hoorde je bij 3FM. Hozier komt eraan met Too Sweet. Eerst gloednieuwe muziek van The Headliner van Pinkpop 2026, 21 Pilots. Dit is Dragpath.

0: een nieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie en ook live muziek. In de 3FM Livebox straks Bakermat en Rani. Het laatste nieuws krijg je nu.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG Iced Tea.
10: die flitsers. Met Tom bij TomTom.
11: Dit is jouw tijd.
14: Oh, alsjeblieft.
11: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Stad.
19: 3FM Serious Request
18: 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM.
19: Hallo NCRV.
18: Wijnand en Jamie.
0: Top spannend. Ik zet in op Kerkrade.
20: Kerkrade?
0: Kerkrade. Kiekrooi.
20: Over wat?
0: 3FM Serious Request, het glazen huis. Oh. Hallo.

0: Jamie in de ochtend, 9 over 6. Goedemorgen. Als je nog een momentje de tijd hebt, als je nog aan een wijtafel zit, of de vrachtwagen die draait nog niet, je bent nog niet in de auto, 3fm.nl/voorhoede. Meld je even aan, registreer je even. Als je vaker naar de ochtendshow luistert, dan weet je, dan ken je het, dan ben je misschien al geregistreerd, maar ben je nieuw bij de ochtendshow? De troepen die tussen 6 en 7 aanwezig zijn, dat is eigenlijk een beetje de ruggengraat van deze show. En daar willen we graag meer van weten. Dus als je vaker luistert of nu aan het luisteren bent tussen 6 en 7, dan hoor je erbij. Dan kunnen we je ook een kaartje sturen op je verjaardag. Dan weten we wanneer je opstaat, wat je beroep is, kunnen we je daar een keertje over bellen. Altijd leuk ook als voorhoedeleden zich al melden via de NPO Luisterapp. Maarten die zegt, goedemorgen, welkom te Jamie. Heb ik mijn wekker vandaag gezet voor het grote nieuws? Lekker een dagje te vroeg. Ja, morgen is dat. De bekendmaking van de locatie en het doel van 3FM Series Request 2026. Ik zet nog steeds in op Kerkrade. Waar ga jij het glazen huis neerzetten?
1: Ik denk, we hebben zo erg in het oosten en in het zuiden gezeten al. Omdat we natuurlijk vorig jaar Den Bosch hebben gedaan. Dat ik een beetje het noorden denk.
0: Ljouwert.
1: Dat we richting het noorden gaan.
0: Of Groningen.
1: Groningen, misschien zoiets of zo. Zou handig zijn. Ja. Ja, dat denk ik.
0: Zou kunnen. Pim die zegt Zuid-Noorwegen. Ik denk het niet. Wordt lastig.
1: Of Pim zegt gewoon, ik ben in Zuid-Noorwegen en een zonnetje erbij van dat het lekker weer is daar. Dat zou ook kunnen.
0: Dat kan ook.
1: En Thijs die is gisteren jarig geweest en die bedankt nog even voor de felicitaties en het kaartje wat hij heeft gekregen. Want dat is dus leuk inderdaad als je voorhoedelid bent. Dat je dus dan ook gewoon even een verjaardagskaartje krijgt op die mooie dag van jou. En dat je ook altijd even vragen naar ons kan sturen. Want vandaag ook weer de voorhoedevraag van vandaag. Die komt van voorhoedelid Elise.
0: En die zegt?
1: Die zegt, als iemand... zij heeft hier gisteren een discussie over gehad, zegt ze. Als iemand je een belangrijk appje naar je stuurt. Of jij stuurt een belangrijk appje naar iemand.
0: Ja?
1: En diegene gaat dan 2 dagen later pas reageren. Vanaf wanneer mag je geïrriteerd zijn?
0: Elise.
1: Zijn er dingen waar jij je druk om maakt?
0: Er zijn echt dingen in de wereld die veel belangrijker zijn dan je druk maken om een appje van iemand, of die dat wel of niet gelezen heeft. Dat zijn incidenten, denk ik dan. Maak jij je daar druk om?
1: Nou, ik kan het wel irritant vinden. Ik heb soms wel met vriendinnen dat ik dan... Ik heb bijvoorbeeld 1 vriendin, die kan echt een zieke ghoster zijn. Dus die kan dan gewoon dagenlang niks laten horen. Dat ik echt reminders moet sturen. Wat bijvoorbeeld dan ook gaat over iets wat we hebben afgesproken. Van hoe laat waar, of weet ik het wat. Of dat er bijvoorbeeld iets is gebeurd in het leven. Dat ik gewoon echt even een update daarover wil. Omdat er dan bijvoorbeeld iets heftigs was of zo, weet je wel. Of iets. Dat ik dan echt gewoon 30 keer bij wijze van spreken wat me sturen voordat ik wat hoor. Daar kan ik wel geïrriteerd van worden soms, ja. Heb jij dat niet?
0: Nee, schat. Ik heb echt. Ik kan me daar niet druk om maken. Mensen die niet. En weet je wat ik dan doe als iemand niet reageert? Wat ik dan zeg? Ja. Reageer even. Of doe ik gewoon vraagteken, vraagteken, vraagteken,
1: ja,
0: vraagteken.
1: Dat doe ik ook.
0: Ja.
1: Maar als iemand dan niet reageert, maar dan word je toch ook geïrriteerd?
0: Ga
1: dan,
0: ik niet wakker van liggen.
1: Oh ja.
0: Nee, grappig. Het is echt.
2: Gezeik.
1: Gezeik. Meteen gelijk op gezeik er nog in.

0: Maar soms is het gewoon even lekker om te appen, toch? Dat je niet even je stem hoeft te gebruiken.
1: Koen Nijland die stuurt een berichtje. Gaan we nog een poeltje maken? Waar komt het glazen huis te staan?
0: Hij gaat voor Leeuwarden.
1: Ja, nou gooi ze maar even door via de NPO-luisterapp. Dan maken we een poeltje en de winnaar die krijgt een airfryer.

0: Een hoop steden binnen, een hoop plekken. Waar komt het glazen huis te staan? We doen even een klein poeltje, sturen door via de NPO Luister-app. Even iets heel anders. WK komt eraan, begint het al een beetje te borrelen bij jou?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, ja.
1: Hey. Bij jou wel dan, jij was alleen maar pessimistisch.
0: Ja, maar het begint nu toch wel een beetje te kietelen bij mij, hoor.
1: Ik vind deze dan wel ervoor zorgen dat je er iets meer lol in gaat hebben. Dat is wel zo.
0: Oranje boven.
1: Hopsa.
0: Door de FIFA-tune van Shakira en Burna Boy.

0: Haven, I Run 3FM.
1: En alle plaatsnamen voor potentiële Serious Request Basecamps die komen binnen en die registreren we. Gaan we zo meteen allemaal even doornemen. Ja, dus als je

0: samen met Olivia Dean, Rain Me In.
1: Deze week nog meer kans om een airfryer te winnen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar morgen is er geen normale ochtendshow. Dan reist de bus van Den Bosch naar de nieuwe locatie van het Glazen Huis. Met de Glazen Huis-DJ's van afgelopen jaar daarin. Dat is een traditie geworden de afgelopen jaren. Dus dan kun je geen airfryer winnen. Dat betekent dat als je vandaag kans maakt en vrijdag kans maakt, maar morgen niet. Ja, dat het groepje wat dus kans maakt op een airfryer kleiner wordt.
0: Waardoor je kans dus groter wordt.
1: Juist, zo is het. Dus wat als ik jou was, en je hebt er nog eentje, je wilt er eentje winnen, stuur gewoon als de sodemieter even je naam. Dan is het misschien wel voor jou. Die waren het een Jamie Airfryer.
2: NOS op 3.
1: En ondertussen het laatste nieuws, 1 over half 7, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De VS heeft Iran vannacht aangevallen, ondanks de wapenstilstand. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord, zegt Iran zelf. En Trump doet dat nadat maandag een gevechtshelikopter van het Amerikaanse leger werd neergehaald. Correspondent Sjoerd Daase in de VS weet welke doelen zijn geraakt door Amerika.
4: Het zou gaan om zo'n 20 doelen op de Iraanse luchtafweer. Onder andere radars rond de straat van Hormuz. Dat is in ieder geval wat het Centraal Commando zegt. Iran lijkt dat min of meer wel te bevestigen. Die heeft het over 3 strategische locaties rond die zeestraat.
3: Na die Amerikaanse vergeldingsacties heeft Iran ook weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait.
1: Ik dacht dat de Amerikanen al het werk al gedaan hadden. Dat al die luchtafweer, al die luchtmacht, dat het allemaal al kapot was. Maar ze waren er een paar langs de straat van Hormuz vergeten.
3: Ja, ze hebben 20 doelen of zo geraakt. Dus toch best wel weer flink.
1: Ja, begon nog wat.
3: Marokko heeft tijdens een grote actie 11 voortvluchtige criminelen uit Nederland, België en Frankrijk opgepakt. Volgens het parool komt de enige Nederlandse Marokkaan, die is gepakt bij de actie uit Hilversum.
1: Hey.
3: En werd gezocht voor drugshandel en witwassen. Marokko wil met deze actie het signaal afgeven dat het land hard optreedt tegen criminelen uit Europa. Ze leven vaak een luxe leven in steden als Marrakesh en Tanger. Ze rijden daar rond in peperdure wagens, wonen in grote appartementen en geven heel veel geld uit in nachtclubs.
1: En gisteren hebben ze ook dat uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko eindelijk bevestigd, hè? Dus die jongens die kunnen gewoon hier naartoe teruggestuurd worden.
3: Ja, wordt makkelijker inderdaad.
1: En andersom, ja.
3: En dan moeten we nog even naar de bossen van Heidhuizen in Limburg. Daar is de rust nu weer een beetje teruggekeerd op het terras van een café. Maandagavond werd het terras plotseling getroffen door een valwind. En de flinke ravage die daardoor ontstond, die is inmiddels weer opgeruimd.
5: Je ziet zo'n bui komen, die windtoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken. Nee. Binnen split second was die wervelwind hier.
6: Als die omlaag komt op het aardoppervlak, denk maar een glas koud water wat je omlaag schudt, dat gaat alle kanten op.
5: Tent, servies, alles. Alles lag binnen no time op de grond. Hier stond een mooie sofa-tippie-tent. En de haringen lagen 12 meter verder.
3: Ja, het is eigenlijk een soort Hollandse tornado, hè? 120 km per uur windstoten opeens als er koude lucht naar beneden komt. Kinderen waren overstuur. Een paar toeristen zijn geholpen door de EHBO, die toevallig aanwezig was vanwege de avondvierdaagse daar. Verder kwam iedereen met de schrik vrij.
1: Gelukkig maar.
3: Ik heb het weer nog. Vanmorgen is het lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door blijven we de zon af en toe zien en het wordt maximaal 18 graden.
1: Dankjewel.
3: Yo.
1: Nog even kijken wat het verkeer doet op dit moment. Even de boel erbij pakken hoor.
3: Momentje. Even inloggen nog.
1: Ja, even 26 kilometer. De A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuutjes. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Wegwerkzaamheden een klein kwartiertje.

0: Everdream met vandaag in de show voor 9 uur nog. Bakermat en Rani live.
1: En dan gaat een groot feestje worden.
0: Ja. Hij heeft een speciale verrassing, want hoe klinkt dat live? Hoe doen ze dat? Ze hebben geen band. Nee, ze hebben iets anders bedacht. Ah, dat wordt wel leuk, hoor.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Maar nog leuker dat je ook gewoon een airfryer kan winnen. Elke ochtend is het weer kans. 2 keer zelfs. Altijd rond dit tijdstip. En ook eentje om 9:50 in de ochtend. Dus zo vaak als mogelijk kan je het eigenlijk proberen natuurlijk om dat ding te bemachtigen. Op dit moment staat de hoogste score van laatste letter op 3 punten.
0: Dat is niet zoveel.
1: Maar hoe kan je nou hoger dan 3 halen? Nou, door dit spel even goed te spelen.
0: Ja, je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het gegeven antwoord ook meteen de beginletter. Voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. In 30 seconden gaat Jamie zoveel mogelijk categorieën op je afvuren. En heb je aan het eind van de week dan de meeste punten behaald, dan win jij de airfryer.
1: Lisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vertel eventjes, welke startletter wil jij gebruiken?
3: De letter P van Peter.
1: Van Peter, oké. Okay. Nou ja, dan gaan we beginnen. Hier komt ie. Weekenduitje.
3: Padellen.
1: Voetbalclub.
0: Ja, begin met de N. N en dan...
3: Een
0: voetbalclub met een N. Een voetbalclub met een N. Uit
3: Breda. En Dak Breda. NEC.
0: Dak Breda, ja. Dak Breda.
1: Oh ja, ik snap ook dat je hier helemaal... Lisa, kijk je veel voetbal normaal gesproken?
3: Nou, het WK ga ik wel even kijken, maar voor de rest ben ik er niet heel erg in.
1: Dan denk ik, als iemand zegt Nak Breda, denk ik... Oh ja, tuurlijk, heb ik wel eens van gehoord. Maar ja, dat ligt gewoon niet in het puntje van je tong.
0: NEC Nijmegen.
1: Wat?
0: NEC.
1: Ja, had ook een punt. Helaas, Lisa, je hebt 2 puntjes gehaald. Net niet genoeg.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee.

0: Nee, volgend weekend is het al Pinkpop.
1: Ja, hallo.
0: Nee, twee weekenden. Rond de 17e is het volgens mij. 19e. 20 juni.
1: Dit is volgende week, schat.
0: Nee. Wel?
1: Kijk even in je agenda.
0: Oh, wat erg. Ja, wel volgend weekend. Nou, ja. Dan is het Pinkpop. En dan kan je deze mannen dus ook zien. Direct through the looking glass. Serious request. Soms ben je even helemaal in de war van de tijd, toch?
1: Ja, ja joh.
0: Excuus.
1: Maak het uit. Wat we zeker weten is wat de dag van morgen gaat brengen qua tijd. Dan is het dus 11 juni. En een andere ochtendshow dan. Want daar rijdt er een busje van Den Bosch naar een locatie ergens in Nederland waar het Glazenhuis 2026 komt te staan. Met in dat busje de DJ's van vorig jaar. Wat we nog niet weten waar het gaat staan. Wat we nog niet weten is wie erin komen te zitten, maar ook nog niet weten wat het doel is.
0: Ja.
1: Nou, twee van die drie dingen, daar komt morgen duidelijkheid over. Het doel
0: en de plek.
1: De locatie van het Glazen Huis. En het leuke is, Koen, luisteraar Koen van de Voorhoede. Als je tussen 6 en 7 luistert, dan ben je daar onderdeel van. Je kan registreren, 3fm.nl/voorhoede. Maar Koen die zei, is het niet leuk om even een poeltje te maken met de voorhoede? Dus gewoon een voorhoedepoel, tot 7 uur kun je daaraan meedoen. En als je dan nu daarop inschrijft via de NPO Luisterapp, je laat even weten waar jij denkt dat het Glazen Huis komt te staan. Heb je het goed? Morgen
0: krijg je een airfryer.
1: Dan bellen we je vrijdag eventjes en dan krijg je een airfryer.
0: Zal ik even opgooien wat er nu allemaal binnenkomt?
1: Leuk, ja.
0: Want Leeuwarden wordt genoemd, Groningen, Emmen, Alkmaar, Alsmeer.
1: Zo.
0: Harderwijk, Rotterdam, Arnhem, Venlo, Maastricht, Sittard, Geleen, Roermond, Weert. Dus we zitten best wel veel ook weer in het zuiden van het land.
1: Ja.
0: Maar toch ook alweer het noorden. Eigenlijk zit het gewoon overal in het land.
1: Ja, al vind ik mis bijvoorbeeld, ik mis Utrecht. Bijvoorbeeld had ik ook wel...
0: Hoe lang is het geleden dat we Utrecht hebben gedaan? Best wel een tijdje al.
1: Ja, dat is echt al lang geleden.
0: Ja.
1: En Zeeland zie ik daar ook nog niet tussen zitten.
0: Maar Zeeland vind ik een moeilijke plek.
1: Hoezo?
0: Omdat het niet heel makkelijk bereikbaar is. Dus een heel groot deel van Nederland moet dan echt naar een uiterst puntje. Dus misschien dat daarom die keuze gemaakt zou worden.
1: Ja, ik vind niet dat het uit zou moeten. Maar het is een prachtige plekje in Zeeland. Glazenhuis aan zee.
0: Ik ben het ermee eens. Zeeland is hartstikke mooi.
1: Glazenhuis Vlissingen.
0: Oh, iemand komt nu binnen. Pim, die zegt ik denk Middelburg.
1: Nou, hier
2: met 3FM ontdek je nog.
1: Laat vooral van je horen via de NPO Luisterapp. Nog tot 7 uur kun je je inschrijven en de winnaar. Dus overigens, ik vind, je moet één ding insturen. Want ik zag dat Frits bijvoorbeeld drie dingen heeft. Die heeft een soort van top 3 ingestuurd. Nee, stuur gewoon één
0: dingetje.
1: Één plek in waar het Glazen Huis komt te staan via de NPO Luisterapp.
0: Nou, ondertussen dat je daar dan nog eventjes over nadenkt om op die airfryer dan om die te kunnen winnen. Gooien wij even een lading aan goede muziek voor je. Dit is niet iets wat je misschien normaal gesproken aan artiesten op 3FM zou horen. En daarom vind ik juist dat we het moeten draaien om juist te laten zien, dit is gewoon fucking goed. Deze drie mannen bij elkaar zorgen er gewoon voor dat er een zieke zomerhit is ontstaan. Het gaat om Idali, Ronnie Flex en Frenna.

0: Dit is het origineel. Ja, wist je niet, hè? Of is er wel? Sorry.
1: Superstar Jamilia, daar hebben ze inspiratie uit gehaald.
0: Oh, Jamilia, sorry.
1: Idali, Ronnie Flex en Frenna.
0: En zometeen moeten we het eens even hebben over de Oranjestraat in Den Haag. Want
1: ja, dat is een schandaal gaande.
0: Wat daar gebeurt, dat mag allemaal niet. Dat mag allemaal niet. Je gaat er zometeen alles over horen. Ook het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse gas.

0: Joodse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: Rolluiken. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: en je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Dit is jouw tijd.
7: Oh, alsjeblieft.
6: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
8: Goedemorgen, 7 uur precies. Bijna van Jamie in de ochtend.
9: Het laatste nieuws, Jasper Leegwater.
10: Goedemorgen, de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van het WK.
11: NOS op 3.
10: Nou, hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst dit, de oorlog tussen de VS en Iran. Want ondanks een wapenstilstand zijn er over en weer beschietingen. Gisteravond viel de VS meerdere plekken in Iran aan, nadat Iran eergisteren een Amerikaanse helikopter uit de lucht schoot. Correspondent Sjoerd en Daas staat er niet van te kijken dat de gevechten weer oplaaien.
12: Tijdens deze wapenstilstand, die we toch niet echt meer een wapenstilstand kunnen noemen natuurlijk de afgelopen weken, is er regelmatig dus heen en weer agressie. Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
10: De VS zou in Iran luchtafweer- en radarsystemen hebben geraakt. Iran zegt dat ze daarom Amerikaanse doelen in de regio hebben aangevallen. Zorgen in Den Haag om het wietexperiment. Een tabaksfabrikant wil investeren in een bedrijf dat voor de overheid legaal wiet produceert. Experts zijn nu bang dat jongeren door die tabaksfabrikant extra worden verleid om wiet te gaan roken. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, heeft Nieuwsuur onderzocht. Vaak krijgen studenten geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. De protesten gisteravond in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Aanleiding is een steekpartij afgelopen maandag. Een migrant stak een man in zijn hoofd en nek. Demonstranten riepen gisteravond dat buitenlanders het land uit moeten. En ook staken ze een bus, auto's en vuilnisbakken in de fik. En de Oranjevrouwen moeten play-offs spelen om zich te kunnen plaatsen voor het WK voetbal volgend jaar. Gisteravond was de laatste poolwedstrijd. Oranje won met 3-1 van Polen en eindigde tweede in de groep. Een middenvelder Wieke Kapteijn heeft vertrouwen in die komende play-offs.
13: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren en ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
10: In de groep van de Oranjevrouwen werd Frankrijk groepswinnaar. De Françaises plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor het WK. Heb ik het weer nog voor je. Vanmorgen lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook wat hagel en onweer. Tussen de buien door blijven we de zon zien en het wordt een graad of 18.
9: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo 34 kilometer. Het is rustig op de woensdag. Hè. De A4 Rotterdam richting Den Haag voor Rijswijk-Plaspoort-Polder. Nu een kwartier door bergingswerkzaamheden.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikkeme.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Stad. 3FM Serious Request 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM. Wijnand en Jamie.
16: Oh, en de Oranjestraat in Den Haag, die mag weer gaan afbreken.
17: Het WK is nog niet eens begonnen. Of de spullen kunnen alweer naar beneden. Wat er aan de hand is, je gaat het zometeen

0: Just a Jackstyle, turn the lights off. Belangrijk mededeling, mocht je nu in de auto zitten, onderweg zijn. Dit is echt noodzakelijk.
1: We got our first key race alert.
0: Ik moet hem toch weer afgeven, want als we het bij het weer zeggen, dan is het waar. Vanmiddag code geel in 8 provincies vanwege zware onweersbuien. Ook kans op hagel, zware windstoten in alle provincies behalve Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
2: Wat blijft er over Utrecht?
0: Over Groningen, Gelderland, ja. Limburg.
2: Oké. Er zijn meer.
0: En dit is meer. Dit is meer.
2: Ja,
0: Nederland is groter dan de rest.
2: Eindje. Okay.
3: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Waarbij we het even moeten hebben over iets wat met Oranje te maken heeft. Met het WK te maken heeft. Maar eigenlijk negatief is.
0: Ja.
2: Ik weet niet of je bekend bent met de Oranjestraat. Dat is in Den Haag. Dat is een straat en die wordt compleet met elk EK, Koningsdag, WK, compleet oranje gemaakt. Ik ben daar een keer geweest, je weet niet wat je ziet. Er is geen tegeltje, geen blaadje. Groen bij wijze van spreken is nog meer de kleur die behoort te zijn. Alles, maar dan ook echt alles is oranje. En dat is altijd een heel groot feestje. Is ook spectaculair hoe ze dat elk jaar weer doen en hoeveel tijd ze daar aan besteden. Maar er is er kritiek gekomen op deze straat vanuit Partij voor de Dieren. De partij maakt zich namelijk heel erg zorgen om het welzijn van de bomen. Want die bomen die worden volledig ingepakt met allemaal plastic. Weet je wel, dat oranje allemaal. En zij zeggen, ja, daardoor kunnen de bomen gewoon slecht ademen. En zelfs doodgaan. En dan zou het ook nog schade aan de insecten kunnen geven die op die boom zitten. Oftewel, die partij zegt, plastic moet pleiten.
0: Haal het eraf.
2: En Danny is een van de versierders en bewoners uit Oranjestraat. En die hangt hiervoor aan de telefoon.
0: Dan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jouw eerste reactie toen Partij van de Dieren met dit aankwam zetten?
4: Het zijn allemaal wouwse eraf.
0: Maar hebben ze geen punt? Omschrijf eens even, wat is er allemaal oranje?
4: Ja, we moeten alles, wat is er oranje? Alles is oranje, de hele straat is oranje, de lantaarnpalen, de ondergrond. Alles wat er maar één keer gemaakt wordt is oranje.
0: Dus deze hebben wel een punt, die bomen die zijn ook helemaal ingewikkeld in oranje plastic?
4: Nee, niet helemaal ingewikkeld. Ze zitten ongeveer 2 meter, 3 meter de lucht in en de stammen zijn nog vrij, joh. Ik heb die mensen uitgenodigd om te laten komen, ze willen niet komen. Ik moest naar hun toe komen, ik ben niet gegaan. Ik denk, ik krijg selectieves maar.
0: Ja, maar je hebt wel gezegd, kom even kijken.
4: Ja, heb ik al een paar keer gezegd. Want ze wouden me naar Delft toe laten komen, naar de Partij van de Dieren. Ik zei, hoe moet ik dat zoeken dan? Ja, maar over die bomen te hebben. Ik zei, die bomen staan bij mij in de straat, niet bij jullie.
0: Ja, zo is dat.
2: Ja, maar het is, weet je wat mij zo opvalt, Danny, is, want hoe lang doen jullie dit al? 25 jaar of zo?
4: Wij doen het hier al precies. Kijk, ik ben 2002 ben ik hier komen wonen. Dus 24 jaar.
2: 24 jaar
4: pakken wij die boom al in.
2: Is dit het eerste jaar dan dat ze erover beginnen?
4: Ja, en weet je waarom ze erover beginnen? Wij krijgen de laatste tijd, we zijn 2 jaar geleden over de hele wereld heen gegaan. Dat meen ik echt, in Australië, Amerika, Al Jazeera, weet ik wat. We zijn alle kanalen geweest. Ja. En dan raken ze natuurlijk weer iets van de media gebeuren. Dus ik denk, oh, wij bestaan ook nog. En dat stukje is het gewoon, joh.
0: Jij hebt het idee dat zij er even op willen springen.
4: Ja, ja, dat is het gewoon. Wij zijn er ook nog een Partij van de Dieren. Ja.
2: Hey, maar stel nou, hè, Danny. Uiteindelijk is het toch waar wat ze zeggen. En dat dan die bomen toch langzaamaan aan het sterven zijn. En al die insecten die erop zitten, die hoor je zo helemaal zo stikken. Ja. Ga jij dan met een wat naarder gevoel slapen?
4: Nee, alles is stil. Stel je voor dat we allemaal dood zijn, hebben we ook niks meer aan die bomen. Dus
0: eigenlijk zeg jij ook nog eens van, het heeft helemaal geen nut voor ons als wij die bomen kapot of dood zouden maken, want die bomen die horen bij ons in de straat en die hebben we juist nodig, dus daar zorgen we goed voor.
4: Wij hebben ons huiswerk heus wel gedaan. Kijk, die gozer van de Partij van de Dieren is een lab. Dus joh, ik vind het allemaal gelul.
0: En voor de duidelijkheid, Dan, jij bent een enorme dierenvriend.
4: Ja, dat ben ik zeker. Ik heb zelf honden, dus. Maar ik heb niks aan. Ik ben niet zo gek op kakkelakken, dat hoeft van mij allemaal niet. Je mag hun lekker nemen, de Partij van de Dieren.
0: Dat is een ander verhaal.
2: Okay. En nog even een kleine blik naar aankomende. Wanneer is het zondag?
0: Zondag, Japan. Wat gaan we doen met de Japanners?
4: Zondag gaan we winnen van de Japanners, 100%.
2: Oké. Okay.
0: Hoeveel?
4: En ik heb eigenlijk wel gezegd, ik heb mijn naam veranderd. Ik heb nou Jeroen van de Boom voortaan.
2: Jeroen, dankjewel.
0: Jeroen van de Boom uit de Oranjestraat in Den Haag, dankjewel.
4: Hey, dankjewel, hè.
2: Hoi.

0: Beast hoorde je, daarvoor nog Sweater Weather van The Neighborhood.
1: Heb jij nou zin om een etentje voor twee te winnen? Dan kan dat zomaar. Het enige wat je even hoeft te doen is een dateverhaal met ons te delen die compleet finaal misgegaan. Elke donderdag hebben we hier namelijk Date Donderdag geïntroduceerd. Naar mijn mening de dag dat je altijd eventjes met iemand een drankje gaat doen of wat gaat eten of weet ik het wat. Wat hele leuke momenten kunnen zijn. Maar soms kan het ook gewoon totaal escaleren. En precies die verhalen, daar zijn wij naar op zoek. Zo had bijvoorbeeld Merel het verhaal dat ze tijdens haar date iets meer mensen leerde kennen dan dat ze had verwacht.
2: En na een uurtje maakt hij de opmerking: mijn vrouw komt ook zo. Ik lachte een beetje, ik heb er eigenlijk verder niet op gereageerd, want ik dacht, ja, het zal wel niet. Weet je, het gaat mij niet gebeuren dat er nu echt een vrouw aan komt lopen.
1: Ja.
2: Alleen 10 minuten later komt er een vrouw aangelopen.
3: En, nee.
2: En die komt ernaast zitten.
3: Nee.
2: En, hallo, ik ben de vrouw van.
0: Oh. Ja, dit was een zo goed.
1: Ja,
0: die wilde even met z'n drieën van bal gaan.
1: Ja.
0: Van beeld gaan. Nou goed, je kan al die video's daarvan sowieso op onze socials terugzien. Zijn prachtige verhalen, maar we zoeken altijd nieuwe verhalen. En het leuke is, het kan jou dus gewoon een etentje voor twee opleveren. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Mag in een ver verleden zijn, hè? Dat toen je nog je wilde haar had. Mag ook recent zijn geweest. Het is een verhaal wat je vertelt in de kroeg, waar je nu achteraf om kan lachen. En wat je dan wilt delen met ons en de rest van Luisterend Nederland. Dat kan heel simpel. Stuur even swipe via de NPO Luister-app. Dan krijg je een linkje van ons. Of ga naar 3fm.nl/swipe en deel dat verhaal in ruil voor een etentje voor twee.
4: Luister naar onze nieuwe single.
5: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
4: Met 3FM ontdek je nog.

0: Kristal op 3FM, Tainted Love. Het is 7:30. Zometeen het laatste nieuws.
1: En een piemelvraag van mij.
2: NOS op 3.
1: Ik heb een piemelvraag.
0: Een piemelvraag?
1: Ja.
0: Aan mij of aan Jasper?
3: Waarom kijk je mij aan?
1: Nou ja, jij hebt ook een piemel, weet ik niet. En ook omdat jij een beetje schrok. Nee, dat is, ik heb eens in de zoveel tijd... Dit heb ik een keer, ik denk dat jij dat toen niet was, maar wel met Mart ook besproken. Vrouwen hebben vaak soms onwetendheden over jullie geslachtsdeel en hoe jullie ermee omgaan in het dagelijks leven in bepaalde dingen. En het heeft niks met een seksuele manier te maken. Maar het is wel een vraag waar veel vrouwen zich dan mee bezighouden. En ik wil daar nu een keer antwoord op hebben.
0: Bizar, hè? Dat het dus, kijk, dat kan dus, maar als het andersom zou zijn...
3: Er wordt er schande van gesproken.
1: Ja, ja, dan kan dit het niet. Dit zou jij ook aan ons kunnen vragen, geloof mij.
0: Oh, daar ben ik benieuwd. Ja. Oké, Jasper, het nieuws.
4: Goedemorgen, flinke chaos in Belfast in Noord-Ierland. Nadat een migrant daar maandag een man in zijn nek en hoofd heeft gestoken... werd opgeroepen om massaal de straat op te gaan. Correspondent Arjen van der Horst zag dat veel mensen in Noord-Ierland... naar die oproep hebben geluisterd.
5: Die rellen gingen door tot aan middernacht. Hè. Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten... lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen... en toen kwam er ook een einde aan die rellen.
4: Nou, de vermoedelijke dader van de mesaanval is een Soedanese man van in de 30. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot moord. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen... voor de bus naar Rode. In dat dorp waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit al wekenlang vol. Voor nachtopvang van asielzoekers wordt steeds gezocht naar andere plekken.
6: Het WK voetbal.
4: En het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City. Dat is tijdens de groepsfase van het WK de thuisstad van Oranje. Ook commentator Arman Afsaroglu is inmiddels aangekomen in het snikhete Kansas City.
7: Gisteren was het een reisdag. Van New York naar Kansas. Dus we weten niet zo goed hoe ze dat hebben doorstaan. Dat gaan we vandaag allemaal horen. Want dan gaat er een open training plaatsvinden. En dan gaan we ook de bondscoach spreken. En de aanvoerder Virgil van Dijk. Wat we wel konden zien toen ze gisteren de vliegtuigtrap afkwamen in Kansas City. Is dat Bart Verbrugge, die geblesseerd uitviel tegen Oezbekistan. Dat hij er op het eerste gezicht wel goed uitzag. Hij leek makkelijk te lopen. Had last van zijn heup. En hopelijk gaat daar vandaag ook meer duidelijkheid over komen. Of hij gewoon fit is. Fit genoeg om te spelen tegen Japan zondag.
4: Hoe zit het met jouw vertrouwen, Wijnand, na die oefenwedstrijden?
0: Ik hoop dat... Kijk, ik denk dat ze een hele goede tijd in New York als team gehad hebben. Dat het er niet helemaal uitkwam in de oefenwedstrijden. Maar ik hoop dat dat de perfecte cocktail is... om aankomende zondag gelijk te laten zien... Oké, we zijn er nog. Dus ik gok dat dat een mager overwinningje wordt. En dat we daarna, maar dit is ook wishful thinking... dat daarna de machine gaat draaien en dat die naar meer smaakt.
4: Ja, laten we het hopen met z'n allen toch. Zondag om 10:00, dan is de aftrap tegen Japan.
1: Waarom vraag je het eigenlijk niet aan mij?
4: Nou, omdat ik weet dat jij echt een schurftekel aan voetbal hebt.
0: Ja. En ik weet dat je met
4: Wijnand als soort van analist...
1: Nee,
4: gewoon een beetje kan levelen.
1: Nee, dat is een dingetje wat hier gaat.
0: Nee, maar de interesse ligt anders bij jou. En jij
1: is
0: weet,
1: zeker waar.
0: Jij weet niet eens dat we zondag moeten voetballen.
1: Dat weet ik wel. Heb ik meerdere keren in de ochtendshow gezegd. Maar dat was wel omdat ik het oplas.
0: Heel goed.
4: En met wie zitten we in de pool dan?
1: Ik veel.
4: Ja, zie je. Nou, vanmorgen lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door, af en toe nog wat zon en het wordt een graad of 18.
0: Japan, Zweden en Tunesië trouwens.
1: Dank je.
0: Dat is voor jouw informatie. Dan nog de verkeersinformatie. 40 kilometer meldingen komen van de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een half uurtje. De A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 10 minuten. En ook 10 minuten op de A58 Breda richting Eindhoven. Die file staat voor Oorschot. Dat was een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: I'm waiting all night. Jij weet dat je soms net een meisje van 17 bent, hè?
1: In welk opzicht?
0: Nou, gewoon. Je hebt een piemelvraag.
1: Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen.
0: Oké.
1: Okay. Maar het is wel echt een piemelvraag.
0: Maar je hebt al eerder zo'n vraag, maar toen was ik er niet. Toen heb je hem aan Mart gesteld.
1: Nee,
0: Mart
1: dat ging toen over... Kijk, vrouwen kunnen soms zich heel erg verbazen over... hoe werkt het nou eigenlijk allemaal met een penis? Want we hebben hem niet. In het dagelijks leven. En vaak heeft het met plassen te maken, moet ik eerlijk bij zeggen. Want vorige keer heb ik met Mart over gehad... dat wij ons verbaasd over waren... dat wat je nou eigenlijk met je piemel doet als je naar de wc gaat... en je zit op de wc en je moet bijvoorbeeld plassen of poepen.
0: Ja.
1: Wat er dan gebeurt, of je hem dan omhoog houdt of niet... of weet ik wat, waar laat je dat ding dan in één keer? Nou, daar hebben we toen een antwoord op gekregen. Gebeurt vrij weinig mee. Ik vond het antwoord erg teleurstellend eigenlijk. Hij hangt er gewoon.
0: Jij had gedacht dat wij een soort van houding hadden in een zakje of
1: ergens tussenklemmen. Ja, dat had ik gedacht. Want ik dacht, de spetters van alles tegenaan. Maar goed, dat is dus niet het geval. Maar ik heb wel een nieuwe piemelvraag. En dat kwam omdat ik gisteren met iemand sprak. En dat was een man. En die vertelde zijn struggles over plassen. Staand in zo'n plasbak in het openbaar, zeg maar. Dus bijvoorbeeld met uitgaan of zo. En toen dacht ik, oh, dit is een super interessant iets. Hoe jullie dat doen, dat staand plassen en zo. Want ik heb eigenlijk veel vragen over. Mag ik ze gewoon allemaal even op je losvuren?
0: Oké.
1: Wat zijn de etiketten van de plasbak? Want hoe werkt dit? Ik vraag me af, dan sta je daar, kies je dan een bepaalde plek... ga je dan bijvoorbeeld in het midden staan met de kans dat er dan twee mannen naast je staan... kijken jullie dan naar elkaars ding of kijk je dan niet? Ik zou dus bijvoorbeeld kijken. Ik denk niet dat ik mijn ogen daar dan van af zou kunnen houden. Bedek je hem dan, weet je wel, als je aan het plassen bent... omdat je denkt, oeh, ik wil niet dat iemand dit ziet... kan je misschien wel helemaal niet plassen omdat er mensen de hele tijd om je heen staan? Hoe doe je dit?
0: Veel vragen.
1: Ja.
0: Oké, jij bedoelt dus echt de open bak. Dus eigenlijk de brede wasbak waarvan je ook kan denken...
1: Waar gewoon die een waar je, dat je met z'n achter naast elkaar kan staan, bij wijze van spreken.
0: Oké, ik denk dat het antwoord is dat het verschilt per man.
1: Oké, hoe werkt het bij jou?
0: Nou, voor mij maakt het niet uit.
1: Oké.
0: Want ik heb ook het voordeel dat ik wat langer ben.
1: Oké, ik dacht dat je wat anders ging zeggen. Ga verder.
0: Wat dacht je dan dat ik ging zeggen?
1: Het voordeel dat ik een hele lange heb. Oh, dat je dan minder daar zorgen om maakt.
0: Dat hou ik voor mezelf. maar ik kijk meestal gewoon, wat is een vrij plekje? En daar ga ik staan. En ik denk dat er wel een soort van code, ongeschreven code onder mannen is. Je kijkt gewoon recht vooruit.
1: Ja.
0: Totdat je hem weer in je broek moet doen. Want dan wil je niet gaan spetteren op je broek natuurlijk. Dus dan doe je...
1: Even een klein tikje eraan geven.
0: Ja. En dan doe je hem er weer terug in.
1: Weet je wel,
0: maar het is niet dat je... Ik ga nog wel eens naar links en naar rechts kijken, weet je wel. Dan zie ik die jongen staan. Maar het punt is bij mij, ik ben best wel lang. Mm-hmm. Dus ik kijk sowieso overal makkelijk bovenuit. Dus ja, als ik dan links en naar rechts kijk... dan zie ik soms een silhouetje en soms zie ik het niet.
1: Maar het kan wel zijn dat iemand die natuurlijk naast jou staat... want dat was waar die jongen waar ik het gisteren over had... daarmee struggelde. Dat je soms dat er gewoon ongemak bij kan komen kijken. Dat iemand dan, als je aan het plassen bent... ineens tegen je begint te praten. Of dat je dan toch wel voelt dat iemand zo even naar beneden naar jou kijken. Ja. En dat bij hem dan in één keer hotza, die plasbuis compleet op slot gaan.
0: Maar er zullen dus jongens zijn die dat een beetje lastig vinden.
1: Ja.
0: Ik heb daar persoonlijk geen moeite mee. Maar ik ken ook wel eens jongens die dan dus helemaal naar rechts gaan staan. Inderdaad, zo ver mogelijk van je af.
1: Ja.
0: Omdat ze dan toch een soort van persoonlijke space willen creëren.
1: Ja, of doe je dan
0: nou, moet ik heel eerlijk zeggen, kijk, als we van die losse bakken hebben aan de muur. Mm-hmm. En je hebt er 5. En er staat er eentje bij bak 1. Dan ga ik niet bij bak 2 naast hem staan, gezellig.
1: Nee,
0: weet
1: dan ga je naar 5.
0: Dan laat ik er eentje tussen.
1: Oh,
0: ik ga ook niet helemaal naar 5. Want dan geef je het signaal af van dat je.
1: Ik ben pussy.
0: Dus je gaat een bakje ertussen staan.
1: Er zijn codes hiervoor.
0: Er zijn wel een soort van. Maar dat is voor iedereen weer anders. Als er een volle bak staat, ik wil gewoon, plassen, dus ik ga er gewoon tussen.
1: En het werkt dan allemaal gewoon, je hebt dan niet dat het op slot gaat, dat je helemaal stress krijgt, weet ik het wel.
0: Nee, maar het is ook oefening baart kunst. Je moet het ook gewoon vaker gedaan hebben. Misschien dat het voor nieuwelingen bij de bak soms even wennen is.
1: Ja.
0: Weet je wel, je komt toch bij de grote jongen staan en denk je, je moet bij die bak, je moet hem er... Dus dat is hem, maar dat train je ook. Dus daar word je beter in.
1: Dus eigenlijk zeg je gewoon oefening baart kunst.
0: Je moet het gewoon vaak
1: doen. Als je
0: er
1: last van hebt, wat vaker erin gaan. Ja. En dan komt het vanzelf.
0: Ja, en aan jouw vriend zou ik gewoon zeggen... gewoon vooruit blijven kijken. Vooruit blijven kijken en
1: misschien
0: denk gewoon aan andere
1: zingen,
0: dingen.
1: In je hoofd gewoon, of zo, weet je wel. Dat
0: afleiding.
1: Je helemaal in je eigen wereld terechtkomt. Ja.
0: Dat is het beste. Maar goed, dat ben ik, hè?
1: Ja.
0: Dat ben ik misschien
1: maar het was toch een interessante piemelvraag.
0: Ja, zeker.
1: Vrouwen hadden geen idee over. Vind ik toch fijn dat ik deze wereld dan weer even heb begrepen.
0: De wereld van de plasbak.
1: Ja.
0: En de piemel. En dit is van Mieux, Dark Before the Dawn.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Megahit.
1: 3FM Megahit.

0: Antoon, de enige hoorde je op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend met een piemelvraag van Jamie die een hoop losmaakt.
1: Nou, en ook van menig vrouwen, want wij vinden dit gewoon altijd interessant. Hoe werkt dat bij zo'n staand urinoir bij de mannen, zeg maar? Veel vragen daarover. Lukt het je überhaupt, zeg maar, om dat te doen? Ik heb het gevoel dat ook altijd iedereen naar elkaar spiemelden aan het kijken is. Schijnt niet het geval te zijn. Kan je dan überhaupt nog plassen? Mag je met elkaar praten? Allemaal.
0: Ja, maar ik wil even terug, want je maakt nu, je hebt het over het urinoir. Er is een, net zoals dat een tampon niet hetzelfde is als een inlegkruisje, is een urinoir ook niet hetzelfde als een plasbak.
1: Je,
0: je hebt de grote, brede, roestvrij stalen plasbak, waar je gewoon zonder schotjes tussen staat.
1: Oh, ja.
0: En je hebt een urinoir, die hangen aan de muur.
1: Dat zijn die witte dingen, die witte potjes eigenlijk.
0: Er zit wel een schotje tussen.
1: Oké. Nou, dan hebben we het voornamelijk, denk ik, over de plasbak. Maar bijvoorbeeld Laurens, die heeft het over. Want ik vroeg het dus, heb je daar moeite mee bij dat? Maar bij dat heeft uiteraard geen moeite mee, sterke man dat hij is. Maar Laurens die zegt, ja, ik kan niet bij een urinoir, ook niet bij een boom. Ik moet echt even lekker rustig zitten. Dat hij dat moeilijk vindt.
0: Het kan wel, je moet het willen, je moet trainen. Maar ga maar een keertje mee met de boys.
1: Ga maar een keer mee met de boys.
0: Gaan we een avondje opstappen, dan gaan we oefenen.
1: Oh, hou op. Leo die zegt, ja, plassen in een plasbak, geen moeite mee. En als ze kijken, dan kijken ze maar. De ongeschreven regel is gewoon alleen even gedag zeggen en weer door.
0: Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Dat is wel een mooie conclusie. Dat
1: je
0: is
1: kan gewoon even zeggen, hallo, hoe gaat het?
0: Maar je kijkt eigenlijk gewoon rechts vooruit.
1: Oh, ja.
0: Hey Lars.
2: Hey Lars.
0: Lars, we hadden het over de roestvrij stalen plasbak. Mannen bij elkaar. Maar we hebben het ook heel even gehad over de losse plasbakken aan de muur. Stel, er hangen er 5 op een rij. Waar ga je dan staan als er iemand al bij 1 staat?
2: Als iemand bij 1 staat, dan ga je natuurlijk bij 4 staan.
0: Waarom?
2: Want, ja, nou, dan zet je de volgende die komt, die zet je gewoon schaakmat. Het is gewoon even je macht te tonen. Want de volgende die komt, die moet naar iemand gaan staan.
0: Die moet op 2, 3 of 5, dus dan staat hij altijd naast iemand, dan kan hij geen kant op.
2: Juist.
0: Hij is gewoon een heel
1: sadistisch, wat een sadistisch spelletje eigenlijk gebeurt er daar bij jullie in de urinoirs.
2: Het spel van het toiletten, dat is niet te onderschatten.
0: Nee, helemaal goed. Dankjewel, Lars.
2: Yo.

0: Beetje domme vragen lijkt me, zegt Sjoerd. Kijken vrouwen constant naar elkaars borst in een kleedkamer?
1: Ik wel.
0: Ja, ja, ik denk dus dat dat het
1: antwoord
0: is.
1: Ja, ik doe dat ook. Wij zitten er soms elkaar en wil ik even weten hoe het voelt.
0: In ander nieuws, jij wil zometeen sorry zeggen?
1: Ja.
0: En dit is geen grap, hè?
1: Dit is serieus. Nee, je moet wel echt even sorry zeggen.
0: Dit is nogal een ding. Dat excuses, dat krijg je binnen nu in 10 minuten.
2: 3FM.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door...
8: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Heb je ons voor? Van Landschot Kempen Private Banking.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
18: Hak je dag!
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Huh? Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op Sunweb.nl.
1: Het is 8:02. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Met het laatste nieuws, gelezen door Jasper Leegwater, NOS op 3. Goedemorgen, Jasper.
8: Goedemorgen, jongens. Ja, als je door je voetbalpoeltjes je straks druk gaat maken om de uitslagen van Iran, Nieuw-Zeeland en Ghana, Panama, nou, dan ben je zeker niet de enige.
24: NOS op 3.
8: Vertel ik je zo alles over. Eerst nieuws over Iraanse studenten in Nederland. Door de oorlog in het Midden-Oosten komen ze mogelijk in de financiële problemen. Vaak krijgen deze studenten geld van hun familie in Iran, maar door de oorlog is het lastiger om geld over te maken. En ook hebben Iraniërs in eigen land steeds minder te besteden. En dus heeft deze Iraanse studenten hier moeite om rond te komen.
25: I paid 22k for the first year of my study and that was a huge amount of money, but my parents and also my husband helped me and we also spent all our savings to pay the tuition fee and also for the living expenses during the first year in the Netherlands.
8: Nou, en als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, dan komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling, maar minister Letchert van Onderwijs ziet dat niet zitten. Den Haag zit in zijn maag met het wiet-experiment. Dat is de proef met het legaal kweken van wiet in Nederland. Nou, nu blijkt dat tabaksfabrikant Philip Morris wil investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. En dat kan echt niet de bedoeling zijn, zeggen ze bij de ChristenUnie en het CDA.
26: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
27: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws. En wat mij betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee stoppen in Nederland.
8: Experts zijn bang dat de tabaksfabrikant jongeren wil aanzetten om meer wiet te gaan roken. Dat willen meerdere partijen tegenhouden, zegt verslaggever Eva Wiesing.
28: Het CDA en oppositiepartij Pro willen juist voorkomen dat de internationale tabaksindustrie voet aan de grond krijgt in het Nederlandse wiet-experiment. Zij willen dat het kabinet onderzoekt of dit allemaal wel mag. En of de investering nog tegen te houden is.
29: Het WK voetbal.
8: Ja, gigantisch veel mensen hebben voor dit WK een voetbalpoeltje ingevuld. De grootste poeltjes-app had nog nooit zoveel deelnemers als bij dit WK. Ja, met vrienden of collega's is het een keiharde strijd om wie nou de beste voorspeller is.
30: Ga ik wel doen, ja. Ik heb nog volgens mij 3 dagen.
31: Oh, ja, dat moet ik nog wel doen bij mijn werk.
32: Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
33: Spanje natuurlijk.
31: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
33: Spanje of Frankrijk?
32: Nederland. Jij wilt de pool niet winnen?
33: Nee.
8: Nou, wie nog mee wil doen, inschrijven kan bij alle poeltjes nog tot morgenavond. Ik heb het weer nog voor je. Het is lange tijd droog en zonnig vanmorgen. Vanmiddag wat meer regen. Lokaal ook kans op hagel en onweer. Tussen de buien door zien we af en toe de zon. En het wordt maximaal 18 graden vandaag.
2: Jasper, dankjewel.
8: Yo.
2: Verkeersinfo. 70 kilometer meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Breukelen nu 10 minuten door een kapotte auto. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor de afrit Wouwse Plantage 20 minuten na een ongeluk. A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 10 minuten. En nog een langere file op de N348. Zutphen richting Deventer voor Epse nu een half uur vertraging.
29: 3FM.
34: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
35: Start je dag zonder barst.
36: Opgelost. Autotaalglas.
34: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
37: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
38: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
37: Zonnebrandcreme?
38: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
39: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: Stad.
6: 3FM Serious Request
5: 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM.
6: Hallo NCRV.
5: Wijnand en Jamie.
2: Moet je sorry zeggen of wil je sorry zeggen?
1: Nee, ik wil wel sorry zeggen. En ik ben ook echt serieus, hè?
2: Ja.
1: Het is geen grap, oprecht.
2: Je hoort het zo meteen binnen nu in 10 minuten.

0: DJ Snake, Justin Bieber en zometeen live muziek. Bakermat en Rani, alle nieuwste ga je hier live horen.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: En we hebben nog een airfryer voor je staan. Heb je een airfryer nodig? Kun je er eentje goed gebruiken? Wil je hem weggeven aan een ander? Stuur even je naam via de NPO Luister-app. Dus je naam of bel 0909-1336. We moeten het even hebben over vanmorgen. Vanmorgen in alle vroegte, toen we hier aankwamen, iets over vijf. Toen hebben we het een half uur al gehad over waar we het nu over gaan hebben. Omdat jij vannacht niet lekker geslapen hebt.
2: Nee, ik heb er ook een beetje buikpijn van, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje zenuwachtig voor, dat stom misschien. Ja. Hè? Ja, het komt gewoon omdat afgelopen maandag hadden wij het hier samen over de Pride in Utrecht. Daar ben jij geweest, samen met je dochters. Heb jij toen op de zaterdag, heb je daar naar de parade, bijvoorbeeld de botenparade en zo gekeken. En ik heb toen een beetje lacherig gezegd in de uitzending dat ik de Pride in Utrecht heel saai vind. Ik vind een Pride-dag, vind ik gewoon, dat is gewoon de dag dat iedereen gewoon helemaal extreem, flamboyant, sommige mensen zullen zeggen knettergek, en ik hou ervan zo door de stad mogen lopen.
0: Ja, en dat heb je in Utrecht, heb je dat minder gezien. Dat is ook, dat is, ja, er zitten verschillen tussen. Ja, en dat vond jij?
2: Dat vond ik. En dat hebben we toen ook online gezet. Op onze Instagram en op onze TikTok. En dat is niet goed gevallen. Er zijn toen best wel veel reacties eronder gezet. Waaronder bijvoorbeeld een reactie waarbij iemand zegt: nou, meid, als je denkt dat de Pride een leuk verkleedfeestje is om voor een dag flamboyant rond te lopen, dan heb je de boodschap helemaal niet begrepen. En ik was dit aan het lezen. Gisteravond viel me eigenlijk al deze reacties in één keer op. En toen draaide mijn maag een beetje om, dat ik dacht, kut. Het is wel echt, want ik snap deze reactie namelijk wel heel goed, wat diegene daaronder zet. En ik snap heel erg goed dat dit, nou ja, ophef is een groot woord misschien, maar wel dat dit voor misschien wel verdriet bij mensen uit de Pride community kan zorgen. Omdat ik denk toch dat wat wij, maar laat ik het vooral op mezelf trekken, niet helemaal door hadden, is dat wij misschien als twee hetero mensen dan toch wel een beetje een grap aan het maken zijn van de Pride. En het alleen maar hebben over het flamboyante en het uiterlijke, weet ik het wat, vanuit mijn kant. Terwijl in deze tijd is het natuurlijk best wel belangrijk dat voor de LGBT+ community, waar best wel veel haat en dreiging nog steeds plaatsvindt, om juist dit soort dagen, waarin het juist heel erg gevierd wordt van iedereen mag zijn wie die wil zijn en iedereen wordt geaccepteerd op hoe die eruit ziet, maar ook waar die van houdt seksueel gebied en zo, dat we dat juist meer verkondigen.
0: Maar vind jij dus dan dat we dat niet hadden moeten zeggen en dat we het dus meer over de Pride als protest hadden moeten hebben?
2: Nou, ik denk dat het misschien meer is dat je het in context moet plaatsen. Dus dat het, dat je mag heus wel ergens natuurlijk een geintje over maken. Niet alles hoeft, denk ik, serieus te zijn in het leven. Maar ik denk, als het alleen dit is en wij alleen dit vertellen, dus dat ik alleen zeg, ik wil alleen maar paradijsvogels zien, want wat een heerlijke dag dat iedereen even knettergek dan, ja, ergens op straat rondloopt. Dat iemand dan zegt, ja, sorry, maar je mist wel echt de boodschap, want ook de mensen die er gewoon in een t-shirt en een spijkerbroek bij lopen, is het ook een hele belangrijke dag voor. En ook, wie ben ik als hetero vrouw zijn er dan om daar dan ook wat van te vinden of zo. Ik merk gewoon heel erg dat, want ik zie jou ook kijken, en dat je misschien denkt van, nou, misschien ben je wel een beetje aan het aanstellen of
0: niet. Nee, ik vind je, nee, joh, maar jij hebt hier een gevoel bij, hè? Wie ben ik? Maar kijk, wij zeggen wel vaker dingen waar mensen dan achteraf nog last van hebben, of waar mensen ook weer een mening over hebben. Bijvoorbeeld de voetbalshirtjes. Toen jij zei van, ja, ik vind gewoon mannen die in een voetbalshirt lopen, dat vind ik een beetje kinderachtig, wat gewoon mag. Ja, toen
2: maar
0: heb je de hele voetbalsupporters met jou.
2: Ja, oké, okay, maar dat schat,
0: je hebt wel echt veel reacties online toen van, ja, je bent helemaal gek.
2: Ja, maar
0: het
2: brengt wel minder schade aan die mensen, zeg maar. Die mensen zijn toch veel minder kwetsbaar dan de mensen in de LGBT+ community. En ik snap best wel dat, kijk, wat ik hier gewoon heel erg bij vind, ik baal heel erg van dat ik iets heb gezegd wat misschien, al zijn het maar twee mensen, hierdoor gekwetst zijn of zo, weet je wel. Omdat het gewoon wel, bij dit is het, ik vind het wel echt belangrijk bij dit onderwerp, en daar sta ik ook heel erg achter, dat met de Pride en de Pride Month, dat we juist het heel erg positief neerzetten dat de LGBT+ er gewoon mag zijn. En dat we dat gewoon mag vieren. En dat dat juist mooie mensen zijn. En weet ik het wat. Dus ik snap wel heel erg goed dat op het moment dat je dat compleet weglaat en dan alleen het neerzet als een soort van heel gek feestje of zo, weet je wel, en dat ik daar dan een beetje over ga klagen, dat dat verkeerd kan vallen. Dat begrijp ik wel.
0: Ja, maar ja, ja. Ja, ik denk van, wij zien het toch ook, het is het feit dat we het erover hebben en het gewoon normaliseren. Wij vinden, dit is niet eens, we hoeven het niet te normaliseren, want voor ons is dat, ik ga er naartoe met mijn kinderen. Jij gaat er ook naartoe, weet je wel. Dat is het.
2: Ja, maar het is niet ons feestje. Ik denk wel dat we ons moeten beseffen dat we er dan wel in, bij op bezoek zijn of zo, weet je wel.
0: Echt waar, ja? Dus dat, ja, voelt het niet als jouw feestje?
2: Nee, het voelt niet als mijn
0: juist,
2: feestje.
0: Nou, oh ja, ik vind echt, ik voel het echt voor mij als een feest van mijn stad. Waarbij, daarom, ik kijk, heel veel mensen die hadden het over een protest. Dat kan. Voor de een voelt het echt als protest. Ja. Voor mij voelt Pride Utrecht echt als een feest van de stad, waarin we iedereen omarmen zoals die is.
2: Zeker.
0: En dan mag ik aan de kant staan met mijn... Er waren ook mensen die ik ken, die gewoon hetero zijn, die stonden ook op die boot.
2: Ja, maar dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, ik sta ook wel eens een keer op die boot en het mee te vieren en zo. Daar gaat het niet om. Maar ik denk wel dat we ons misschien goed moeten blijven beseffen dat uiteindelijk waarvoor we strijden, dat dat iets is wat jij en ik niet kennen.
0: Ja, en dan en was het misschien goed om daar nog een soort van nuance bij te zeggen.
2: Ja, dat
0: van,
2: is het gewoon dat. Meer. Van, ja. We moeten daar misschien iets meer empathischer dan ook over zijn. En ik moet misschien soms even iets minder mijn grote bek opentrekken en alles eruit gooien.
0: Ja, maar dat vind ik dus niet.
2: Oh.
0: Dat vind ik dus niet.
2: Jij vindt wel dat ik een grote bek
0: moet openen. Je moet altijd kunnen zeggen wat je wil. En misschien kun je daar nog wat nuance aan toevoegen. Ja. Of nog wat extra context aan toevoegen.
2: Ja, misschien is dat het goede. Ik moet er gewoon wat nuance aan
0: toevoegen. Maar je gaat niet nu in één keer... Want wat vond je van de Utrecht Pride? Wees eens even eerlijk.
2: Nee, ik ga het nou niet meer zeggen.
0: Nee.

0: zeggen als iemand dan zo'n reactie eronder zet van, hey, jij begrijpt niet echt hoe het in elkaar zit en zo. Waar ik ook wel dankbaar voor ben, want ik ging er daardoor wel weer even over nadenken en er weer even anders naar kijken en dat ik er ook wel van geleerd heb.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, van, jij zit weer te lachen, maar
1: nou, ik voel het 100%.
0: Ja.
1: En dan gaan we ook door. Ik voel het voor de volle 100.000%. Maar ik wil gewoon niet dat jij nu alles gaat wegen wat je gaat zeggen, omdat je bang bent dat er mensen het misschien niet mee eens zijn. Snap je?
0: Ja, ik snap je.
1: Afgesproken?
0: Afgesproken.
1: En trouwens, papa. Ronald is het nog gewoon eens over die voetbalshirts. Zie eens, mannen in voetbalshirts, dat moet niet kunnen. Maar wil je die mannen toch nog even je excuses aanbieden?
0: Nee.

0: Rijnald en Jenny in de ochtend.
1: Met jouw kans op een airfryer, die gaat er uit deze week als je de hoogste score haalt bij laatste letter. Even kort uitgelegd, we hebben zometeen 30 seconden waarin je categorieën krijgt van Jamie. Je kiest een beginletter bij die eerste categorie. Vervolgens maak je daar een woord mee. Is dat goed, dan ga je naar de volgende categorie. Maar moet je wel dus de laatste letter van het vorige antwoord gebruiken om een nieuw antwoord mee te creëren. Je hebt 30 seconden om te rammen, zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Denk snel, praat nog sneller.
2: De hoofdscore ligt op dit moment bij Fabian en dat is 3 punten. David, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jamie.
2: Het is toch handig om even 4 punten te halen, want morgen spelen we laatste letter niet. Dus een cent vrijdag is de allerlaatste kans. En dan kan het dus zomaar zijn dat je alsnog in de finale komt.
3: Ja, dat is een unieke kans.
2: Hey, wat is de startletter van jou?
3: De S van Simon.
2: Oké, daar gaan we. Een bekende Nederlander.
3: Simon Keizer.
2: Een warm vakantieland.
3: Rodos.
2: Iets wat je in de slaapkamer vindt.
3: Een slaapzak.
2: Beroep?
3: Kapper.
2: Nederlandse stad?
3: Rotterdam.
2: Iets dat je in de supermarkt vindt?
3: Melk.
2: Jongensnaam?
3: Kees.
2: Film of serie?
3: Shawshank Redemption.
2: Een superheld?
1: Tijd is op.
2: Joh, David!
1: Ja.
2: Jij gaat over Rodos, zei
1: ik. Ja, ik ga over. Maar Rodos is een eiland. Ja, jij zat zelf al ook met de twijfel, maar ik dacht. Ja. Want Rodos is natuurlijk onderdeel van. Het is een Grieks eiland, maar het is wel een eiland. En als je terug zou gaan in de tijd, hè. Laten we Rodos gewoon goedkeuren.
2: Ja.
1: Vind ik wel.
2: En dan heeft David gewoon 8 punten, hè?
1: Fantastisch, je bent koploper. Jazeker.
0: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je.

0: Akkermat en Rani.
1: Lekker lang genieten van deze. Hoe we dat gaan doen, je gaat het zo meteen allemaal horen, is het laatste nieuws.
2: Het is 8:40.
1: Jasper, goedemorgen.
3: NOS op 3.
4: Goedemorgen jongens. Ondanks een wapenstilstand zijn er over en weer beschietingen tussen Iran en Amerika. Gisteravond viel de VS meerdere plekken in Iran aan nadat Iran eergisteren een Amerikaanse helikopter uit de lucht schoot. Correspondent Daisy Moore vertelt dat Iran nu weer op de reactie van de VS heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse doelen.
5: In Bahrein en in Jordanië, maar ook in Kuwait horen we dat er raketten uit de lucht zijn gehaald. Vanuit de VS horen we dat op basis van een eerste inschatting bijna alle raketten en drones zijn onderschept en dat er geen slachtoffers zijn gevallen en de schade beperkt is. Maar zeker met dit soort doelen, op dit soort plekken, kan later natuurlijk nog blijken dat er toch wel schade of slachtoffers zijn.
4: Wie met een illegale fatbike een ongeluk veroorzaakt, is niet verzekerd. Niet iedereen weet dat, terwijl het aantal ongelukken met fatbikes wel toeneemt en ook de ergernis. In Barendrecht is vandaag een grote politiecontrole. En ook minister Karremans is erbij. Hij zegt dat ouders goed moeten opletten wanneer ze een fatbike voor hun kinderen kopen.
6: Nou, één is dat ze bewust zijn van de risico's, hè, dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs onder strafbad. Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km uur door hier Barendrecht scheuren.
4: Nou, vandaag wordt er een checklist gelanceerd waarmee mensen kunnen controleren of de fatbike die ze kopen wel legaal is. En een Belg kan de champagnefles opentrekken. En een dure ook, want hij won in een loterij bijna 175 miljoen euro. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan kunnen meedoen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet je vooraf een juiste combinatie raden van 5 nummers en 2 sterren.
1: 175 miljoen.
7: Ja, bizar.
1: Dat is lekker, hè?
7: Ja.
4: Als het binnen een dag op moet, zou het me wel lukken. Ik heb het weer nog. Vanmorgen lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij. Lokaal ook hagel en onweer. Code geel is ook afgegeven. Tussen de buien door komt de zon er nog bij. En het wordt een graad of 18 vandaag.
1: Dankjewel, Jasper.
4: Graag gedaan, Wijnand.
1: 70 kilometer aan files, de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht-Noord nu 15 minuten. A27 Almere richting Utrecht voor Eemnes een half uurtje. Net als op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. File daar voor de afrit Wouwse Plantage. Weg is weer

0: Lizzo van 3FM, Bruno Mars en I Just Might op je radio. De makers van deze plaat zijn in de studio. Matarani, welkom in de show.
1: Dankjewel.
0: Is wel leuk. Lodewijk, ik geef jou net een hand. Ja. Volgens mij, ik denk dat jij denkt dat dit onze eerste ontmoeting is.
1: Weet ik niet 100% zeker.
0: Niet 100% zeker. Nee, onze ontmoeting gaat heel ver terug. Denk is ik al 14 jaar.
1: Ja, ik kan me wel iets herinneren van Amsterdamse Straatweg.
0: Of, jij weet dit nog?
2: Oh, jij weet het.
0: Jij weet dit nog?
1: Ja, ik weet het nog wel, ja.
0: Ik wist niet zeker
1: of jij het nou was. Maar ik wist wel.
0: Wauw, ik dacht, dit weet je helemaal niet meer.
1: Nee, ik wist wel. Ik had wel inderdaad het vermoeden dat jij dat was.
2: Ja, maar
1: dat
2: kunnen jullie alsjeblieft het juicy verhaal vertellen? Want ik heb een klein beetje achtergrond gehoord en ik vond het een super verhaal.
1: Ja?
0: Ja, ik denk dat het meer juicy is dan jij denkt.
2: Ja.
1: Oh ja?
2: Ja,
1: dat weet ik niet. Ik weet niet of het juicy is.
0: Jij was op bezoek in ons studentenhuis. Ik woonde in een gemixt studentenhuis.
1: Ja. Klopt.
0: Ja, dat klopt, ja. En jij was daar op bezoek.
1: Ja.
0: Bij iemand van het andere geslacht.
1: Ja.
0: Ja. En ik stond nog 's ochtends op de deur te kloppen, want jij was in de douche daar en jij had blijkbaar die douche bezet. Dus ik ben erg aan. Denk, wie staat hier nou weer? Weet je, dan hoor ik achteraf dat jij dat was. En ook diezelfde persoon. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, het klopt.
0: Dat, dat is het, ja. Dat maakt het ook nog juicy. Ja. Maar dat is terzijde.
2: Ja,
0: maar dat
2: herinner je. Ik zit hier echt te luisteren van, jongens.
1: Ik wist oprecht niet meer dat jij dat ook bedacht
0: hebt. Ja,
1: ik wist wel van, dat is een DJ bij 3FM, inderdaad. Ja, ja oké.
0: Mooi. Nou,
2: weten we dat ook. Eigenlijk gewoon, ik ga het even heel plat slaan, jullie zijn zakzwagers.
0: Dat en verder naar de muziek die gemaakt is. Want daar zijn jullie hier voor. Los van deze persoonlijke escapades die heel ver in het verleden liggen van ons. Want wij zijn inmiddels al volwassen geworden natuurlijk. Plaat die opgenomen is bij jou thuis nu in Markelo, want je hebt Utrecht al een tijdje geleden verlaten. Bij Barend en Benne hebben jullie al verteld hoe die ontmoeting, hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Maar dan kom jij daar op de boerderij van Bakermat.
3: Ja, daar kwam ik zeker.
0: En hoe is dat?
3: Ik zat zo lekker te rijden in de auto, onderweg naar Markelo. En ik zag op een gegeven moment alleen maar weilanden en beesten. En ik dacht, nou, gezellig, het was een mooie dag. En ik kom daar aan. Prachtig huis, prachtige studio. En het was gewoon gezellig.
0: Want jij bent ook nog hobbyboer, Lodewijk. Dat doe je er een beetje bij?
1: Ja, nou ja, aspirant hobbyboer, hoor. Dus ik ben nog niet heel erg actief. Ik heb nu alleen maar kippen.
0: Oh.
1: Maar ik ben aan het voorbereiden voor koeien en varkens. En ik wil helemaal
2: Wat vet.
0: Los. Maar is daar los van het maken van muziek, heb je ook nog een ronde gekregen daar? Heb je nog kippen gevoerd of zo? Dat vroeg ik me al.
3: Nee, ik heb geen kippen gevoerd. Ik heb lekker in de tuin gezeten tussendoor. Eitjes staan bakken in jouw keuken.
1: Dat ook nog, ja. Er staan eitjes staan bakken, ja.
0: Maar waarom ik het vraag? Omdat het me echt een verademing lijkt om op zo'n plek gewoon muziek te kunnen maken. In alle rust, je loopt eventjes naar buiten in plaats van dat je misschien een studio in de stad gewend bent. Dat je
3: super
0: gewoon je kop kan luchten als je dat wil.
3: Ja, ik hou daar wel van. Lekker daglicht in de studio, lekker rust en ruimte om te ademen, niet overprikkeld zijn. Ja, top.
2: Weet je waar ik nou heel

0: benieuwd naar bent, Lodewijk. Wij waren hier net hoe noem je dat? De generale noem ik het even voor jullie. De soundcheck waren wij aan het luisteren. En iedereen hier meteen kwam hier binnen zo, pol. Die stem van Rani, hè? Als in, dat is echt ongelooflijk hoe dat meteen live klinkt. En toen dacht ik, ja, ik heb al een keer het privilege gehad dat ze al een keer bij ons in de show is geweest. Maar hoe was het voor jou toen je haar voor het eerst, want je hoort haar natuurlijk dan wel op andere platen of zo. Ja. Maar dat ze dan voor het eerst jouw liedje live aan het zingen is bij jou in de studio. Wat voor gevoel bracht dat bij jou naar boven?
1: Weet je, heel veel rust. Want je hebt soms sessies en die duren eeuwig. Omdat je gewoon eindeloos veel takes nodig hebt om een verse of een chorus goed te krijgen.
0: Ja.
1: En dit was gewoon een breeze. We hebben letterlijk in 2 uurtjes hadden we de song al liggen. Dus zijn we lekker eitje gaan pakken. Dus dan weet je dat je echt een professional hebt. Dat is heel relaxed samenwerken met een echte goede zangeres.
2: Nou, ja.
1: Want dan is het gewoon heel snel goed.
0: Ja, wat
1: dan
0: heerlijk.
1: Hoef je ook niet meer zoveel te doen in editing en dat soort dingen. Dus dat is gewoon...
0: Dat was voor jou gewoon een hele makkelijke werkdag eigenlijk.
1: Precies.
0: Wat goed geregeld.
3: We gaan hem zo meteen live horen. Maar toen dachten we, oké, hoe gaan we dat doen? We hebben normaal zo'n band hier live komt spelen. Gitaar om en dat soort dingen. Hoe gaan jullie dit doen? Wat gaan we zo meteen horen?
1: Ik speel geen gitaar, ik speel geen instrumenten, maar ik ga lekker mini-setje doen. Dus ik ga eerst eventjes 2 nummertjes spelen en dan gooi ik op een gegeven moment I Love Life erin. En dan kom jij live
2: mee.
1: Kom ik
2: erin.
3: Heerlijk. Rani en Bakermat zijn hier binnen nu en 5 minuten ga je ze live horen. Dit is Stromae op 3FM. Formidable.
2: Yeah.

0: Mij dat is Jamie in de ochtend hier op 3FM met Stromae en Formidable.
1: Livebox heeft zich gevuld met Bakermat en Rani. We krijgen een mini-mix van Bakermat met als hoogtepunt I Love Life. De nieuwste van Bakermat en Rani. Je hoort ze nu live.

0: wat heerlijk. Felipe zegt, jee, wat een heerlijk nummer. Nu nog warm weer en we hebben de zomerhit te pakken.
1: Saskia zegt, damn, wat een stem heeft deze dame. Luc zegt, ah, het leven kan dus nog beter worden. Wat een fantastische stem. Mike zegt, valt lekker in de ochtend. Kunnen we dit niet elke ochtend doen? En Gerard die zegt, ik krijg toch een heel ander beeld bij het fenomeen kippenboer. Want Bakermat en zijn kippen.

0: Het is de hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 12 mensen omgekomen. NOS op 3. Die schietpartij was in een sloppenwijk in Johannesburg. Gisteravond werden de lichamen door de politie gevonden. Er is nog niemand opgepakt. De politie is nog bezig met een klopjacht, is te horen op de Zuid-Afrikaanse tv.
2: Police have launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people and left several others injured in Cleveland.
1: Ja, wat er nou precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaan er verhalen rond dat meer dan 10 zwaar bewapende mannen de sloppenwijk in Johannesburg waren binnengedrongen. Rellen gisteravond in Belfast, hoofdstad van Noord-Ierland. Eergisteren stak een migrant daar een man neer en dus werd massaal opgeroepen om de straat op te gaan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Winkels en ondernemingen sloten uit voorzorg hun deuren, busdiensten werden geschrapt, culturele voorstellingen werden gecanceld, er was veel politie op straat. In het begin van de avond waren de eerste gewelddadigheden. Ja, en vanaf dat moment werd het van kwaad tot erger.
1: Want daarna werd een bus, werden auto's en vuilnisbakken in brand gestoken. Onze gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld. De overheid moet daar meer haast mee maken, zegt de GasUnie in de Telegraaf. Het is maar de vraag of de voorraad wel groot genoeg gaat zijn voor komende winter. En bij het AZC in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze kwamen gisteravond te laat aan om nog naar de speciale nachtopvang te worden gebracht. Het leven van een weerman gaat niet altijd over rozen. Zo blijkt uit beelden uit de VS. Weerman Noah Simmons van 5 News gaf een update over een orkaan in Arkansas toen er brand uitbrak in de studio.
4: There is a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now. And this continues to lift its way northward across.
5: You're just now joining us. We just had a fire in the studio. But we got 2 tornado warnings, so we got to keep tracking this and covering this live.
1: Ja, ondertussen vulde de studio zich met rook, maar Noah ging stug door. Hij vertelt dat hij wel moest om de kijker te informeren over die weerswaarschuwing.
6: It wasn't an ideal situation, obviously, covering a tornado warning during fire. But I felt it was in the best interest of the viewers that I could still keep the coverage going.
1: Na een minuut of 10 kon de brand worden geblust. Het is niet bekend hoe de fik in de studio is ontstaan. Vanmorgen lange tijd droog en zonnig. Dit is het weerbericht trouwens. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook wat hagel en onweer. Tussen de buien door blijven we de zon af en toe zien en het wordt maximaal 18 graden.
0: Geen brand in de studio daar, Jasper.
1: Ik kijk nog even onder het meubel, want dat wil je nog... Nee, nee, oh, okay. Nee hoor. Alle kabels zitten goed, geen kortsluiting. We kunnen gewoon door.
0: Alles veilig.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Dit is jouw tijd.
14: Oh, alsjeblieft.
13: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

Linkin Park. En What I've Done hoorde je bij 3FM. En ja, wat ik heb gedaan is de meest tijdloze track selecteren om deze woensdagochtend zo hoppakee lekker uit te serveren.

0: Nick had gehad.
1: Hey Ivo, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren. Dat was een gezellige picknick en door die gezelligheid waande hij zich weer even helemaal terug in zijn jeugd. En toen hij dat voelde, wilde hij meteen naar de studio

James Hype en Ferrari hoorde je bij 3FM in tijdloze tracks. Normaal klinkt, weet je wel, als je natuurlijk in de badkamer loopt, dan klinkt dat een beetje zo, weet je wel. Ja, la la la la. Of wat je dan ook doet onder de douche. Zometeen een mevrouw bij wie haar badkamer gewoon zo klinkt. Als je erin staat. Geen echo, geen niks, hartstikke dood klinkt het in haar badkamer. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En natuurlijk ook over wie het gaat. Bibi Rex en Fateless komen eraan met New Religion. En eerst Gorillaz bij 3FM.

Closer Tracks hier bij 3FM. En nu de vrouw die de term badkamer naar een nieuw niveau brengt. Lily Allen, daar gaat het over. Ja, die houdt er sowieso wel een wat bijzondere stijl op na. Maar haar badkamer slaat echt alles. Je kunt er namelijk gewoon in een stoel voor de open haard gaan zitten. Hè? Als je nog niet warm genoeg hebt gehad tijdens het douchen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon douchen of in bad liggen. En dan denk je misschien, nou, wat is er dan zo gek aan die badkamer? Nou, mevrouw Allen heeft daar dus tapijt liggen. Tapijt in de badkamer. Ik vind dat bijzonder. Maar goed, ik snap het ook alweer. Die moet natuurlijk de voeten in optimale conditie houden. Want anders gaat het helemaal fout met haar voetenpagina op OnlyFans. En daar boert ze lekker. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat ze dat in optima conditie wil houden. Gelukkig kan ze ook muziek maken. Not Fair van Lily Allen. Hoor je nu in tijdloze tracks bij 3.

Benson Boone en Beautiful Things. Sorry, een tijdloze tracks bij 3FM. Over iets meer dan 2 weken, dan komt hij met nieuwe muziek. En die is hij, zoals dat dan gaat tegenwoordig, al druk aan het teasen op social media. Hier een snippet van hoe dat gaat klinken.

Ja. Een beetje rare t-shirts, gewoon een stuk van het refrein natuurlijk. Dat geeft hij allemaal weg. Dus wat dat betreft hebben wij een goed beeld over 2 weken. Dan komt hij uit natuurlijk. Deze misschien wel een tijdloze track to be. Wie zal het zeggen? Benson Boongers. Zometeen in Tijdloze Tracks hoor je Shanna Spyro, Material Lover. En eerst Naughty Boy samen met...

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ster. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: 3FM. Goedemorgen, zo meteen in tijdloze tracks voor je Camila Cabello en Havana. Ook Green Day komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Partij voor de Dieren maakt in Den Haag geen vrienden.
12: Ik vind het allemaal gelul.
13: NOS op 3.
11: Nou, waar dat nou precies over gaat, vertel ik je zo. Eerst naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Want daar zijn gisteravond in een sloppenwijk 12 mensen doodgeschoten, vertelt correspondent Alice van Gelder.
14: De Zuid-Afrikaanse politie zegt dat er gisteravond laat 10 gewapende mannen met een busje werden afgezet bij een benzinestation in het oosten van Johannesburg. Die liepen daarna een armere buurt daarin en gingen schieten. 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Vervolgens hebben ze zich uit de voeten gemaakt. Ze zijn nog voortvluchtig. Ja, de politie is nu aan het kijken wat daar gebeurd is, maar daar hebben ze nog niks over bekendgemaakt.
11: Tot nu toe heeft Amsterdam 39 fatbikers in het Vondelpark op de bon geslingerd. Sinds een tijdje is het verboden om daar op een elektrische dikke bandenfiets rond te scheuren. En vandaag wordt ook een nieuwe checklist gelanceerd voor ouders die een fatbike willen kopen voor hun kind. En dat samen met een campagne waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevaren van fatbikes. Nou, minister Karremans die was vanmorgen bij de aftrap van die campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
15: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld. Ik
16: zou ook morgen willen invoeren.
15: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
11: Waarschijnlijk komt er vanaf volgend jaar een helmplicht voor fatbikers. Een Somalische scheidsrechter die op het WK zou fluiten mocht de VS niet in omdat hij mogelijk banden zou hebben met terroristen. Afgelopen weekend kwam de scheids aan in Miami, maar hij moest gelijk weer het vliegtuig terugpakken naar Somalië. Zullen we nog een berichtje doen, vraag ik technicus Job. Ja, doen we. De Partij voor de Dieren is helemaal niet blij met de oranje versieringen op de Marktweg in Den Haag. In de hele straat hangen slingers en vlaggen en zijn huizen en zelfs bomen compleet oranje ingepakt. Volgens de partij is dat laatste schadelijk voor de natuur, omdat bomen last kunnen krijgen van hittestress. En insecten hebben daar ook last van.
17: Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom
12: Ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
11: En deze bewoners die zien het probleem niet zo, zeggen ze bij Hart van Nederland.
16: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd... laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen, dan gaan we in gesprek. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen. En daar heb ik geen tijd voor.
17: Dat is gewoon gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
16: Ga even naar echte dieren kijken. En ik bedoel, als ik hier daar het vel wegtrek... dan weet je niet wat een ongedierte daar allemaal vandaan komt.
11: Ik heb het weer nog voor je. Weinig reden tot hittestress vandaag. Of je nou een boom of een mens bent. Een beetje zon, maar ook steeds meer regen en bewolking. Lokaal kan wat hagel en onweer de revue passeren vanmiddag. En het wordt een graad of 18.
18: En zo meteen hoor je Ivo.
19: 3FM.
20: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
24: Hak je dag!
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

Basket Case. Hoorde je een tijdloos tracks bij 3FM? Ja. Kom wellicht hierbij nu, hè. De bekendmaking van de stad en het doel van Serious Request 2026. Kun je allemaal volgen vanaf 6 uur morgenochtend. Dan zitten het trio van vorig jaar, Barend, Mart en Sophie, samen in de bus onderweg naar de stad waar Serious Request gaat plaatsvinden dit jaar. Dus

Harry Styles en American Girls. Sorry, een tijdloze track bij 3FM. Met nu een tijdloze track die zowaar is aangevraagd in de mail. Kan ook gewoon, hè? Ivo@3fm.nl. Ja, dat vergeet je af en toe, anno 2026. Maar ik zag van de week een mailtje. Kreeg ik binnen van de vrienden van DreamWorks Car Tuning. En die vroegen deze tijdloze track aan. Fantastisch. Op zich een bijzonder verhaal. Hè, dat hij dan zo lang nog blijft. In de collectieve herinnering achterblijft eigenlijk. Want de act in kwestie had deze plaat namelijk al 2 keer uitgebracht. Beide keren totaal geflopt. Totaal geflopt. Normaal gesproken zou je denken, nou, dit wordt hem niet. Maar nee, zo niet. En Trends, want die bracht hem gewoon een paar jaar later nog eens uit. In het kader van 3 maal is scheepsrecht. Nou, dat zie je. Set You Free. En Trends nu in tijdloze...

deze trouwens. Maar dat komt mooi uit, want we geven koffie weg, namelijk elke dag in Preukies Blend. Als je weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten, dan stuur je dat antwoord in via de NPO Luisterapp. Dan maak je kans op een bakje breuken, zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Dat is wat we in de aanbieding hebben. En dat kan van jou zijn als je dus het juiste antwoord instuurt via de

weten welke twee tracks dit zijn via de NPO Luisterapp om kans te maken op een bakkie beukenzak. Luchtdicht verpakte, zeg ik daar even bij. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Zometeen Jay-Z, Kanye West, de mannen in Parijs, Taylor Swift, eerst Evanescence.

0: We're gonna skate to one song only.
1: Geen gouden ouwe, gewoon goeie.
2: Wow, dit refrein is ook gewoon te goed, man.
3: Wat? Tijdloos.
2: Het is echt, ja, het is

0: Hey, hey, hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Mooi zo. Waarom?
1: Ik aan het werk.
0: Ah, kijk. En wat doe jij voor werk?
1: Ik werk op een accountantskantoor.
0: Ah, en daar staat 3FM lekker aan?
1: Ja, ik heb de oortjes in en ik ben aan het genieten.
0: Kijk, dat is mooi. En wellicht speel je ook nog een ik heb even een wegtrekker. Ik wou zeggen, wellicht win je ook nog even een bakkie breuk. Dat was hem inderdaad. Moet je wel de twee tracks zien te raden die in deze mashup zaten. Dus ik zou zeggen, take it away.
1: Ja, dat was What's Up. En Cry For More. Het goed zeg?
0: Nee, dat zeg je niet goed. Ik zie wel in je appje stond het wel goed. De computer wil graag het goede antwoord horen.
1: Die for you, sorry.
0: Ja! Hatsaki Day! Wow, dat was nog even spannend hoor.
1: Oh ja, sorry. Bijna de blackout.
0: Ja, nee, dat is gelukkig op een nippertje goed gekomen. Dat betekent bakkie breuk voor jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of wil je thee?
1: Mag voor mij wel thee.
0: Thee, dan. We hebben veel thee leuk deze week, hè?
2: Heel veel, de thee is niet aan te slepen.
0: Wat voor nippertjes, nee hoor.
1: Echt een theeland, Nederland.
0: Ja, dat is zeker waar, maar we hebben het daarom ook op voorraad, dus dat komt helemaal goed. Komt jouw kant op, thanks voor het meespelen en een mooie woensdag.
1: Tot.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
12: Dat zeg ik.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: van 11 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als het zo doorgaat, hebben we niet genoeg gas om er warmpjes bij te zitten deze winter. NOS op 3. De gasvoorraad is nu voor 19% gevuld. Vorig jaar was dat rond deze tijd nog ongeveer 50%. Komt volgens de GasUnie doordat we afgelopen winter heel veel gas hebben gebruikt.
2: Tweede belangrijke reden is dat de marktpartijen die eigenlijk aan zet zijn om die gasopslagen te vullen, dat niet doen op dit moment. De gasprijzen zijn hoog vanwege de situatie in het Midden-Oosten. De verwachting is dat de gasprijzen in de winter lager zijn. Er is geen incentive voor marktpartijen om die bergingen te gaan vullen.
1: De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een wat rustigere periode heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. In Johannesburg in Zuid-Afrika zijn 12 mensen doodgeschoten. Meer dan 10 zwaar bewapende mannen zouden de sloppenwijken van de stad zijn binnengestormd.
3: Police have launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people.
1: Ja, dat was te horen op tv in Zuid-Afrika. De politie is met een klopjacht bezig om de schutters te vinden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar het dorp Rode, waar een nachtopvang is. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen daar kan overnachten. En een flink bizar verhaal uit Canada, want een piloot van de luchtvaartmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder geldig vliegbuffet gevlogen. Het onderzoek naar de stuntpiloot begon in januari. Zelfs de politie stond ervan te kijken, vertelt deze verslaggever.
4: Officers said it's like a movie. They couldn't believe it. Imagine discovering that a pilot of these big passenger jets had been flying since 2009 and wasn't licensed to do so. And they also alleged he made a false police report to cover his tracks.
1: Tussen 2009 en 2025 voerde de piloot meer dan 900 vluchten uit, terwijl hij dus niet bevoegd was. Hij gebruikte vervalste vliegbuffetten om zijn baas en de toezichthouder voor de gek te houden. Ik heb het weer nog voor je. Nog een klein beetje zon hier en daar, maar ook steeds meer regen en bewolking. Lokaal kan ook hagel en onweer de revue passeren vanmiddag. En het wordt maximaal 18 graden.
0: Dankjewel Jasper.
1: Yo.
0: 3FM verkeer door de ANWB. Je krijgt van mij de twee langste vertragingen in Nederland. Dat zijn de A12 Den Haag-Utrecht voor Woerden. 12 minuten, moet je altijd oppassen voor Woerden. En de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. 15 minuten.
5: En zo meteen door de IFO.
6: 3FM.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Hey jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Ik heb mensen thuispijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
16: Kan het ook sneller?
15: Ondernemers pakken meteen door.
16: Ik voel dat doorpakken niet.
15: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
16: Sneller.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WKamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de
19: de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
19: Nu bij Dirk, La Fazza Koffiewonen. €12,99. Prachtige prijs.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, hoor je op 3FM. Goedemorgen, het is 10:50. Wij maken ons weer op voor een nieuwe request roulette. Waarin wij een balletje opgooien op ons roulettewiel, wat we zo meteen weer klaar bestaan in de studio. En als dat het geval is, dat balletje wordt opgegooid, komt hij op een gegeven moment natuurlijk ook stil te liggen. Hè? Dat is evident.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Yummy, yummy, yummy. Hoog tijd voor een nieuwe request roulette waarin wij een balletje opgooien op ons roulette. Kijk, daar hoorde je hem al even, het balletje.
1: Balletje, balletje.
0: Balletje, balletje in kwestie inderdaad. Wij gooien het balletje op, komt veel te liggen op een muzikale categorie. En dan is het eigenlijk een beetje de bedoeling, hè, de ongeschreven regel, de gentleman's agreement, dat je in die categorie een ultieme tijdloze track aanvraagt. Om precies te zijn, jouw ultieme tijdloze track. Is de croupier zover?
1: De croupier is zover.
0: Dat is lekker. Dan heb je hier de pauken van ons aller, Rob Jansen. Rob, dankjewel voor het lenen. Hartstikke idee. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Heel benieuwd hoor. Is er ook het gitaar, driewerf gitaar? Zo, wat was dit nou?
1: Ik zwier hem tegen mijn vinger aan en toen is hij zo al in een vakje gevallen.
0: Nou.
1: En nu dan?
0: Ja, opnieuw. Kom op.
1: Opnieuw.
0: Ja, maar nou niet overdreven lang weer, hè?
1: Nee, nee, rustig aan. Okay. Kijk, deze
0: hey,
1: al.
0: Dit was mooi, dit was mooi.
1: Oh, en dit is mooi, hoor. Het is geworden 4 zwart.
0: Oh, hartstikke leuk. Dat is de categorie Spaans. Nou, dat kunnen we wel gebruiken, want het komt weer uit de hemel vallen.
1: Nou,
0: regen.
1: Zeg dat wel.
0: God huilt weer.
1: Iets van Eric Iglesias.
0: Nou, dan noem je wat. Of, Spaans. Julio Iglesias. Hey.
1: El mismo sol.
0: Zo, Albano Soler. Ja. Zo.
1: Noem even een dwarsstraat.
0: Nou, inderdaad. Of wat dacht je van David Bisbal?
1: Ja, heel erg leuk.
0: Leuk. Oké, okay, Spaanstalige knijters, Spaanstalige tijdloze track. Kom maar door via de gratis NPO-luisterapp. Welke Spaanstalige tijdloze track zou je willen horen? Kom maar door via de NPO-luisterapp. Dit is gewoon in het Engels. Nelly.

0: love yourself.
1: Justin Bieber en Love Yourself bij 3FM. Vragenbladen. Vragenbladen. Vragenbladen. Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met Ivo van 3FM spreek je, hallo.
2: Ik hoor het, hi.
1: Ja, ja, ja. Heb jij ook een goedemorgen?
2: Ja, eigenlijk best wel. Lekker rustig hier.
1: Dat is lekker. En is het bij jullie al code, wat is het, oranje of geel? Of?
2: Het ziet er heel donker uit, maar het is nog droog.
1: Ah, gelukkig.
2: Ja.
1: Hé, Spaanstalige knalletjes, wat moeten we draaien volgens jou?
2: Gasolina van Daddy Yankee.
1: Ja, lekker. Komt-ie aan, geniet ervan.
2: Oké.

0: na 12 natuurlijk weer de drie belangrijkste van de dag.
1: In de 3 over 12. Onder andere een grote meneer uit Engeland die naar Nederland komt. En het is het jaar van de comebacks 2026. Een dame die al jaren geen muziek heeft gemaakt en nu alle records breekt.
0: Hartstikke leuk.

0: maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: 3FM. 1 over 12, dat betekent zometeen 3 over 12. Niet alleen de tijd, maar ook de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Hoor je zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws. Krijg je van Michel Koenen.
12: Goedemiddag, Mart. De politie in Johannesburg is nog altijd bezig met een klopjacht.
13: NOS op 3.
12: Ze zijn op zoek naar zo'n 10 mannen die in een sloppenwijk om zich heen zouden hebben geschoten. De daders zouden met een busje zijn afgezet bij een benzinepomp, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
14: Ze liepen toen een armere buurt in en schoten 12 mensen dood. Vervolgens zijn ze met datzelfde busje weggevlucht. De politie heeft de daders ook nog niet gevonden. Ze weten het motief ook nog niet. Maar het is natuurlijk wel echt een massaschietpartij. Zelfs voor Zuid-Afrika, waar we toch vaak veel geweld zien.
12: Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Dat is vanwege blikseminslag. Ook tussen Schiphol en Utrecht ligt de boel plat. De NS hoopt dat de problemen over ongeveer een uur zijn opgelost. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor een nieuwe megakazerne in Zeewolde in Flevoland. Daar worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt onder meer een schietbaan en er kunnen helikopters gaan landen. De nieuwe kazerne die moet over een jaar of 9 klaar zijn. Ja, gigantisch veel mensen hebben voor dit WK een voetbalpool ingevuld. De grootste pool-app die had nog nooit zoveel deelnemers als bij dit WK. En met vrienden of collega's is het een keiharde strijd om wie de beste voorspeller is.
15: Oeh, ja, dat moet ik nog wel doen bij mijn werk.
16: Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
17: Spanje natuurlijk.
18: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
19: Spanje of Frankrijk?
20: Nederland.
16: Jij wilt de pool niet winnen.
17: Nee.
12: Ja, wie nog mee wil doen, inschrijven, dat kan bij de meeste pools nog tot morgenavond 8 uur. Ik moet zelf ook nog doen. En een uur later begint dan de eerste wedstrijd. Weerochtend trekken nog wat pittige buien over het land. Vanmiddag geregeld zon, maar ook wat buien. 18 graden max en het waait stevig.
11: Tot de brieven verkeer van de ANWB. Er zijn niet heel veel files. Wel eentje op de A7 tussen Groningen en Heerenveen. Bij knooppunt Drachten. Ze zijn bezig met opruimwerkzaamheden. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Verlies je 10 minuten. En op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Bij Arnhem Centrum staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Heb je ongeveer 5 minuten vertraging. 3FM.

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

het rest van de dag in de 3 over 12. En die trappen we af met de man die waarschijnlijk, net als vorig jaar, de grootste hit van dit jaar gaat scoren. Alex Warr.

0: Howard op nummer 2.
1: 3 over 12.
0: Speciaal voor iedereen die alvast even lekker wil voorgloeien voor vanavond of morgenavond. Of wil nagenieten van gisteren. Gisteravond kon je Ben Howard als voorprogramma van de Amerikaanse countryster Zach Bryan live zien in het Philips Stadion. Hij mocht mee op tour en toen dacht hij, weet je wat ik doe? Onze aller Benjamin Howard. Die dacht, als ik dan toch een paar dagjes vrij heb in Nederland, waarom dan niet even een paar eigen showtjes geven? Dus vanavond en morgenavond geeft hij een show in Paradiso in Amsterdam. Ik heb wat appjes gekregen van onder andere 3FM-luisteraar Max die daar naartoe gaat. Verslagen hoor ik altijd graag. Mijn verslag hoor je vrijdag, want ik kan niet wachten. Ik ben morgenavond bij Ben Howard. Je hoort de Keep Your Head Up dus op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. En dan is er nog eentje over. Dat is het streamingkanon van dit moment. De enige artiest die zo nu en dan boven Michael Jackson weet uit te stijgen in de wereldwijde Spotify-luistercijfers. En de vrouw die zich schaart in een rijtje met artiesten die 10 nummer 1 hits gescoord hebben in Amerika. Zij is de 13e in dat rijtje, dus een zeer exclusief lijstje van

eerst in 7 jaar stond ze afgelopen weekend weer eens een keertje op het podium. Ze heeft een nieuw liedje uitgebracht en er komt een nieuw album aan van Ariana Grande. Ze verovert de wereld weer met deze Hate That I Made You Love Me. Hij stond bovenaan de 3 over 12. Het was de belangrijkste track van 3FM van vandaag. Nothing But Thieves, Welcome to the DCC.

tie-dye. Misschien moet ik er dan toch maar eens aan gaan geloven. Morgen begint het allemaal, hè? Het grote WK voetbal. Morgen trapt het af in Verenigde Staten, Canada en Mexico. En ik heb inmiddels, sinds ik een beetje van voetbal hou, dat begon in 2010, ongekende successupporter. We hadden de finale, toen vond ik het ineens leuk. Heb ik 5 WK's meegemaakt. En nooit de moeite gedaan om mee te doen aan zo'n poeltje. En dan kreeg ik een mail van de collega's. Dag collega's, code oranje hangt in de lucht. Ha, ha, ha, ha. Maar ook het WK gaat bijna van start. We hebben een pool op onze radioredactie. Wil je meedoen? Eeuwig roem. Je kan opscheppen tegen je collega's. Ik ga eens klikken. Yes, I will join. Hoe werkt dit dan? Oh, laat maar. Ik moet helemaal een e-mailadres maken. Nou, ik wil graag van je weten. Hoe pak jij dit aan? Want

wedstrijden. Kan ik daar verlof voor krijgen of zo als ik dan met mijn werk aan het invullen ben? 104 wedstrijden voorspellen is toch niet te doen? Mocht je nog tips, gouden trucs hebben om de Scorito in te vullen met mijn collega's, dan hoor ik het graag van je. Jordan Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: 3FM, je hoorde Sommieu, de band die inmiddels 5 jaar geleden het themalied maakte voor 3FM Serious Request. Dat was een liedje The Mustard Seed. Hoe gaat het er dit jaar eigenlijk uit?
1: 3FM Serious Request.
0: Ik kreeg toevallig een minuut geleden een berichtje via de NPO Luister-app van Bas. Die zegt, goedemiddag, ik ben heel benieuwd wat jullie morgenochtend bekend gaan maken omtrent 3FM Serious Request. Nou, dat is op zich geen geheim. Zeg maar, ja, er is een onderdeel geheim aan, maar niet wat we bekend gaan maken. Ik maak het een beetje ingewikkeld. Wat ik meer bedoel is, morgenochtend zijn Wijnald en Jamie van de ochtendshow even een dagje vrij. Verdienen ze ook wel eens met elke dag om 4 uur opstaan. Morgenochtend zijn Barend van Delen, Sophie Hielkema en ikzelf, Mart Meijer, te horen vanuit een rijdende bus. Zoals we dat eigenlijk al een aantal jaar doen, maken wij morgen de nieuwe stad en het nieuwe doel van 3FM Serious Request bekend. Na Serious Request in Den Bosch voor Spieren voor Spieren is dit jaar een andere stad en een ander zeer belangrijk doel aan de beurt. En morgenochtend hoor je dus waar we ons dit jaar samen voor gaan inzetten en in welke stad dat glazen huis gaat staan. Want ja, dat glazen huis, dat is natuurlijk ook gewoon weer. En er komt ook, ik heb het net over dat themalied van Sommieu, er komt natuurlijk ook weer gewoon een nieuw lied en allemaal dat soort zaken. Maar het belangrijkste is dat we weten waarvoor en waar we het gaan doen. En dat hoor je morgenochtend. We rijden met de bus vanaf het plein in Den Bosch naar het plein of parkeerplaats of stadshal, weet ik veel. In de nieuwe stad, morgenochtend tussen 6 en 9, hoor je alles over Serious Request 2026. Dit is Dave met Raindance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Armando Diao en Dance With Somebody hoorde je bij 3FM. Quiz tijd. Even kijken hoe scherp jij bent en hoeveel jij van muziek weet. Luister goed. Antoon was deze week de gast tijdens de ochtendshow van 3FM. Wijnald en Jamie in de ochtend. En die deed daar zijn nieuwe liedje, De Enige. Dat liedje is deze week 3FM megahit. Dat was zo perfect foutloos dat het eigenlijk niet te horen is wat de live versie is. En toen dacht ik, misschien is dat wel helemaal niet waar. Dus ik ga het even bij je checken. Ik ga je zowel de live versie als de plaatversie laten horen. De vraag is, welke van de twee is de live versie? Dit is één.

0: live-versie, 1 of 2. Je krijgt een shout-out als je deze goed had. Dat was bijna niet te horen. Zoveel talent en ook zoveel catchiness in één man en in één liedje. De mega-hit van deze week is van Antoon en hij heet De Enige. 3FM. Mega hit. Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM mega-hit.
1: 3FM mega-hit.

Oké. Ik heb een heel moeilijk quizje opgegooid. Zojuist zowel de live versie in de livebox tijdens de ochtendshow van 3FM van het liedje dat je net hoorde laten horen. En het originele plaatliedje en de vraag welke van de twee was live en welke van de twee was opgenomen in de studio. Ik dacht dat het een extreem moeilijke quiz was. Nou, uiteindelijk 75% van de mensen in de app had het goed. Onder andere shout-out aan Joelle en Anita en Frits en Sandra, Mark en Barry. Want die hadden het wel goed gehoord. Maar staat buiten kijf. Live ontzettend goed, op later ook ontzettend goed. De megahit van deze week is van Antoon en heet De Enige.

Over een paar minuten kan hij weer naar jou toe. Er is er weer eentje uitgekozen. Iedere dag een zeer speciale selectieprocedure waar ze allemaal hun blaadjes in de lucht moeten steken. En degene die zijn blaadje dan het verste de lucht insteekt, die wordt uitgekozen voor een nieuw baasje. De 3FM kantoorplanten die ik onder mijn hoede heb, die zoeken een nieuwe eigenaar. En jij zou zomaar dat allerliefste plantje van Nederland kunnen winnen. En het is...

0: in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja! Serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Oh, wat een goal!
1: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: 10 tenders, alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan €8.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Wij van WC Eend adviseren de playlist van WC Eend door Olivia Dean, Just Stay en Linkin Park. Zo meteen. Gaan we naar het WC Eend nieuws van 1 uur en dat krijg je van Michel Koenen.
20: Ja, goedemiddag. Flinke problemen op het spoor. NOS op 3. Want er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En ook tussen Schiphol en Utrecht Centraal ligt de boel plat. Heeft alles te maken met schade door blikseminslag, zegt mijn collega Danny.
21: Wat de schade precies is, dat kan de ProRail nog niet zeggen. Dat kunnen ze pas vaststellen als ze alle buien voorbij zijn, als het veilig genoeg is. Je moet je namelijk voorstellen, er komt enorm veel voltage kijken bij zo'n blikseminslag. En welke instrumenten er daardoor beschadigd zijn, dat moet nog helemaal worden uitgezocht. Wel is in ieder geval duidelijk dat er een trein op het spoor stil is komen te vallen door de blikseminslag. En er wordt geprobeerd om die trein zo snel mogelijk naar een station te krijgen, zodat de reizigers vanaf daar weer verder kunnen met hun reis.
20: De treinellende is flink balen voor reizigers die nu zijn gestrand op Utrecht Centraal.
22: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
20: En de problemen duren nog zeker een uur. Over 2 jaar dreigt er al een tekort aan beschikbare elektriciteit in ons land. Dat is 2 jaar eerder dan verwacht, zegt netbeheerder Tennet. In een advies aan het ministerie schrijft Tennet dat de overheid haast moet maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Ja, en dat terwijl we juist van het gas af willen. Maar ja, daardoor groeit juist de enorme vraag naar elektriciteit. Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde in Flevoland. Op het terrein, zo groot als 900 voetbalvelden, komen zo'n 6000 mensen te werken, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein en er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste die is echt nieuw, dus zal ook wat impact hebben op de omgeving, dat er dus ook helikopters gaan landen.
20: Zeewolde wordt een van de grootste militaire locaties van Nederland. Het weer nog, er trekken wat pittige buien over nog altijd. Vanmiddag geregeld zon, ook nog buien, 15 tot 18 graden en het waait stevig.
8: 3FM.
10: Ster.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

Jack Style en John, you're the turn the lights off. Goedemiddag, het is 10:10. Mijn naam is Mart en op dit moment, 40 minuten geleden, had ik het over de WK-pool van mijn werkgever. Toen zei ik er onder andere dit over. Het is het WK-voetbal met de meeste deelnemende landen ooit, 48 stuks in totaal. Dat betekent vanaf de eerste poolwedstrijd tot aan de grote finale zijn er 104 wedstrijden. Nou, ik dacht ik ga tijdens het radioprogramma even kijken hoe ver ik kom het invullen. We zijn 40 minuten verder en ik ben nog steeds bezig. Als je uitgenodigd wordt, dan moet je echt een vrije dag aanvragen. Dat is niet

0: betere opbrengst. Low risk, high reward is wat ik eigenlijk over wil zeggen. BN'er met een baan. Je kan de 3FM kantoorplant winnen. We hebben plantjes gemaakt met het logo van 3FM in het blad. Die hebben maar een keertje per week water nodig. En als je ze een keertje overslaat, gaan ze ook niet miepen. Het perfecte plantje voor zowel plantenliefhebbers als mensen die er niet zo goed mee zijn. Zou jij de 3FM kantoorplant willen winnen? Spits dan even je oren, want ik heb een bekende Nederlander op een werkplek ergens in Nederland neergezet. De vraag is alleen, welke BN'er zijn stem ga je zo horen? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de geluiden die je hoort? Spits je oren en stuur het antwoord via de NPO Luister-app. Daar komt hij aan.
1: We waren ooit op vakantie en toen zei mijn ouders, Jan, kom even zitten, zit even zitten. Moet je ons niet vertellen. En toen, ik had het niet door. Ze zei, nee. En toen zei mijn vader ineens, Jan, wat het ook is, wij zullen altijd van je blijven houden. Dus ze zei, je weet dat ik homo ben. En zei mijn moeder, misschien weet je het nu nog niet. Maar als die dag komt, dan zullen wij er zijn.
0: Oké. Nou, herkenbaar stemgeluid. Als je heel goed geluisterd hebt, dan heb je een goede hint ontvangen van wie deze BN'er is. Maar goed, ik hoor het antwoord graag van je, want ik ga het niet verder voorkouwen. NPO Luister, dat is de plek waar je een berichtje kan sturen. Welke BN'er hoorde je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Als je het antwoord juist hebt, maak je kans op de 3FM kantoorplant. Dit is de nieuwste van Olivia Dean, nu.

got him. Abemus. Poel. Het is me gelukt. Na 51 minuten en 13 seconden is de volledige 3FM WK-pool ingevuld. Dus ik kan me nu weer gewoon concentreren op wat belangrijk is. Bijvoorbeeld het weggeven.

0: Ik hoor slecht nieuws. Wat is er aan de hand?
1: Slecht nieuws?
0: Jij zit in de lappenmand, zoals we dat zeggen.
1: Oh, dat is al een paar weken.
0: Maar hoe heb je dit hoe heb jij je ribben gebroken? Dat is een pijnlijke blessure, man.
1: Ik had mijn auto moest gekeurd worden en dan kreeg ik een leenfiets mee. Maar dan zaten de handvaten van los.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik best wel met 30 km per uur gevallen.
0: Het was een elektrische leenfiets.
1: Nee.
0: Oh,
1: ik fiets altijd heel hard.
0: Ah, dat blijkt.
1: En toen viel ik vol met mijn ribben op het stuur.
0: Jezus, Mina, maar dat is echt ook niet lekker zitten. Want je ribben voel je bij alles, toch? Bij het opstaan, bij het ademhalen, bij het lachen, yes. Bij het hoesten, bij alles.
1: Yep.
0: Oké, ik...
1: Ik sta strak van de pillen.
0: Wil gaan... Je weet wat Johan Cruijff zou zeggen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
1: Jazeker.
0: Hey, je zou wel 3FM kantoorplantje kunnen krijgen om je gezelschap te houden terwijl je in de lappenmand zit. Het enige wat je even moet doen is het juiste antwoord geven op de vraag welke BN'er je gehoord hebt en welke nieuwe baan ik diegene heb gegeven. Maar voor iedereen die hem gemist heeft, of voor jou als je nog van gedachten wil veranderen, ga ik nog één keer voor de opgave laten horen.
2: We waren ooit op vakantie en toen zei mijn ouders Jan, maar even zitten, zitten. Moet je ons niet vertellen. En toen, ik had het niet door. Nee. En toen zei mijn vader ineens, Jan, wat het ook is, wij zullen

0: altijd van mijn lijn gehad.
1: Nou, vertel eens eventjes. Wie was deze BN'er en wat was zijn nieuwe beroep?
2: Ik zeg Jan Versteeg. Als basketballer?
1: Ja, basketbal was niet zo makkelijk te horen. Maar inderdaad, het stuiteren van de bal en het piepen van de schoentjes wees jou op basketballen. En dat klopte. Dan nog even die stem.
3: En toen zei mijn vader ineens, Jan, wat het ook is, wij zullen altijd van je blijven houden.
1: Ja hoor, helemaal goed. Niet zo van lachen waarin gevaar. Het is gevaarlijk met je ribben, niet zo van lachen.
2: Nee, ja, ik weet het. Het is echt heel irritant.
1: Het is een serieuze aangelegenheid ook, hè. Want die 3FM kantoorplant, die is niet voor de poes, hè. Die moet je goed verzorgen. Zeker omdat die ook gewoon al met een naam komt die van jou heet Lodewijk.
2: Oh, top. Lodewijk, hou ik van.
1: Lodewijk, kom naar je toe en heel veel succes met het herstel de komende weken.
2: Ja, dankjewel.

Harry Styles en Dance No More bij 3FM. Je bent over de helft van de week. Gefeliciteerd. Zojuist om 1 uur is de woensdag werkdag doormidden gegaan. Dat vieren we met dit power anthem van Liquido en Narcotic. En holy moly, je hoort zometeen een zangeres die we allemaal kennen, waarvan ik niet wist dat zij nagenoeg net zo briljant is als Albert Einstein. Je hoort haar zometeen. Na Liquido dus en Jelly.

Harry Styles en Dance No More bij 3FM. Je bent over de helft van de week. Gefeliciteerd. Zojuist om 1 uur is de woensdag werkdag doormidden gegaan. Dat vieren we met dit power anthem van Liquido en Narcotic. En holy moly, je hoort zometeen een zangeres die we allemaal kennen, waarvan ik niet wist dat zij nagenoeg net zo briljant is als Albert Einstein. Je hoort haar zometeen. Na Liquido dus en Jelly Roll ook in een paar minuten.

Harry Styles en Dance No More bij 3FM. Je bent over de helft van de week. Gefeliciteerd. Zojuist om 1 uur is de woensdag werkdag doormidden gegaan. Dat vieren we met dit power anthem van Liquido en Narcotic. En holy moly, je hoort zometeen een zangeres die we allemaal kennen, waarvan ik niet wist dat zij nagenoeg net zo briljant is als Albert Einstein. Je hoort haar zometeen. Na Liquido dus en Jelly Roll. Oké, de

The Blessed Madonna. Serotonin Moonbeams op 3FM. Berichtje van Xavier in de NPO-luisteraar. Die zegt, hey, ga je iets van Dolly Parton draaien? Nee, maar wel een leuke gok. De dag dat Dolly Parton op 3FM gedraaid wordt, moet je zeggen, een liedje met Sabrina Carpenter uitbrengen of zo. Wacht, nou goed, maakt ook niet uit. Nee, ik vertelde net dat ik een genie van een artiest ga draaien. Iemand die echt bijna net zo intelligent is als Albert Einstein. We kennen haar voornamelijk als Zero's icoon, fenomenale artiest, superzangeres. Maar als ze die carrière niet gekozen had, dan hadden we haar nu waarschijnlijk gekend als uitvinder. Wetenschapper, de vrouw die het medicijn voor allerlei nare ziektes had uitgevonden of de oplossing voor wereldhonger. Haar naam is Kesha. Op de Amerikaanse versie van het eindexamen haalde ze een bijna perfecte score die haar automatische plaatsing opleverde voor alle grote universiteiten. Harvard, Princeton, Stanford wilden haar allemaal hebben, wilden zelfs haar hele opleiding betalen, omdat ze zo intelligent was. Ze bleek een IQ van meer dan 140 te hebben. Dan kwalificeer je voor de titel genie. Bijna even hoog als Albert Einstein. Maar ja, ze zat daar met haar IQ van 140 en ze zei tegen zichzelf, maar ik

0: heel graag zangeres worden. Dus is op haar 17e niet naar de universiteit gegaan, maar naar de muziekstudio. En in plaats daarvan werd ze dus 4 jaar later een superster. Uitstekende keuze gemaakt. Dit liedje zorgde daarvoor. TikTok.
1: Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: It All bij 3FM. Ik heb je gisteren het nieuwe liedje van Role Model laten horen, die je misschien nog kent van Sally, When the Wine Runs Out. En toen riep ik dat dat nieuwe liedje van Role Model klinkt als jaren 70 yacht rock. Dat is van die heerlijke soft rock, beetje smooth, waar oude witte mannen naar luisteren als ze op hun bootje in de zon zitten in Amerika. Daar komt die naam vandaan. En toen ik dat had gezegd, van joh, het klinkt een beetje jaren 70, toen appte Bianca, die zei, ik hoor daar wat in. En toen vroeg ik aan Bianca, wat hoor jij daar dan in?
1: And I got such a long way to go.
0: Ja, en dat is Christopher Cross, Right Like the Wind. Nou,
1: ja.
0: Het is alleen al dat pianootje. Dat pianootje van Christopher Cross, dat lijkt identiek,
1: dat
0: toch?
1: Loopt als een rode draad door dat nummer.
0: Ik hoorde dat achter elkaar, toen dacht ik, het klopt. En dan ben ik toch ook altijd blij dat ik gewoon uit de losse pols zoiets roep over muziek. En dat het dan inderdaad wel resoneert. Heeft een beetje van Christopher Cross, een beetje van de 70s, maar wel met het elan van 2026. Het nieuwste liedje van Role Model is hier op 3FM. Het heet High Hopes 3000.

0: 6 miljard keer gedraaid op dit liedje. En pas nu valt me op hoe heftig die saxofoon aan het einde is. Ik dacht dat er een soort kat gewurgd werd aan het einde. Als saxofonisten echt helemaal losgaan, dan klinkt soms heftig. Maar het past ook wel bij de intensiteit van Damiano David. The First Time hoorde je juist bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
8: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
9: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
8: Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!

0: Sophie hier tot 4 met zometeen inderdaad de Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. We gaan eerst naar het nieuws van exact 2 uur met Michel Koenen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sophie. Vervelend nieuws voor treinreizigers.
2: NOS op 3.
1: Want rond Utrecht Centraal zijn veel treinen uitgevallen. Dat komt doordat de bliksem in korte tijd 2 keer is ingeslagen in de buurt. Daardoor rijden er nu minder treinen. Het zorgt voor veel frustratie op Utrecht Centraal, ziet verslaggever Steef Bouwman.
3: Ik sprak net een meisje op weg naar een hele belangrijke toets voor haar studie social work. Gaat het waarschijnlijk niet redden. Een jonge moeder sprak ik, die thuis een pasgeboren kind heeft zitten, die ze heel graag borstvoeding wil geven. Maar dat gaat waarschijnlijk ook nog even duren. Ja, kortom, verhalen van mensen die hier aan het wachten zijn. Hals over kop andere opties proberen met bijvoorbeeld bussen of dan toch maar die dure taxi. Alles om toch nog op tijd bij je afspraak te komen.
1: De NS hoopt dat rond deze tijd de problemen zijn opgelost. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Het komt doordat ons land nog extra controles uitvoert op medicijnen die door Europa al zijn goedgekeurd. Het gaat dan om allerlei soorten.
4: Niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
1: Bij de extra controles wordt ook gekeken of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is.
5: Het WK voetbal.
1: De Partij voor de Dieren is niet blij met de oranje versieringen in een straat in Den Haag. Die hangt vol met slingers en vlaggen en zelfs bomen zijn compleet ingepakt met oranje plastic. En volgens de partij is dat laatste schadelijk voor de natuur, omdat bomen last kunnen krijgen van hittestress en insecten er ook last van hebben.
6: Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
1: Ja, deze bewoners die zien het probleem allemaal niet zo, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
7: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen, dan gaan we in gesprek. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen en daar heb ik geen tijd voor.
8: Dat is ook gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
7: Ga even naar echte dieren kijken. En ik bedoel, als ik hier daar het vel wegtrek, dan weet je niet wat een ongedierte daar allemaal vandaan komt.
1: Een andere bewoner die vindt de discussie sowieso een beetje zinloos, want ze denkt dat oranje toch wel snel wordt uitgeschakeld. En ja, dan wordt alles weer snel weggehaald.

0: De ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: In het voetbal zijn er momenten.
8: Bergkamp 2-1!
7: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: even zeiken, even klagen. Want ik vind dit helemaal nergens over gaan. Je hebt dus mensen die het wel kunnen. Ik noem John Mayer, daar kan ik persoonlijk en jij vast ook uren naar luisteren. Goede stem, leuke content, humor met inhoud. Maar deze gasten, ja, die hadden het wel achterwege kunnen laten wat mij betreft. Kleine sfeerimpressie in audio.
1: Get back to that. I'll come back later.
2: Before our next guest, make sure to reach out to us on our hotline at 1-844-HEY-JONAS, 1-844-395-6627.
1: Leave us a message.
2: Those numbers on the dial do have letters.
1: Oh, by the way, I left a message for someone the other day. First time I've done that in probably 2 or 3 years.
2: Like a voicemail?
1: My dad does it. Yeah, I left a voicemail.
0: Wat is dit? Waar is Stiegelaar? Je verstaat er echt helemaal niks van. De afleveringen zijn 8 minuten lang, waarvan 3 minuten reclame. Daar overdrijf ik echt niet. Dus wie dit heeft bedacht dat dit een goed idee was, de Jonas Brothers met een nieuwe podcast. Nou, het klinkt alsof ze slap zitten het oude hoeren en dan toevallig een microfoon hebben aangezet. Nou goed, dat kan je van de muziek gelukkig niet zeggen. Daar zit zorg en aandacht in. What a man gotta do, hoorde je bij 3FM. Zaagmans is weer langs geweest op deze woensdag. Je bent er weer op de helft. Hoe lekker! Gaan we zo vieren met Toto en Hold the Line. Maar eerst de laatste van Olivia Rodrigo. Dit is Drop.

Ik zat net als jij lekker te luisteren naar deze knaller. En soms krijg je ineens een soort schok door je heen, omdat dan één zinnetje uit zo'n hit je ergens aan doet denken. Zo ook in Toto. Love isn't always on time. Nou, zeg dat. Ik zie heel vaak van die TikToks voorbij komen van mannen en vrouwen die dan dateverhalen vertellen. Vooral de slechte ervaringen natuurlijk. En love isn't always on time. Nou, daar ging mijn brein. Ik liep de desbetreffende kroeg binnen. Eerste date was via een app waar je dan een tientje voor moest betalen per date. En dan kreeg je het eerste drankje van die tent. En dan ging je meteen ook met elkaar afspreken. Dus je kon niet met elkaar chatten. Een lekker vlot systeem. Ik denk, daar ga ik. En mijn date, die was 25 minuten later. Probleem was, dat kon hij niet laten weten, want we hadden nog geen nummers uitgewisseld. Plot twist, dat hebben we ook nooit gered, want dit was helemaal niks. Maar wat was dat een aanfluiting, zo lang wachten op iemand die je helemaal niet kent. Nou, ik kan je vertellen dat people pleasen is op dat moment in mijn leven gestopt. 25 minuten met je ziel onder je arm aan die tafel zitten, echt verschrikkelijk. En wat blijkt, ook totaal geen match. Als klap op de vuurpijl was hij ook nog eens mijn naam vergeten aan het einde van de date. Dus wijze les, love isn't always on time, zegt Toto. Ik zeg, love is also, we moeten door. Want ja, sommige dingen, die flink je simpelweg gewoon niet. Zometeen, Post Malone.

3FM Classics. En het is nou niet dat dit officieel een term is, maar in mijn hoofd is er zo'n lijst met liedjes dat perfect past bij deze zender. En dan denk ik aan The Naked and Famous met Youngblood, of Two Door Cinema Club, More Than You Know, of Vampire Weekend en A-Punk. En de megahit Memory van vandaag. Oftewel je dagelijkse portie sentiment. Op gebied van megahits, de vraag is: welke heb ik meegenomen vandaag? Ga er even goed voor zitten, daar komt hij aan. Ja, wie heeft dit liedje gemaakt? Kan je hem herkennen? En welke titel is het? Ik wil namen en rugnummers in die NPO Luister-app. Als je het helemaal goed hebt, krijg je een schouderklopje op de radio. En noem ik ook je naam zo meteen. Jouw moment of fame kan je gratis en voor niks verdienen door even dat geheugen te graven. Ik ben benieuwd of je hem kan raden vandaag.

0: berichtjes in de NPO Luister-app. Voel je vrij om die vooral te sturen, kost je helemaal niks. Monique zegt, oh heerlijk Sophie, even een Prince-nummertje. Dat ging over When Doves Cry.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
4: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
5: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
4: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 3.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gedacht, zometeen wat extra energie in de vorm van de Hocus Focus Mix en ook Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Naar het nieuws van bijna 3 uur. Michel Koenen, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, over energie gesproken. Grote kans dat we over 2 jaar niet genoeg elektriciteit hebben.
4: NOS op 3.
3: Daarvoor waarschuwt stroomnetbeheerder Tennet. Eerst was de verwachting dat we een stroomtekort konden hebben in 2030, maar dat is mogelijk al in 2028. Een van de oorzaken, bedrijven gaan sneller over van gas op elektriciteit. En ook speelt mee dat mensen vaker rijden op stroom in plaats van benzine. Mijn collega Rob vertelt wat de gevolgen kunnen zijn.
5: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. En dat hier en daar het licht uitgaat. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
3: Tennet komt met verschillende oplossingen, zoals grote batterijen. Die kunnen dan stroom opslaan als we te veel hebben en juist leveren bij een tekort. De meeste treinen die rijden weer zoals gepland. Er was een tijd gedoe vanwege blikseminslagen. En daardoor waren veel mensen gestrand op Utrecht Centraal.
6: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks.
3: Toets?
6: Van social worker opleiding. Heb ik een hele grote toets. Ja, daar heb ik gewoon heel hard voor geleerd. En nu kan ik misschien die toets niet maken, omdat de trein niet rijdt.
3: Inmiddels zijn de problemen dus grotendeels opgelost. De paus zegent vandaag de Sagrada Familia in. Dat is die kerk in Spanje van Gaudi, waar bijna 125 jaar aan is gebouwd. Het is een van de topattracties van Barcelona. De paus zegent de kerk juist vandaag in, omdat het precies 100 jaar geleden is dat Gaudi stierf. Windsurfer Bob is gisteravond op het Gevelingenmeer in Zeeland begonnen aan een wereldrecordpoging. Hij wil in 24 uur tijd meer dan 800 kilometer afleggen op zijn surfboard om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Nou, Bob kwam op het idee na een tocht het kanaal over, deed hij ook al op zijn surfboard.
7: Engeland was 18 uur en 400 kilometer. Dit gaat 24 uur zijn en minimaal is het doel het dubbele aantal kilometers. Dus dan kom je op 800 kilometer uit. Dus het was een soort van logische stap 2 voor mij om er een schepje bovenop te doen.
3: Ja, het weer zit mee voor Bob, want het waait stevig vandaag. Ja, over het weer gesproken, er trekken nog altijd wat pittige buien over het land. Verder geregeld zon, maar dus ook nog buien. Het wordt 15 tot 18 graden en het waait dus stevig.
2: Michel, dank je.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
6: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
7: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
6: Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Saliba is dus een duo. En Clooney is een solo DJ. Dus onthoud die even, daar kan je weer indruk mee maken. Bij de collega's op de werkvloer. Ik heb een bijzondere vraag aan jou. Ben jij te onderscheiden van andere mensen op het gebied van je uiterlijk? Vast en zeker. Misschien heb je iets geks, iets opvallends aan je uiterlijk. Een onderbeet, een overbeet, een wijnvlek. Misschien net als ik een arm die je net niet helemaal kan strekken. Fun fact, hier, kijk maar als je meekijkt. 3FM.nl/live, het is echt waar. Nou, ik vraag het niet zomaar, want ik ben even het leven van Teddy Swims ingedoken. Nou, als je hem ziet, dan zie je denk ik als eerst die enorme hoeveelheid tatoeages die hij heeft. Mijn lieve radiocollega Mark Meijer die vertelde gisteren dat 90% van Teddy Swims' uiterlijk bedekt is met tatoeages. Maar er viel mij nog wat anders op. Teddy Swims die heeft de allergrootste tunnels op aarde. Dat zijn van die grote oorgaten die je dan echt jaren en jaren moet stretchen om ze dan zo groot te krijgen. Nou, ik vond een interview van hem waarin hij vertelde dat die gaten in zijn oor op dat moment op zijn allergroot zijn. 1,5 inch, zei hij. Dat is ongeveer 4 centimeter.

20 dagen, dan is het zover. Rock Werchter 2026, Down the Rabbit Hole 2026. Maar ook de release-datum van het nieuwe album van Sienna Spyro. Ik sprak gisteren mijn stiefvader. En mijn stiefvader, die is kritisch. Die steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Die luistert ook wel eens naar 3FM. En zelfs hij zei, nou, ik hoorde zo'n meid. Soort van Amy Winehouse-achtig type qua stem. Die vind ik echt heel erg goed. Nou, ik wist meteen wie die bedoelde. De vrouw die ook een tour heeft aangekondigd. Nou, en wat voor eentje. Van oktober tot en met maart zit ze ongeveer iedere week in zijn grote touringcar op weg naar een nieuwe bestemming. Nou, als je zelf vrachtwagenchauffeur bent, dan kan je er iets bij voorstellen. Nou, maar ik blijf dit een bizar idee vinden, dat je zo lang van huis bent. Maar goed nieuws voor de fans in Nederland, inclusief mijn stiefvader. Want ze gaat ons niet overslaan. Op 14 maart van volgend jaar is ze in de Gashouder in Amsterdam te vinden. Tickets daarvoor, die gaan volgende week weer werken. Dus je bent nu nog perfect.

0: Beat.
1: Ik ben tot een inzicht gekomen. Ik dacht, ik moet hier niet de hypocriet gaan uithangen bij 3FM. Iedere dag weer aan je kop zeuren. Kom in actie, kom op, doe even wat. Iedere dag jou een schop onder je hol geven, maar dan wel zelf alles uitstellen. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Dus, vandaag, ik kan je trots maken. Ik heb zo'n klusje geklaard, zo'n typisch klusje, waarvan de meeste mensen ook zeggen, dat had je al lang kunnen regelen. Daar praat ik nu even niet tegen. Dit is voor mijn mede-chaoten. Ik heb de achterbak van mijn auto een keer leeggeruimd. Nou, daar stond een krat in, met daarin nog spullen van Series Request. Pakjes met rijstwafels. Nou, die kan je inmiddels gebruiken als pingpongbedje. Het was hoog tijd om hem leeg te ruimen. Het is me gelukt. En wat had ik op mijn oren? Een heerlijk Hocus Focus mixje. Nou, zo zal je zien. Wat je ook moet uitvoeren voor klus, hoe lang je het ook hebt uitgesteld, gebruik gewoon de mix als een soort van extra energie. Zo richting het einde van je werkdag. En je gaat jezelf doen verbazen. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar laat even weten in de NPO Luister-app wat voor klusje jij zo meteen gaat uitvoeren tijdens die mix. Ik heb namelijk een snoeppot. Die heb ik mezelf dus niet cadeau gedaan, hè? Maar die kan jij dus wel winnen. De snoeppot. Als jij dat klusje ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dus klim even in de NPO Luister-app. Hocus Focus Mix is onderweg.

al je favorietjes op een rij. Het is bijna een soort van tijdloze tracks mix vandaag. Zo, dat is even een tongbreker. Ilse, die was er al vroeg bij met haar klusje in de NPO Luister-app. Ja, Ilse, lekker bezig. Die heeft de vriezer eindelijk ontdooid. Dat is een rotklus. En Carlijn, die zegt, ik ga een procesflow uitwerken. Een klusje voor werk, wat ik al weken op mijn to-do-lijstje heb staan. Heel veel succes. En ik hoop dat de mixer er gigantisch bij gaat helpen. Als je nou denkt, ik wil behalve die mix ook een snoeppot, laat dan nu voor je horen in de NPO Luister-app. De Hocus Pocus Mix, here we go.

0: Mix.
1: Anja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dit is iets waar je natuurlijk tegenop ziet. Waarvan je zegt, dat schuif ik nog even lekker voor me uit, het flusje.
2: Ja, dit is echt niet leuk.
1: Dit is echt niet leuk. Maar nee. Het heeft ook wel weer wat. Het kan wel leuk worden. Jij dacht op deze 10 juni 2026. Ik ga het nu eens een keertje aanpakken. Waar ben jij mee bezig geweest tijdens de mix vandaag?
2: Ik ben mijn foto's op mijn telefoon aan het opruimen.
1: En hoeveel foto's zijn dat in totaal?
2: Het waren er ruim maar 16.000.
1: 16.000 foto's! Ja, ik vind het wel...
2: Ik geloof echt dat het mensen zijn die veel meer hebben, maar...
1: Ja, waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk. Maar goed, 16.000, je hebt het niet zomaar gedaan. Waarom dacht je van, ik ga dat nu uitzoeken?
2: Nou, ik heb dus een nieuwe telefoon. En ik dacht, ik ga schoon beginnen. Dus ik ga niet al die meuk van mijn oude telefoon gewoon weer op mijn nieuwe telefoon droppen.
1: Heel
2: ik ga
1: goed,
2: netjes... Maar ja, dat is echt een behoorlijke klus.
1: Een behoorlijke klus, ja. Ik vind het ijzersterke discipline voor jou dat je zegt... ik mag niet die nieuwe telefoon gebruiken voordat ik die foto's heb uitgezocht. Wat ben je allemaal tegengekomen?
2: Ja, echt alles. Want het is vanaf mijn middelbare schooltijd. Vrienden van toen en ondertussen 2 kinderen gekregen. Ja, het is echt van alles.
1: Maar heb je
2: mensen,
1: ook niet...
2: vakanties...
1: Ja. Dat je dan de foto's bekijkt en de hele tijd dan stilstaat bij al die herinneringen. Dus dat je eigenlijk geen zak verder komt met het wissen van die foto's.
2: Ja, en naast mij dus ook al mijn vrienden en familie. Want ik deel al die herinneringen nu ook weer in de app naar andere mensen weer toe. Van kijk, weet je nog?
1: Ja, precies, precies. En uiteindelijk heb je er 15.900 over of zo, weet je wel?
2: Ja, nou ik zit nu op 8.000, dus ik ben echt heel goed bezig.
1: Heel goed bezig, heel goed bezig. Kill your darlings, je bent er gewoon streng doorheen. Gegaan. Dat lucht vast op. En omdat je zo lekker bezig bent geweest, wil ik jou uiteraard belonen, Anja. En daar staat een snoeppot tegenover.
2: Nou, fantastisch.
1: Ja, is dat iets waar je in geïnteresseerd bent?
2: Uiteraard, dat komt wel goed.
1: Heel goed. Nou, succes nog even met het selecteren. Snoeppot, kom naar je toe, Anja. En een hele fijne middag nog.
2: Hetzelfde.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
16: Kan het ook sneller?
15: Ondernemers pakken meteen door.
16: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
15: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
17: Sneller! Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Middagshow 3FM, het is exacte mondo. 4 uur, Barend en Benner. Vanuit de Turkse stoomcabine komen wij. Op dit moment in Hilversum. Hoe dat zit, dat hoor ik je zo meteen even uit te leggen. En dat ga ik ook doen. Eerst is het tijd voor NOS 3. Hier is niemand minder dan, nee, niet Stef Vanstra. Mag ik even het horen? Wie zit er vandaag?
19: Het is, dubbele punt, Michel Koenen.
18: Dames en heren, Michel Koenen.
19: Welkom.
18: Hij is er. Michel Koenen, here we go, daar gaan we, jongen.
19: Het kabinet kijkt naar het legaliseren van pepperspray.
8: NOS op 3.
19: En niet voor iedereen, maar bijvoorbeeld voor mensen die worden gestalkt of op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken is pepperspray in deze gevallen al legaal. Minister Van Wil onderzoekt of we dat ook hier kunnen regelen. Een pepperspray voor iedereen legaal maken, dat is te risicovol.
16: Want als je pepperspray verkeerd gebruikt, denk aan tegen de wind in. Dat klinkt heel evident. Dus het vereist wel enige vorm van instructie en een enige vorm van afkadering om te voorkomen dat we hetzelfde hebben als in Denemarken. Namelijk ontzettend veel zaken rondom het misbruik van pepperspray. Het gaat juist om het goede gebruik om die kwetsbare mensen zichzelf te kunnen laten beschermen als dat nodig is.
19: Ook kan pepperspray door verkeerde mensen worden gebruikt, zoals door criminelen of mensen die het gebruiken tegen agenten. De eerste boetes zijn uitgedeeld aan fatbikers in het Vondelpark in Amsterdam. Een maand geleden ging een verbod in op fietsen op zo'n ding in het park. Sinds een paar weken worden er ook echt boetes uitgedeeld. Dat gebeurde al 39 keer. Ook kregen 31 mensen een waarschuwing. In Os in Brabant is een auto vanochtend een winkel binnengereden. Daar waren op dat moment meerdere klanten. Het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade. De auto is inmiddels uit het pand getrokken en meegenomen. Hoe het ongeluk in Os kon gebeuren, dat is niet bekend.
20: Het WK voetbal.
19: Ja, morgen begint dat WK en zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Japan. Vanaf Schiphol zijn al de eerste oranje fans naar de VS vertrokken. Deze fan was vanochtend nog aan het inpakken.
21: Schoenen, sjaals, petten, tassen, van alles. Onderbroeken, oranje onderbroeken. Zelfs de onderbroeken, de BH is oranje.
19: Onmisbaar natuurlijk. De meeste fans die hopen een week of 6 in Amerika te zijn. Ze gaan ervan uit dat Oranje toch wel minimaal de finale haalt. Er worden in totaal zo'n 5000 Oranje fans verwacht. Het weer, er trekken nog wat pittige buien over het land. Verder geregeld zon, 15 tot 18 graden en het waait stevig.
18: 3FM met het verkeer, de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Hoorn. 15 minuten, de A4 Den Haag-Rotterdam voor Benelux 12. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 14 minuten. De A27 Breda-Utrecht voor Lexmond 5. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 28 minuten.
20: 3FM.
22: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
27: Oh, wat een goal!
28: Goal?
29: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
30: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
31: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
32: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
31: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: morgenavond Nederlandse tijd, 9 uur in Mexico. En ja, wij zijn er vanaf komende vrijdag. Zaterdag eerste show, 4 uur live. Eerst nog de bekendmaking van de nieuwe stad en het doel van de 3FM Serious Request 2026.
1: Wat een week.
0: Dus ja, je zit hier goed bij je favoriete radiozender. Fijn dat je er bent. Nel, ik wil jou even een applaus geven. Straight from the heart. En Jel, doe even mee, ook al weet je niet waar het om gaat. Maar ik vind het heel bijzonder dat jij geïdentificeerd bent.
1: Ja.
0: Als eerste bezoekster ooit.
1: Ja.
0: Van een Turks stoombad in een wollen trui.
1: Ja, dus nou, inderdaad, de lege banen komen tussen mijn benen vandaan. Dat is niet normaal.
0: Nou, het is
1: wat is het hier heet?
0: Ja, het is altijd een probleem met de airco in dit pand op zich.
1: Zo.
0: Een goede oefening.
2: Dat is het, ja.
0: Voor de camper. Wat, kijk, het kan ook zijn dat jullie volgende week gewoon naar de show aan het luisteren zijn. Nee, dit horen. Omdat die ventilator onophoudelijk staat te ratelen.
1: Op jouw hoofd gericht
0: ja,
1: staat.
0: Nee, er komt bij mij een soort ongemak vrij van warmte.
1: Maar je hebt al lekker, je bent al lekker naar het kappertje geweest.
0: Ja, zeker.
1: Haartjes eraf. Ja, weet je, dat scheelt ook al vaak wat warmte.
0: Ja, nee, ja, goed, in dat geval. Nel,
1: kan lekker doorkoelen.
0: Heel goed, nee, lekker. Jongens, hou ons in de gaten. Bestook ons via de NPO-lijst. We gaan er een grote show van maken. Met onder andere oren en ogen bij het trainingsveld. En een man die zijn leven aan het geven is voor het doel van 3FM Serious Request afgelopen jaar, spieren voor spieren. Zijn leven aan het geven,
3: wat,
0: nou ja.
3: Wat nou heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Net niet gehaald. Het komt in de buurt hoor, dat hij zijn leven aan het geven.

0: partner een beetje jaloers is. Debbie Wood uit het prachtige Kansas waar wij naartoe gaan.
1: Oh, ja.
0: Die kan er echt wat van. De meest jaloerse vrouw ter wereld vanwege de extreme controles binnen haar relatie. Weet je wat zij deed?
1: Nou.
0: Als haar man thuis kwam.
1: Nou.
0: Altijd. Dus van de bakker, van zijn werk, van het voetbal, van het pingpongen met zijn vrienden. Altijd als hij thuis kwam, moest hij even aan tafel gaan zitten. En onderging hij een leugendetectortest.
1: Nee!
2: Wat heeft het nieuws met me gehaald?
1: Vind je dat raar?
0: Nou, ja.
1: Doe ik elke dag.
0: Heel goed. Nou, kom maar met jouw nieuws dan.
1: Uit onderzoek blijkt dat mannen 4 keer vaker huilen om voetbal dan om de liefde. Uit onderzoek blijkt dat mannen tot 4 keer vaker huilen om voetbal dan om een relatiebreuk. Stadion is emotie zonder filter. Waar emoties normaal vaak worden ingehouden, voelt voetbal als een soort veilige zone. Juichen, schreeuwen, huilen, alles mag.
3: Ja, maar we gaan op zich ook wel wat vaker een potje voetbal mis dan een relatie.
0: Ja, is ook wel, ja.
2: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
3: Ja, kom maar, Barend, ja. Blijkt dat jij al 4 jaar lang geen geldig rijbewijs hebt.
0: Ja, klopt, ja, mooi.
3: Ja, ja. Daar zijn we net achter gekomen.
0: Ja.
3: Maar het kan nog veel erger. Jeffrey uit Canada, die vliegt, heeft 17 jaar zonder geldig vliegbrevet gevlogen.
0: Hey, lekker.
3: Hij had even de papieren een beetje vervalst. Maar daar heeft hij wel 900 binnenlandse en internationale vluchten mee gedaan en 1,3 miljoen euro mee verdiend.
0: Hoppa.
2: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
0: Ja, ik voel ook iets van respect, toch? Ik weet niet waarom, maar ik voel het toch.

0: Yo, ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

0: to Mars.
1: Het is de Middagshow 3FM.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Ik weet niet hoe jij in elkaar steekt als je luistert naar dit radioprogramma, maar ik heb heel vaak in mijn leven dat ik iets ambieer, dat ik iets wil doen. En op het moment dat ik het moet gaan doen, dan denk ik al de 10 seconden van tevoren, waarom ben ik nou die gozer die dit gaat doen?
2: Omdat het zo spannend is?
1: Dan heb ik dat is een combinatie van inspanning en gewoon whatever, maar in ieder geval even dat... Dat moment dat je bijvoorbeeld voor een podium staat en dat je een in mijn geval een presentatie moet doen, dat je dan denkt, oh. Je had toch ook gewoon kunnen kiezen om lekker in die zaal
2: vandaag
1: te zitten.
2: Vandaag in zij te kijken.
1: En dan, ja. en dan een heel ander leven te hebben. Maar ik had het vanmorgen had ik het even op een level dat ik dacht van oké, het is heel leuk wat wij gaan doen, maar vanmorgen heb ik echt even gedacht, waarom moet ik dat nou weer doen? Naar Amerika gaan. Is echt geen grap. En ik ga je zo meteen vertellen waarom. Nee, serieus.
2: Ik dacht, je hebt

0: Zo'n idiote week. Ik had 10 dingen kunnen opnoemen dat ik dacht, waarom heb je dat gedaan?
1: Nee, maar ik heb altijd idiote weken. Maar vanmorgen, jammer, weet het al. Ik had het al, jammer had ik het al laten lezen. Maar dat had dan met mijn kinderen te maken. En dan denk je weer van, jeetje meneertje, waarom moet ik dat doen? Oh. Waar gaat dit allemaal over?
0: Ja, maar ja, dat is toch al... Dat, ja, weet je, dat vind ik ergens...
1: Zometeen. Ja, okay. Eerst Oscar in de Wolf. Live bij Wijnand en Jamie, vorige week.

0: ik zeg dat tegen je van joh, er zijn van die momenten dat je dan in je leven gewoon iets heel graag wil, dat je iets ambieert en dat je dan denkt op een moment van gaan, van ja, waarom ben ik nou weer degene die het moet doen?
1: Ja,
0: dat kan ik vaker hebben bij podiumpresentaties of ook bij radio-uitzendingen. Ik kan het ook hebben net voor Serious Request, dat ik dan even, dan ben ik dat moment van afscheid aan het nemen en dan word ik net, voordat ik erin word geduwd, zeg maar, vanaf het podium, ja, waarom ben ik nou weer die lul die niet gewoon een keertje normaal kerstvakantie gaat vieren en dit weer moet gaan doen in die ijzerbuurt?
1: Nee, bijna dat flight effect, ja.
0: Vanmorgen gebeurt het. Mijn oudste zoon die wordt heel verdrietig bij het schoolhek in één keer. Gisteravond was hij al bezig. En vanmorgen was het toch een soort van het afscheid. En vervolgens huilen bij de klas en echt verdrietig. En dat is moeilijk, hè, als vader. Want dan, ja, dan zit je met zo'n juf in dispuut, hè. Zo van, ja, oké, ga maar, zij bewegingen maken. En je wil je zoon niet achterlaten.
1: So.
0: Kijk, het gaat nergens over. Het
1: is, ja, maar je hart zit wel echt in de kramp.
0: Het is 2 weken, 3 dagen, fantastisch, weet je. We moeten niet doen als we worden uitgezonden naar Afghanistan. Maar dan krijg ik zo'n berichtje net in de app van de juf. Mijn oudste zoon die heeft verdrietig gezeten, maar werd getroost door zijn vrienden. Dat duurde even. Hij heeft ook aan de klas verteld waarom hij verdrietig was. Ze begrijpen het. Hij kon na een poosje de knop wel omzetten en deed weer mee met de lessen. Hij gaf wel aan, ik ben heel bang, want in Amerika mogen ze geweren hebben.
1: Oh jeetje.
0: Dan denk ik, ja, dat gaat in zo'n kinderhoofdje gaat het ook weer om, weet je wel.
1: Dus, aandoenlijk.
0: Nou, nee, het is aandoenlijk. En dat is ook een teken voor de enorme band die we hebben. Dus dat is ook, dat is ook hoe het is.
1: Ja.
0: Maar het is ook wel eens dat je denkt, oh ja, ik met alle vaders staan de komende dagen gewoon weer de avondvierdaagse te doen. Ik moet weer met die stinkende boer uit de Achterhoek, kon je een vliegtuig gaan zitten.
2: Ja. Maar je hebt toch wel tegen je zoon gezegd dat jij ook gewoon een pistool meeneemt?
0: Dat heb ik gezegd.
2: Dat is het principe, hè?
0: Ja,
1: hij heeft mij mee.
0: Dat heb ik gezegd. En ik heb gewoon gezegd van dat ik echt de allerlekkerste wijven van die cheerleaders en zo, dat deel ik gewoon.

0: ik moet weer met die stinkende boer uit de Achterhoek in een vliegtuig gaan zitten.
1: Ja. Ja. Maar je hebt toch al tegen je zoon gezegd dat jij ook gewoon een pistool meeneemt?
0: Dat heb ik gezegd.
1: Dat is het principe, hè?
2: Ja. Nee, hij heeft mij mee.
0: Dat heb ik gezegd. En ik heb gewoon gezegd van dat ik echt de allerlekkerste wijven van die cheerleaders en zo, dat deel ik gewoon. Gewoon via iCloud.
2: Jongen, jongen.
0: Shaggy.

0: Zie, heb ik een afspraak met een van de grote DJ's ter wereld.
1: Ja, ja oké, okay, die dan even daarbuiten
0: gaat.
1: Maar dan ga ik toch misschien mijn boekje af.
0: Dan ga ik alleen naartoe. Dat vind ik dan wel lekker. Ja? Nee, maar dan heb ik de regie. Dus niet dat ik nog een kind bij me heb.
2: Dat is een goed idee.
0: Ja, om er naartoe te slepen. Zodat die dan verveeld in de hoek zit. Daar heb ik geen zin in.
1: Ga ik even zwemmen.
0: Ja, heel goed.

0: eten van moeder aarde. Hier is de NOS op 3, Michel Koenen.
1: Mogelijk wordt pepperspray legaal in sommige gevallen. Het kabinet bekijkt die mogelijkheid. Bijvoorbeeld als er iemand wordt gestalkt of bedreigd. In Denemarken is die wetgeving er al. Een pepperspray voor iedereen legaliseren, dat was geen optie, zegt minister Van Wil.
2: Omdat het ook heel veel risico's met zich meebrengt. Want u kunt zich voorstellen dat niet alleen degene die zich willen beschermen pepperspray kunnen gebruiken, maar ook degene die mensen willen belagen. Het kan ook tegen de politie worden ingezet, bij overvallen, tegen goedwinnende burgers.
1: En dat wil je niet. Na een debat over de vermoorde Lisa van 17 zei Van Wil al dat hij naar de mogelijkheden voor legalisering van pepperspray ging kijken.
3: Ja, ik heb hem echt net uit mijn tas gehaald.
0: Wat dan?
3: Omdat we door de douane gaan. Ik dacht, naar Amerika lijkt het me niet zo handig. Maar ik heb hem altijd in mijn tasje zitten.
0: Lekker.
3: Ja, gewoon. Maar, dat ik denk,
1: Zeven uur bij de interrogations.
0: Ook dan zijn wij weer aan het werk.
1: De man die gisteren in de buurt van Moskou omkwam door een aanslag met een autobom was een hooggeplaatste Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform was het een luitenant-generaal die ging over de levering van raketten en artilleriemunitie aan de frontlinies in Oekraïne. Het is bijna zomer, maar er is schaatsnieuws. Over 2 jaar wordt namelijk de WK's schaatsen, kunstrijden, synchroonschaatsen en shorttrack tegelijk gehouden. Ben je er in 1 keer vanaf. Ze zijn dan allemaal in Peking, de hoofdstad van China. Zuur wel voor Rotterdam, want daar zou eigenlijk het WK shorttrack plaatsvinden in 2028. Maar de KNSB wist al van de plannen voor 1 WK. Dus trokken ze Rotterdam maar gewoon terug.
4: Het WK voetbal.
1: Ja, morgen is het zover, hè? Dan begint het. Zondag komt Oranje voor het eerst in actie tegen Japan. Een straat in Den Haag is er helemaal klaar voor. Die is helemaal in het oranje. Maar eigenlijk iets te, volgens de Partij voor de Dieren. Want die is niet blij dat bomen helemaal zijn ingepakt in oranje plastic. Die gaan zweten en zo. In de straat zelf vinden ze het maar onzin. Ze werden er, aangezet door de jolige verslaggever van Editie NL, nog iets joliger door.
5: Ja, het is er ook oranjeboom. Ja, ga je boomfeest zijn, maar oranjeboom. Ja, dat...
6: En dus jullie zeggen, Partij voor de Dieren, jullie kunnen de boom in.
5: Ja, als ze oranje zijn wel, ja. Dan mogen ze mij de boom in. Ja, we laten het lekker zitten, want we gaan de beker pakken daarom.
1: Ja, al zijn er ook mensen in die straat die zeggen, nou, het is niet zo erg, want we liggen er toch heel snel uit. En dan zitten we het er weer af.
0: Nou ja, weet je wat ik een van de meest geruststellende dingen vind van de mensheid? Is dat je deze quote had je natuurlijk gewoon... Dit had je dus uit kunnen zenden in 1978, in 1988, in 2000... Kijk, de mensheid en de wereld veranderen, maar Den Haag ergens ook nooit, hè?
7: Nee.
0: Nee, maar luister nou eens 1 keer goed naar die quote. Die mensen had je op ieder willekeurig tijdstip van de landsgeschiedenis van de afgelopen 50 jaar had je die neer kunnen zetten. Moet je horen.
1: Lekker.
0: Kom maar, laat maar zo
5: nog. Ja,
0: natuurlijk.
5: Ja, het is er ook oranjeboom. Ja, ga je boomfeest zijn, maar oranjeboom.
0: Jongens,
5: ja,
6: dus jullie zeggen Partij voor de Dieren.
0: Die openstaande deur van de Schilderswijk.
5: Ja, als je oranje zijn wel,
0: met die twee tattoos aan zijn kant van de armjes.
5: Ja, lekker zitten, want...
0: Wat een geweldig volk. Is toch heerlijk? Ja, tof. Oké, we doen het weer nog even.
1: Nou, buien, soms ook hagel, maar ook tussendoor zon. 17 graden ongeveer. Vanavond vaker droog en morgen ongeveer hetzelfde.
0: Kijk, daar gaan we. Het is tijd voor het verkeer. Nellebel, waar staat het vast?
3: Op de A2 Den Bosch Eindhoven voor Best West. 9 minuten. Er zijn er dieren op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Punt hond staat er. Dus een hond op de weg.
0: Oh ja.
3: De A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel. 46 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam voor de Benelux-tunnel. 3 minuten. De A27 Breda Utrecht voor Lexmond. 11 minuten. De A27 Utrecht Gorkum voor Noorderloos. 39 minuten. En de laatste, de A50 Arnhem-Os voor Renkum, 14 minuten.
8: Pennen aan, werk uit, paar het lult jou zo naar huis. Pauze op de beat als ik al geroet, de dag start nu.
9: We zijn nog lang niet moe.
8: Ha? Ejo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: FM-cabine heet.
1: Ja, dit is een beetje testen voor wat die oranje spelers
2: gaan maken. Ja,
3: niet normaal.
1: Hebben we ook van die afkoelingsvesten en zo nou?
0: Ja, oh, dat hebben spelers hebben dat aan, toch? Ja, van die koelingsvesten. Ja. Vest.
2: Die moeten we hebben.
0: We gaan het meemaken. Wat we zo meteen eerst weer uit de mottenballen gaan trekken is de blokfluit.
2: Ja.
0: Wegens zijn grote succes herhaald is een van de dingen die ik echt heel goed kan. Of in ieder geval weer probeer goed te onderhouden.
2: Gaat die mee naar Amerika?
0: Ik denk het niet.
2: Maar ook niet voor je hobby. Nee. Gewoon, dat je...
0: Ja, gewoon dat je ergens op een spare in Dallas
3: staat. Ja, je kan je pet even neerleggen.
0: Dat kan, maar we zijn druk, hè, Nel?
3: Ja, dat is waar. Het
2: is zo mooi.
3: Ik
0: heb bij Nel nog steeds het enge vermoeden dat hij denkt dat we. Dat Nel dan om 9:30 zegt van, joh, jullie redden je wel. En dan.
1: En het is succes.
2: Ja, maar Nel is tv gewend. En ook
0: precies.
2: De film. En daar zitten ze gewoon. Dus dat is, voor een projectje zit je daar 8 uur in een trailer.
0: Ja.
2: Doe je even je kunstje. Zeg je, doe je even je rol. Ja, en dan ga je weer in je trainer
3: Nel
2: in.
3: Nel is dat.
0: Ja, maar schat, dat is toch zo?
3: Ik lig om 9:30 in bed elke dag.
0: Nee, maar dat vind ik nog het meest zorgwekkende. Want wij zijn dan nog aan het werken.
2: Ja,
0: dat is alweer een claim die hier wordt gelegd. Ja. Ik lig om 9:30 in bed.
3: Heerlijk.
0: Ik heb vrijdagavond om 11:30.
3: Ongelooflijk. Ik heb 3 boeken meegenomen.
0: Nee, vrijdagavond 11:30

0: de American Girls. Jammer die vorige week zijn nichtjes bracht.
1: Ja.
0: Van de Achterhoek naar uiteindelijk de Amsterdam Arena. Die bij hem mochten blijven slapen na het concert van Harry Styles. In welke status waren ze toen je ze op moest halen?
1: Nou, ze waren echt helemaal lief en nuchter en niks aan de hand. Ja, sorry. Het was heel saai. Maar er is wel wat anders gebeurd.
0: Ja.
1: En daar ga ik me heel druk over maken in de podcast.
0: Oké. Maak hem in een rank of the reviews.
1: Ja, morgen weer.
0: Online 16.00. Nu Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

0: Barenten Binnen, Mina Show, Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. We zitten midden in het topoverleg over het komende seizoen. Wat er allemaal op de rol staat, blijft en wat er vanaf geflikkerd wordt.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat we met de blokfluit gaan doen.
1: Ja, ik vind het ook
0: twijfel
1: lastig. Misschien toch dat als je luistert, je even moet laten weten.
0: Nou ja, we kunnen daar gewoon zelf keuzes in maken, toch?
1: Nee, luisteraar, we zeggen altijd op nummer 1.
0: Echt waar?
1: Wanneer raakt hij me eigenlijk voor het eerst aan?
0: De blokfluit?
1: Ja.
0: Maar gewoon die van mezelf of van een ander?
1: Nee, die van jezelf.
0: Die van mezelf, mijn eigen blokfluit. Nou, dat was ik een jaar of 2, denk ik. Toen begon ik al de blokfluit om een blokfluit te spelen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nee. Had je toen zo'n mini blokfluitje?
0: Ja, dat was echt een heel klein blokfluitje.
1: Ja, zo'n plastic, zeker die in zo'n geel.
0: Echt zo'n klein blokfluitje had ik toen, ja.
1: En wanneer ging je dan echt op zo'n echte fluit spelen?
0: Wanneer kreeg ik een blokfluitbaan op mijn kamer? Dat was echt zo rond mijn 9e, denk ik. Dat ik echt serieus begon te blokfluiten.
2: Maar dan zat je vaak alleen?
0: Heel vaak. Nou, rond mijn 12e werd het echt een solo ding.
1: Had je geen juf?
0: Toen, mijn juf heb ik maar.
2: Je bent autodidact.
0: Die heb ik later. Ik heb later, vanaf mijn 18e heb ik wel echt een beetje bijles genomen in het. In de vorm van een juf.
2: Je hebt wel veel aan je juf gedacht toen je met je blokfluit.
0: Ja, het was wel echt een persoon die ik echt voor me had. Dat wel. Het is wel geweldig, toch? Ja, juffie, dat is echt. Een en een met die blokfluit. Ja.
1: Nostalgisch.
0: Heel goed, hè?

0: wellicht.
1: Hoppakee jongens, ik heb weer een wijsje ingestudeerd. Niet al te makkelijk deze keer. Mocht je het wijsje weten te raden, heb dan als de sodemieter het wijsje naar de NPO-lijst hebt. Zet je naam erbij en zorg ervoor dat je dat heel snel doet. Want dan win je het Remember the Music spel. Beste bordspel van Nederland of all time.
2: Je moet wel altijd, voordat je begint, moet je een beetje nat maken.
3: Ja,
1: ja. Een beetje nat maken.
3: Ja, een beetje op spuren.
1: Ja. Kijk, zo begint aankomende zondag Nederland-Japan, hè? Oh, zo, hè?
3: Ja.
1: Ah, dat is om 3 uur beginnen dan, zo. Hop, en dan rolt die bal. Dat is lekker. En uiteindelijk 90 minuten met die 3-0 te worden, hoor je gewoon dit, hè? Goed is dat, hè?
3: Okay. Ja,
1: ja oké, okay, hier we gaan.
3: Oké, spitje horen.
1: Oké, okay, tel jij even af, Nel?
3: Ja, 3, 2, 1.

0: Hoor je veel valse lucht erbij.
1: Ventilator hoor je er een beetje doorheen ook. Maar dat was wel echt een toppetje. Ja. Ik vond hem goed weer dit keer.
2: Ik hoorde hem wel.
1: Jij hoorde hem, hè?
2: Ja.
1: Lekker, man. Heerlijk.
2: Zo. Nou,
1: welke hoorde je? Laat het even weten.

0: 2, 1, ex-3FM meegids. Ze was op de speelplaats bij Weinand en Jamie vorige week. Fantastische artiesten. En geweldig. We kunnen niet anders zeggen. Laten we even gaan checken bij de telefoon wat er allemaal gebeurt. Cor, goedemiddag. Cor?
1: Hallo?
0: Cor?
1: Cor?
0: Ja, dat is...
2: Cor?
0: Cor? Cor is er niet of is Fabio?
3: Dit is Fabio. Ja, Fabio.
2: Oh, ja.
0: Fabio, ja, Cor, grote schudding. Hoe is het, jongen? Alles lekker?
2: Gaat zeker goed.
0: Heel goed, heel goed. Waar willen we naartoe? Welke plaats?
2: Ik ben... Wat zeg je?
0: Naar welke plaats ik bel? Waar ben je?
2: Oh, ik ben in Leiden.
0: Het altijd mooie Leiden. Oké, okay, alright. En aan de andere kant hebben we nu wel Cor?
3: Ja.
0: Cor, goedemiddag, jongen. Cor.
1: Cor.
0: Ja. We gaan zo meteen naar Fabio. Die kunnen we wel de boel mee rechtmaken. Jij bent niet enthousiast, hè, over de blokfluit, hè?
3: Wat Cor?
0: Top radio. Oh nee, wacht even. Jij bent niet enthousiast over de blokfluit, toch, Cor?
4: Ik vind het echt helemaal niks.
0: Hè?
4: Ja, ik vind het echt helemaal niks.
0: Jij zegt, wat een kleuterradio, het is niet eens grappig uit.
4: Ja, klopt een beetje.
0: Nou,
4: ja,
0: maar is toch helemaal niet erg, Cor? Dus het is toch goed dat je daar een mening over hebt?
1: En heb je een voorkeur voor een ander instrument?
0: Ja.
4: Nee, niet op dezelfde manier, nee. Okay.
3: Maar heb jij nooit met je op je blokfluit gespeeld?
4: Nee, dat heeft altijd iemand anders gedaan.
0: Ja, dat is lekker, hè? Dat is heel goed. Nou, goed, oké. Misschien
3: dat
0: is dat
3: plat
0: een idee.
3: Weer dit.
0: Ja.
3: Wat dat is jammer, Cor.
0: Dat is jammer. Cor, dankjewel, gozer. Thanks. We nemen het mee. Want ja, we weten nog niet wat we ermee gaan doen, het nieuws.
4: Laten we in ieder geval maar thuis, want bij de voetbal hoeven we helemaal niet te horen.
0: Nee, oké, Cor. Lekker, dat is goed. Dan doen we rustig aan. Oké, goed zo. Hé, Fabio.
4: Ook
2: bedankt. Ja.
0: Hoi. Oh. Welke hoorde je in die blokfluit?
2: Iets van Justin Bieber, volgens
0: ja,
2: mij.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Fabio.
0: Lekker, Fabio. Kijk, de beste luisteraars van Moeder Aarde. Ze komen uit Leiden met een kleine ei. We gaan ervoor. Even mooie middag en gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel.

0: Show, 3FM, Justin Bieber. What do you mean? Bij de bijna nummer. Moet je lachen, vriend?
1: Ik zit met de hoogste directieleden van de NPO te appen.
0: Ja.
1: Over dit item.
0: Ja, begrijp ik wel.
1: Ja. Ja, die vindt dat dit moet blijven in het nieuwe seizoen.
0: Tuurlijk. Oh. Maar ja, die hebben ook gestemd voor nog een seizoen Boer zoekt vrouw. Dus ik serieus moet nemen. Ja, hoor, zometeen. Oren en ogen in Amerika. Van de Telegraaf.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
4: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
5: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
4: Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: In het voetbal zijn er momenten
14: Bergkamp 2-1
13: die impact maken.
15: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
14: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
13: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
14: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
15: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: 3FM. Show 3FM, het is Exactemundo 17.00. Zullen we er even bellen met Kansas of bellen? Meer even proberen verbinding te krijgen met de oren en ogen van het trainingsveld. En kijken of we wat meer mensen kunnen uitnodigen dan we nu hebben gedaan bij de camper.
16: Ja,
0: we
16: moeten volle bak worden.
0: Waar we over 48 uur bijna zitten. Eerst doen we NOS 3, hier is Michel Koenen.
17: Goedemiddag, wordt pepperspray straks legaal?
18: NOS op 3.
17: Het kabinet onderzoekt of dat kan voor mensen die bijvoorbeeld worden bedreigd, zoals vrouwen. In Denemarken bestaat er al een regeling voor. Bijvoorbeeld voor vrouwen die worden gestalkt of ruzie hebben met hun ex. Maar in het begin werkte de pepperspraywet niet zoals bedoeld, zegt correspondent Rolien Kreton.
19: Onder andere waren er meer jonge vrouwen die die pepperspray 's nachts meenamen. Nou, die kregen een boete. En wat ze bovendien zagen is dat die pepperspray vaker werd gebruikt door criminelen. Onder andere inbrekers die het afpakten van bewoners. Maar er waren ook criminelen die zelf pepperspray bij zich hadden.
17: Later werd geregeld dat Denen alleen in speciale gevallen pepperspray bij zich mogen hebben en gebruiken. Minister Van Wil wil dat nu ook in Nederland regelen. Onderhoud aan wegen in het noorden van het land gaat niet door. Het geld is op en er komt niet meer bui vanuit Den Haag. Daarom gaan geplande werkzaamheden voor volgend jaar en het jaar erop niet door. Rijkswaterstaat in Friesland vertelt wat je daarvan als bestuurder kan gaan merken.
20: Snelheidsverlegging, dat we de maximale snelheid ergens naar beneden brengen, Matten, omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat wij ristrook afsluiten, Matten, van een oprit of een onrit, omdat er omdat het asfalt in minder staat is.
17: In totaal wordt 92 kilometer aan asfalt niet vervangen en ook krijgen 94 viaducten geen onderhoud. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Bjørg Høbu, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te bezoeken, maar dat is afgewezen. Hij wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en andere misdrijven. Op minicamping Hoeve de Bonte Kraai in Brabant maken ze de schade op na een stevige hagelbui gisteren. Die duurde maar een minuut of 10, maar de hagelstenen van 1 centimeter of 2 veroorzaakten veel schade aan bijvoorbeeld caravans en tenten. Het ging er stevig aan toe.
16: Heel erg hard en heel snel. Ja, onze tent is helemaal stuk. Dus die kunnen we weggooien.
21: Ja, we gaan inpakken en we gaan naar pauze aan. En we hebben de voortent maar afgeschreven. Want we gaan de beste tentmaker geen eer meer aan behalen. Nee.
17: Een dag na de hagelbui ligt er nog altijd een witte laag op de camping.
22: Het was op skivakantie waren, dus ja, hier lag echt een 30, 40 centimeter sneeuw langs de tent.
17: Het weer nu, buien, soms ook nog met hagel. Het is 17 graden, vanavond vaker droog en morgen ongeveer hetzelfde.

0: Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. 30 minuten, sterkte. 3FM.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: gratis. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met TomTom.

vanaf 6 uur in de ochtendshow gaan we bekendmaken. Nieuwe stad, 3FM Serious Request. Volkuren, mocht je stiekem nog even doorgeven. Misschien heeft het zin. Je weet het nooit.

0: Metallica aansloegen. Op schoolfeesten helemaal door het dak gingen. En uiteindelijk grote podia in het Noorwegen zelf. En ja, ze knallen nu door het dak heen. Al inclusief een bezoek aan de ochtendshow van Weinig en Jamie.
1: Heerlijk.
0: Zo'n toffe plaat. Ja. Zo goed geluid. Word er zo gelukkig van. Ik hou ervan. Middagshow 3FM. Nellebel, wat heb jij weer wat uit de Groene Amsterdam opgedoken? Of waar gaan we het over hebben?
1: Nou, niet eens. Uit de Groene Utrecht.
0: Uit de Groene Utrecht.
1: Ik weet niet van
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Middagshow 3FM, 10 minuten over 5. Even de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Heel simpel, laten we eerlijk zijn. Onze hoofd zit al redelijk in de Land of the Free. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. We gaan even bellen met Kansas. Iemand uitnodigen voor de camper. Mike Verwij, sterverslaggever Telegraaf. Dat is mijn ding van de dag. Jel, wat heb jij gedaan?
4: Nou, morgen. Dit is eigenlijk jouw laatste normale uitzending hier in Nederland. Voordat we naar Amerika gaan. Want jij bent morgenochtend.
0: Ja.
4: Ben jij in Den Bosch?
0: Ik heb de leiding gebeld van dit radiostation. Gisteren.
4: Mm-hmm.
0: Om een verzoek te doen. Wat ik niet heb gedaan de laatste tijd. Maar Mart en Sofie gaan logischerwijs mee. We gaan met een bus rijden naar de nieuwe stad van 3FM Series Quest.
1: Ja.
0: Met daarbij de bekendmaking van het nieuwe doel.
1: Gaaf.
0: Super vet om weer terug te zijn in Den Bosch en onwijs leuk. En weet ik wat. Maar ik zat heel even te denken hoe kut ik het vorig jaar ook weer vond. En dat had te maken met iets wat jullie van mij weten. Als het te warm is, word ik gek. Nou, het was nu zo erg dat ze de airco niet konden vinden, maar wel de verwarming. En die kon niet uit. Ja, dus het was 700 graden in die bus tijdens die bekendmaking. En Ronald de Boer kwam binnen. En ouders met kinderen. En Monique van Spieren voor Spieren. En ik stond dan maar tussen dat waggelende ding. Terwijl ik achteruit ging om naar die bestemming toe te gaan. Ja, het was een gevecht op leven en dood.
1: Ja, maar Lilletje Rozenwater, ja. Dan vertel jij dit over een bus.
0: Ja.
1: Wij zitten over precies 48 uur. Gaan we naar een plek waar het 40 graden is. Ja, nee, waar we dag en nacht met elkaar in een bus zitten.
0: I know, maar met een opmerkelijk verschil. We rijden niet tijdens de uitzending.
4: Nou
1: dat weet je niet.
0: Dat zou ook maar zo kunnen. Maar ja. Kijk, ook daar hebben jullie niks gemerkt. Ook daar stond ik als een vakman de beste woord. En was het gewoon gaan en staan. En zei iedereen, jeetje, meneertje, zeg. Hey, dat was nog eens bekend maken van het doel.
1: Heb jij jezelf weer overtroffen.
0: Dat was bizar. Ja. En dat kreeg ik toen als ja. Maar goed, ja, om even aan te geven. Mag ik mijn verhaal afmaken?
4: Ja,
0: jullie zitten er weer doorheen. Waar het om gaat is dat ik heb gezegd van, joh, mag ik wel de uitzending schuiven morgen? Dus dan zit ik lekker tegen het wandje aan. En doe ik lekker de uitzending dus morgen. Want ik kijk er onwijs naar uit. Vanaf 6 uur gaan we dat doen. Vanaf de borst.
4: En dan ben je er smiddags niet bij?
0: Ik ben er niet bij smiddags, nee.
4: Dan moeten we eindje rijden dus.
0: Wat zeg je?
4: Dan zou het wel Groningen
0: kunnen. Nou ja, we doen misschien het glazenhuis in Oslo. Weet je, dat is totaal wat anders.
1: Spannend. Of in Utrecht.
0: Nou, kom eens, wat heb jij nou?
1: Nooit. Ja, want ik heb iets over Utrecht. Het is wel al een weekje duidelijk. Maar het lijkt me namelijk heel erg leuk dat ze dit in meerdere plekken in Nederland doen. Dus ze hebben namelijk in Utrecht bij de Domtoren een boshalte geopend. Mm. Dat vind ik zo leuk. Dan kan je een plekje reserveren bij die boshalte. En dan heb je om 11:15, om 12:30, om 12:45. Kan je een plekje reserveren, ga je in een kwartiertje naar het bos in beeld. En iedereen kan en je kan daar gratis mee naartoe. Dat vond ik zo'n leuk idee, want borst is hartstikke gezond. Maar het is vaak, als je geen auto hebt, echt een rotstuk om te komen.
0: Nog één keer hoe het werkt. Want
1: je gaat gewoon naar boshalte.nl en dan kan je een plekje reserveren om gewoon met de bus, met een hele groep mensen, naar het bos te gaan. Nou, vond ik zo'n ontzettend leuk idee.
0: Ik denk,
1: dat is heel vaak een beetje, heel vaak moet je met de auto naar een bos.
0: Het klinkt heel wenselijk om te zeggen dat dit leuk is, maar ja, Nel, jij zou het nooit van je leven zelf doen. Dit zou jij nooit doen.
1: Al toen ik geen, ik heb nog maar 4 jaar een auto, 5 jaar. Ik heb nog maar 5 jaar een auto.
0: Hmm. Ja, nee.
1: Maar het is niet dat je met die mensen in het bos gaat lopen. Je gaat niet met een groepje.
0: Heel goed.
1: Je mag gewoon zelf in het bos gaan lopen. Dus je kan gewoon met je vriend, vriendin, whatever, of in je eentje.
0: Naar
4: ik weet niet, het klinkt toch een beetje als een stel mannen in zo'n bus
0: voor doodenge mensen.
1: Ja. Yeah. Yeah.

0: Ronnie Flex, Frenna en Idali populair. Starend en better in de USA. Countdown staat op ongeveer een dikke 48 uur. Nou ja, dan hangen we ergens boven de aardbol waarvan ik niet precies weet waar het is. Maar dan zijn we onderweg om uiteindelijk in goede gezondheid hopelijk te gaan landen in Dallas. En daar aankomende zaterdag al die eerste uitzending te maken van Barend en Benner in de USA. En inmiddels is er al een soort van invasie van Nederlanders gearriveerd op Amerikaanse bodem. Het AD Voetbal International, maar natuurlijk de oren en ogen van de belangrijkste sportkatern van Nederland. Zo simpel is het, dames en heren. Mike Verwij, Telesport, de Telegraaf.
1: Dag Barend.
0: Mikey, goedemiddag jongen.
1: En dag Nelly, dag Barend.
0: Ja, heel goed. Even eerst de egoïstische zaken. Omstandigheden Dallas, waar we aankomende zaterdag landen. Vertel het eens aan ons als een echte radioverslaggever. Met beeld erbij, het hele pakket.
1: Ja, daar ben ik dus nog niet geweest. Want we zijn gisteren vanuit New York naar Kansas gegaan. Maar ik sprak net mijn oude chef, Jaap de Groot. Ja. Die hier voor de Chinese, Australische en weet ik veel welke tv allemaal is. Die is wel in Dallas geweest.
0: Ja.
1: Nou, bereid je maar voor, Barend. Dat wordt zweten. Het is bloed en bloed heet.
0: Ja.
1: Het stukje van zijn auto naar het stadion, dat hij was doorweekt, zei hij. Dus dat is ongeveer het vooruitzicht.
0: En dan is het op dit moment hartstikke leuk. Kansas, waar jij bent. Een beetje de home-situatie van het Nederlands elftal. Zeg maar het Wolfsburg van 2026. Want dat hadden ze 2 jaar geleden. Dat was Wolfsburg de thuisbasis van het Oranje Legioen. Of van de spelers. Nu is het Kansas. Hoe is het daar?
1: Ja, ontzettend leuk. Er staat vandaag een open training, een publiekstraining op het programma. En die begint over 10 minuutjes.
0: Ja.
1: En we kwamen hier naartoe en de ontvangst was heel hartelijk. Er stond in het Nederlands Hup Holland Hup. Daar kwam de spelersbus ook voorbij. En ook allerlei bordjes langs de kant van de weg. Met erop tweede plaats in 74, 78, 2010, derde in 2014. Maar 2026, this is the year. Het gaat gebeuren, Barend. We worden wereldkampioen.
0: Ja, en dan even de serieuze blik op het huidige voetbal. En hoe we ervoor staan naar die twee moeilijk verlopen oefenwedstrijden. Hoe is jouw gevoel bij dit WK, Mike?
1: Ja, toch nog best wel goed. Je weet, ik zit met Mr. Positivo in podcast. Valentijn, die is altijd razend enthousiast.
0: Valentijn Driessen.
1: Die heeft dus ongeveer nul geloof.
2: Ja, dat vind ik slecht hoor.
1: Maar dit zijn oefenwedstrijden en daar gaat het niet om. Het moet gewoon gebeuren tegen Japan. Jullie zijn erbij en wij gaan zien hoe Nederland Japan oprolt.
0: Mike, we zijn ondertussen ook een beetje bezig met... Sta je weer op een plek geparkeerd waar je niet mag staan of waar ben je?
1: Nee hoor, ik sta onder de tribune en ik zie een andere vriend van jullie show, Martijn Krabbedam, hier op 5 meter vandaan staan.
0: We gaan zo'n
1: plekje zoeken.
0: Ja.
1: Maar
0: Dat is wel even goed. Dat is even mooi, want we kunnen gelijk even een soort live redactievergadering doen op de zender. Van Voetbal International hebben we al een toezegging dat die langskomen op de wedstrijddag. Welk moment...
1: Ik ben het veel duurder, hè, Barend.
0: We weten dat jij niet te betalen bent.
3: We allemaal met elkaar.
0: Maar wat is voor jou handig om even langs te komen in de camper? Is dat zondag op de wedstrijddag of vind je het lekker om op maandag de naneuk te doen?
1: Nee, maandag vliegen wij al heel snel weer terug naar Kansas. Dus het lijkt me heel leuk om op de wedstrijd te komen. De dag daarvoor is het nog flink aanpoten.
0: Ja, oké. En jullie nemen de podcast op. Laten we zeggen dat we dan 11:30 zondagmorgen elkaar zien in Dallas.
1: Lijkt me hartstikke leuk. Ik ben erbij.
0: Geweldig, man. Supergoed.
2: En dan nog heel even voor mijn gemoedsrust. Loopt er nog een beetje oestrogeen rond of alleen maar testosteron?
1: Hier loopt het allebei rond, Nelly. Maar ik ben bang, als je zondag in Dallas komt, dat de echte fans gaan komen. Ja, dan zal iedereen op jou duiken, denk ik.

0: Dat onrustige gedoe van het geweten van de Achterhoek begint me nu al een beetje op mijn zenuwen te spelen. We zitten met een soort vluchtprobleem. De KLM is dingen aan het wijzigen en omver aan het gooien.
1: Ik ben
0: de rust zelf, joh. We moeten later vliegen, maar even aan jou als luisteraar van dit radioprogramma.
1: Ja.
0: Als jij een internationale vlucht doet, dus een internationale vlucht.
1: Ja.
0: Hoeveel uur van tevoren ben je dan op het vliegveld? Ben je dan team Jelmer en zeg je, nou, 2 uur van tevoren is vroeg genoeg.
1: Ja.
0: Vrijdag geen Schiphol, WK, rijden, paspoortcontrole. Of zeg je team Barend, je bent er 3 uur van tevoren. Laat me weten.
2: Hoor je nou wat je zelf zegt?
0: Ja?
2: Ik ben de stresskip, maar jij zit er al 3 uur van tevoren.
1: Jij bent de stresskip.
2: Jij bent de stresskip. Jij maakt je zorgen.
0: Voorbereidingen, dat is het belangrijkste.

0: Van joh, ja, we gaan naar Dallas vliegen aankomende vrijdag. En ik zeg, joh, zorg er nou voor dat we 3 uur van tevoren aanwezig zijn. En Jelmer zegt, man, 3 uur, doe normaal.
1: En ja, dan kan je 3 uur, dan kan ik nog een Achterhoek in terug.
0: Jelmer, even ter verduidelijking. Wanneer heb jij voor het laatst internationaal gevlogen? Want de discussie is heel makkelijk. Nelly gaat, zeg maar, die kijkt dan 2 keer naar links. Dan ziet ze Jelmer wat roepen en dan denkt ze, oeh, mijn kleine wijze broertje, die weet het wel. En dan moet ik altijd bij hem op schoot zitten. Dus die gaat met Jelmer mee in dit soort discussies. Maar we doen het even zakelijk.
1: Ja, de laatste keer was met de Hindenburger, denk ik.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: De Zeppelin.
0: Nee,
1: ja.
2: Nee, ik ben ook niet zo relaxed als hij is, hoor. Ik vind ook niet dat je...
0: Je hebt wel
2: van die mensen die trekken. En dan zijn ze toch altijd te laat.
0: Niet, het heeft niks met relaxed. Het heeft met een soort... Ah ja, het komt wel goed te maken. Terwijl je op een vliegveld bent. En op een vliegveld gelden er andere regels. Dat is gewoon zo.
1: Maar dit is,
0: een vliegveld is het gewoon... waar ter wereld zie je mensen om 11 uur bijvoorbeeld... slapend met een biertje in hun hand. Het is een andere wereld, vind ik altijd zo.
2: Maar jij hebt gezegd afgelopen week vlug gemist naar Sofia... om 6 uur, ondanks 2,5 uur van tevoren.
0: Hier.
3: Het is die beveiliging op Schiphol, hè? Doe het allemaal langer ook.
0: Precies. Nee, maar jammer, ik vind het prima... Ik vind het helemaal prima. Dus zeg maar goed, ik vind het ook ieder voor zich. Dat vind ik ook. Ik bedoel, ik ga niet voor jou bepalen hoe laat je er moet zijn. Maar ik ben er 3 uur van tevoren. Dat vind ik ook lekker.
2: Ja.
0: Even lekker de ACO in.
2: Ja.
0: Kijken of Monika Geuze nog een bestseller heeft uitgebracht. Ja, is toch lekker altijd.
2: En een boekje kopen die je uiteindelijk toch niet gaat lezen.
1: Zo'n verschrikkelijke plek.
0: Wat?
1: Ja, de Schiphol. Een droevenis altijd.
0: Ja, maar denk je dat ik voor mijn plezier 17 euro betaal voor een tosti?
1: Ja. Nee, dat bedoel ik.
0: Dat doe ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus ja. Maar ik vind het lekker, jongens. Ik ga er lekker zijn.
1: Oké,
0: jongen. 3-4 uur van tevoren kunnen gerust een biertje doen in plaats van te stressen.
2: Ik kan vertellen dat 98% Team Barend is en alleen vrouwtje Team Jelmer.
1: Ja, nee, is niet waar.
0: Ja, klopt.
1: Nee, Hans. Half uur.
0: Ja, Hans zegt wel, want ik zit al 45 jaar in de fut. Ik lig op bed in Vught. Wordt 2 keer per dag gevoed. En die er nog achterna, maar dat moet je wel lezen.
4: NOS op 3.
0: Dan 3FM met het allerlaatste nieuws. Hier is de man die vandaag wel op tijd incheckte. Het is ongelooflijk. En Michel Koenen, Michel jongen.
3: Over 2 jaar dan kan er al een tekort aan elektriciteit ontstaan. Daarvoor waarschuwt stroomnetbeheerder Tennet. Eerst was dat nog 2030. Mijn collega Rob die weet waardoor dat zo snel gaat.
5: Bedrijven en particulieren gebruiken steeds meer elektriciteit... in plaats van gas en benzine. En dat is steeds vaker goedkoop opgewekte stroom uit zon en wind. Kolen- en gascentrales verdwijnen. En hierdoor is er over een paar jaar gewoon niet meer genoeg elektriciteit verwacht in het.
3: Ja, en een tekort, dat kan natuurlijk betekenen dat de elektriciteit er simpelweg niet is. Dat je dus niks kan doen. En als die er dan wel is, dan is die waarschijnlijk ook een stuk duurder.
0: Oké, alright. Nou, jongens, ik heb net de hele boel omgezet naar de elektriciteitsmeter. Krijgen we dit weer. Toch weer terug naar die oude dieselbak. Het is ook nooit goed, ja.
3: Hey. Eind deze maand komt het KNMI met een nieuw systeem van weerwaarschuwingen. Die zijn dan niet meer voor provincies, bijvoorbeeld. Code geel wat je nu hebt, maar voor een plaatselijker gebied. Want nu krijgt bijvoorbeeld heel Limburg een waarschuwing, terwijl het alleen in het zuiden loopt.

0: lokaal stevig kan regenen of onweren. Mm. Nou, de bedoeling is dan dat een kwartier van tevoren de meldingen komen in gebieden waar zware buien aankomen. Je krijgt die melding dan als een soort van NL-alert. En alleen de mensen die dus in de gebieden wonen waar de buien komen, krijgen dan die melding.
1: Ja, grappig dat je het zegt. Heb je dat nu gezien? Er is nu een nieuwe reclame van Heineken. Mm. Over dat dan iemand het weeralarm dan hackt. En dan gaat iedereen het café in omdat het slecht weer wordt, zogenaamd. En dan gaan ze daar voetbal kijken.
2: Leuk,
1: ik vind het. Nee, ik vind het zo'n niet leuk. Heineken had toch altijd geniale reclames? Dat je altijd dacht, wow, ja, biertje.
3: Amstel ook. Ook top, ja.
1: Maar deze is zo suf. Kom op, Heineken. Ik snap dat die aandelen echt kelderen momenteel.
3: Nou, maar heel goed. Fijn dat we deze tijd nog even krijgen. Ja. Onze politieke eindredacteur J. Hendrik Gussiklo. 2 uur voor je van tevoren. Ja, heel goed. Kom maar, het WK voetbal.
0: Ja, Dallas natuurlijk. Morgen dan begint het WK. Niet in Dallas, maar in Mexico. Vooral voor de landen en de scheidsrechters die in de VS moeten zijn, is het nu al een heel gedoe. Hè? Je weet het wel, Iraanse fans die worden geweigerd. Ja. En de Somalische scheidsrechter Achtan, die mocht het land niet binnen omdat hij mogelijk banden zou hebben met terroristische organisaties, claimt Amerika. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Hij is nu inmiddels weer terug in Afrika. En hij bedankte de FIFA en het hele Somalische volk voor alle steun.
4: And I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way. And Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
0: Een beetje sociaal wenselijk klinkt het wel natuurlijk. Yeah. Want, vergeef de flauwe woordspeling. Hij kan fluiten naar het WK natuurlijk. Artan die werd vorig jaar in Afrika nog uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het jaar.
3: Dit had natuurlijk het moment moeten zijn dat Infantino gewoon de baas van de FIFA wel had moeten laten weten van joh, Trump, het is allemaal hartstikke leuk met jou, maar je nodigt mensen uit, hè? Of het nou gaat om de Iraanse fans of om de Somalische scheidsrechter.
0: Dus de man die de FIFA World Prize heeft gewonnen.
3: Ja, maar dan moet je gewoon op. Je kunt niet mensen die jezelf uitnodigt, zeker niet in werkachtige functies, kun je dan weer in zo'n land weigeren. Ja, het is in de aanloop van het WK. Weet je, we staan 2 dagen voor het begin. Of een dag voor het begin. Zijn dit wel dingen die ik niet had verwacht? Snap je? Dat allemaal wel. Nee, want je zou denken, die gasten willen een goede sier maken, weet je wel. Daar gaat het allemaal om. Politiek en blablabla. Bla, bla. Dit soort gemauw moet je niet te veel hebben.
1: Aan de andere kant kan het ook laten zien van, kijk,
3: we zijn strikt.
1: We zijn strikt.
3: Ja.
1: Maakt niet uit of je scheidsrechter bent of een foute fan.
3: Nee, maar als je dit hoort.
0: Somalië is zo'n land waar een inreisverbod voor Amerika. Ja, dus in die zin kun je zeggen, ze passen toe wat ze hebben gedaan.
3: Nou, als je dit zo hoort, dan wil ik even mijn mening wil ik even herzien. Ik zeg 1,5 uur van tevoren op dat vliegveld. We doen het weer nog even, kom maar.
0: Buien, soms ook met hagel, 17 graden. Vanavond is het vaker droog en morgen ongeveer hetzelfde.
3: Heerlijk zeg, Nel, waar staat het vast op de weg?
5: Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 15 minuutjes. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 12 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam van Den Haag-Zuid 18 minuten. En de laatste lange de A12 Arnhem-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 14 minuten. Ja.

0: Het weekend in Groningen.
1: Ja.
0: Jongens zijn wel zaken aan het doen, hè? Dat zijn hele goede dingen. Ondertussen heb ik nog voor jou de volgende vraag. Het is niet de meest lastige, maar nou, misschien ben je hem ondertussen vergeten. Gisteren ging het namelijk mis. Waar staat van de geluidsdrager de afkorting CD voor? Dus waar staat van de geluidsdrager de afkorting CD voor? Drop het even in de NPO-lijst met je naam erbij. Thank you.

0: Guetta en Memories bij Barend en Menno op NPO 3FM. Het is niet te geloven, Lars.
1: Ja, Lars is nog even een plekje aan het zoeken.
2: Ah, joh, oh, heel goed. Nee, dat is wel belangrijk, veiligheid first.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus zeg maar net vroeg ik hem 3 keer waar die woonde.
0: Dol-Eindsplaat.
1: Ja, dat verstond ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ik googelde, dat kan ik niet vinden.
2: Dol-Eindsplaat. Heb je er ooit van gehoord?
1: Ja.
2: Niet.
1: Jawel. Waar ligt het dan?
0: Dol-Eindsplaat ligt tussen Oude Tong en Nieuwe Tong in Zeeland.
2: Het zit zo te liggen.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja.
1: Lars?
3: Ja.
1: Heeft Barend gelijk?
3: Nee.
1: Oh.
2: Waar ligt het?
3: Het ligt tussen Goes en Zierikzee.
0: Nou, hier, even geen gelul. Hier, het is gewoon in Zeeland. Ja, kom op, de Oude Tong en Nieuwe Tong was overdreven. Maar Zeeland was wel heel keurig.
3: Ja, je zit in Zeeland. Ben ik beter te verstaan?
0: Ja, dat is gewoon Lars. Mooi. Lars van 33 uit Tol-Eindsplaat. Kun je wat hoogtepunten noemen uit het fenomeen Tol-Eindsplaat?
3: Kolijnsplaat.
0: Kolijnsplaat.
3: Ja, een hoogtepunt. We hebben hier een hele grote visboerderij.
0: Ja.
3: En die brengen jaarlijks een hele lading aan vis naar Amerika. Want het is daar super populair.
0: Maar even het volgende. Lars, jij kan dit wel even eerlijk zeggen. Want ik ben even aan het checken iets in mijn inbox nu. En nu zie ik weer de prijzen. Klopt het dat jullie in het hoogseizoen in Zeeland gewoon de prijzen daar maar 10-20% omhoog flikkeren daar? Maar echt, dat Zeeland de duurste provincie van Nederland is in het zomerseizoen.
3: Dat zou me niks verbazen, maar wij rijden hier ook heel veel schade doordat er in één keer ontiegelijk veel Duitsers op de weg zitten.
0: Ja,
1: ja, eens.
0: Ja, dat is ook
1: mooi. Ja, en al die kuilen moet je ook weer dichtmaken aan het einde van het seizoen.
3: Ja, precies. Dat kost ook een bak met geld.
0: Hey, en ga je ons een beetje volgen met het WK of heb je helemaal niks met het hele gebeuren?
3: Ik heb er weinig vertrouwen in. Dus misschien dat het, als het allemaal goed gaat, dat ik wel weer meer ga volgen. Ja,
2: maar in ons of in het Nederlands elftal?
3: Jullie? Ja, nee, ja, als jullie opstaan, dan volg ik het zeker, ja.
1: Kijk, maar kijk, weet je wat ook is, Lars? Kijk, ik heb ook gekeken naar Bassie Nadergan in Amerika.
0: Ja, ging ook niet goed.
1: Nee, maar het was wel lachen, toch?
0: Dat was ook wel weer lachen, ja.
3: Dat was wel lachen, ja.
1: Ja, dat was zeker lachen. Kan ook van die liedjes maken daar?
0: Wat?
1: Ja, dat was toch altijd bij Bassie Nadergan?
0: Ja, jammer, we zitten inmiddels in een tijdspanne dat we 35 jaar verder zijn, hè? Dat is, het is een beetje alsof Adam Curry je Sjil de Strandjutte ging voorlezen.
1: Nee, joh, maar Bas,
0: zo lang geleden.
1: Is tijdloos.
0: Nee, je hebt wel gelijk, is tijdloos. Maar doen we een andere keer, joh. We hebben in de camper tijd genoeg voor om te bespreken. Ik wil graag naar jij gaan uitleggen hoe de volgende vraag werkt.
1: Dankjewel, Robin.
0: Ja.
2: Er is een WK-plaat met Bas die uitgekomen, toch met Russo?
0: Klopt.
2: Ja.
0: Heel leuk.
1: Kijk.
0: Heel leuk, Nel.
1: Lars, ik had nog niet de tijd om het spelletje aan je uit te leggen buiten de uitzending. Dus let goed op. Bij de eerste vraag geef je als antwoord volgende vraag. En daarna geef je bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
3: Jezus, oké, nou dat gaat lukken.
0: Nou, dat was niet het goede antwoord trouwens. Wel een heel bijzonder figuur en een van de belangrijkste mensen op Moeder Aarde, ooit. Maar we gaan beginnen met de eerste vraag, here we go.
3: Yes.
2: Waar staat van de geluidsdrager de afkorting CD voor?
3: Volgende vraag.
2: Wat is de naam van het eerste album van Adele?
3: Compactdisc.
2: Wat is de wortel van 400?
3: Ja, ik ga al nat.
1: Ja,
2: dat is ook wel moeilijk. Wie weet dit?
1: Nou, ho. Je gaat al 3FM luisteren, weet het wel, hoor.
0: Ja, nee, het mooie was dat het in werd gedeeld in leeftijden, die eerste album.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dus je zou nog een gokje kunnen wagen omdat je een mooie gozer vindt, omdat je...
1: Ja.
3: 19.
0: Ja!
3: De wortel van 400.
2: Van welke leeftijd mag je in de Verenigde Staten alcohol kopen en drinken?
3: Ik ga ons weer nat.
0: Geen idee. Nou is het mooi geweest.
1: Ik vond het toch knap.
0: Ik maar ook. Gezellig.
1: Ja, en gedeelde eerste plaats.
0: Hoppakee.
3: Nou, kijk eens aan, is dat wat?
0: Ben je de weekwinnaar, dan hoor je het morgen. Doe ze het goed in Colijns Platen. En gooi die vis alvast in de oven, jongen. Kom maar dan.
3: Kom helemaal.

0: Goedemiddagshow 3FM. Dit is Baron and Banner. 90s Tide is binnen nu en een minuutje of 10 al here. I'm already transitioning to an American.
1: Yeah, we're gonna do an American version in America.
2: Okay. The
0: 90s
2: Tide American version it is.
0: En ik voel aan alles dat ik vandaag best wel weer aardig kans maak om te winnen. Nel, hoe voel jij jezelf?
2: Nou, ik vind dat jouw gevoel vandaag niet zo sterk is.
0: Waarom niet?
2: Nou, ik denk dat je ernaast zit.
0: Okay, nou hartstikke goed. Dan trek ik ook alles terug wat ik buiten de uitzending heb gezegd.
2: Oh, nee, dat is jammer.
0: In die studio, toen we aan het oefenen waren.
2: Ah, kakkie.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee.
0: Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen
4: nee,
3: door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp certificering.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Middagshow 3FM. 3FM. 6 uur, dit is Baren de Menner. Je bent erbij, de bijna nummer 1 middagshow met 90's tijd. Binnen nu in 10 minuten, eerste NMRC 3. Hier is Michel Koenen.
21: Goedenavond, verbazing bij provincies in Noord-Nederland.
22: NOS op 3.
21: Want Drenthe, Groningen en Friesland zijn toch wel echt verbijsterd dat onderhoud aan wegen voorlopig niet doorgaat. De werkzaamheden voor volgend jaar en het jaar erop die worden geschrapt. Simpelweg omdat er niet genoeg geld is. Daardoor wordt bijna 100 kilometer asfalt niet vervangen. En ook onderhoud aan viaducten gaat niet door. In Drenthe snappen ze er helemaal niets van.
2: We vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het noorden moet omgaan.
21: De provincies waarschuwen dat ze ook zo slechter bereikbaar worden. Een journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. De presentator werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Die had hij benaderd via Snapchat. Pointer wil met het onderzoek aantonen dat het nog steeds heel makkelijk is om via die app wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling was 3 weken geleden en de journalist heeft aangifte gedaan. In Os in Brabant is een auto vanochtend een winkel binnengereden en daar waren op dat moment meerdere klanten. Voor deze man was het flink schrikken.
4: Ik dacht dus, is er een handslag of zo? Dat dacht ik, hè. Ik denk, of dat gebeurt tegenwoordig niet. Ik heb er gewoon een engeltje op mijn schouder gehad.
21: Het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond, wel eens te veel schade. De auto is uit het pand getrokken en meegenomen. Hoe het ongeluk in Os kon gebeuren, dat is niet bekend.
12: Het WK voetbal.
21: Vanaf Schiphol zijn de eerste Oranje-fans vertrokken richting de VS. En de meesten die verwachten niet snel terug te komen.
23: Hoe lang verwachten jullie te blijven?
24: 42 dagen. Ik hoop helemaal tot het einde. En we hebben grote koffers mee.
25: Ik hoop gewoon 6 weken weg te blijven. Vinden ze thuis niet helemaal allemaal prima, maar we gaan ervoor.
21: Zo'n 5000 Oranje-fans gaan de wedstrijden van het Nederlands elftal bezoeken. Ze verwachten dat ze Amerika makkelijk binnenkomen.
23: In principe heb ik niks raars bij me en ik heb ook geen gekkigheid gedaan. Dus geen strafblad, dus ik neem aan dat ik er wel in kom.
26: We komen uit Nederland. Volgens mij is Nederland een van de makkelijkste landen om elders naartoe te gaan. Dus nee, ik verwacht geen problemen.
21: Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje, die is tegen Japan. Het weer nog, te trekken nog wat buien over het land. Koelt af naar een graad of 10 vannacht. Morgen eerst wat zon, later bewolking en weer buien.
20: Dan 3FM met het verkeer.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Tuesday. Jack Stijl en John, turn the lights off bij Barend en Benner op NPO 3 FM. Dit is de middagshow Barend en Benner onderweg naar de USA. Over 48 uur zijn we aan het vliegen. Morgenochtend doen we nog een bekendmaking van het glazen huis Doel en de Stad.
1: Oh, spannend man.
0: Voorkeuren mogen nog naar de NPO luisteren. Wie weet voor
2: ze Alten.
1: Ja, net voor zo'n dat iemand toch denkt, ah, wat leuk.
0: Stel je nou voor.
1: Ja.
0: Dat er nu 1700 keer binnenkomt
2: Aalten.
0: Blesgeschaaf.
1: Assendelft.
0: Assendelft ben ik bij jou geweest met Hunter. Er zijn weinig plekken.
1: Zulke lage energie.
0: Dat zei ik toen letterlijk. Ja. Waar hangt de energie hier ongekend laag?
1: Ja.
0: Die kop van Noord-Holland.
1: Ja.
0: Vond ik.
1: Je had het echt heel goed verwoord. Ik voelde het ook.
0: Wij kwamen naar binnen in een kroegje. En het mooie aan mediamensen, die denken dat alles buiten Amsterdam en de Hilversumse bubbel, dat doodenge mensen zijn.
2: Ja,
0: Dus we waren een programma aan het maken met mensen die dat aan het filmen waren en toestanden. En je komt er gewoon op hemelvaartsdag, terwijl we dat opnamen, gewoon een gezellige kroeg binnenlopen met de volkse middenstand van moeder aarde.
2: Ja.
0: En die zaten lekker te pimpelen.
2: Ja.
0: Ja, dat ziet Hilversum dan toch gelijk als potentiële terroristen. Dat viel mij wel op. Werd in mijn oor gefluisterd.
2: Nee.
0: Laten we hier maar gaan.
1: Ja, maar misschien was dat ook stiekem ons een klein beetje te beschermen.
0: Nee.
1: Want je weet ook, ze waren heel gezellig, maar mensen met een drankje,
0: ja, maar nou
1: die hebben ook losse lipjes.
2: Nou, nee, ik weet al precies hoe het is.
0: Wat dan?
2: Nou, die cameraman moest al die mensen om toestemming vragen.
1: Ja, dat was
0: inderdaad die gezin.
2: Dat was het exact.
0: Jammer is voor de win. Dus wat betekent dat? De quitclaim, hoe bedoel je?
1: Quitclaim is zeg maar dat je zegt van dat je het oké vindt om op tv te komen. Maar ja, dan moet je wel even dat allemaal invullen en een handtekeningetje zetten en toestemming geven. Maar ja, als je dat voor 30 man moet doen, moet je 30 claims hebben.
0: Ja.
1: En iedereen moet er even zijn handtekening.
0: Daarover gesproken, hoe kan dat, jongen? Dat is echt bizar. Je kunt zeg maar toch altijd aangeven of je wel of niet op beeld wil. Ik moest vanmorgen een tv-programma inspreken. Om 9 uur zat ik in Amsterdam-Noord. En toen was het aan het inspreken. Ik denk best wel heel veel kids die compleet wasted op beeld waren. Dan denk ik, ja, dat is toch lekker, weet je?
1: Maar bellen die dan iemand met spuiten en slikken, weet ik wel, dat er achteraf dan mensen belden met zo van, ja, ik was gisteren bij die en die token, werd ik geïnterviewd en daar vond ik het goed.
0: Ja.
1: Maar nu ik weer nuchter ben, denk ik toch, ja, liever niet.
0: Ja.
1: Dat is met dit programma ook niet zo, dat het dan achteraf mensen zeggen.
0: Ja, een risico van het vak.
2: Ja, heb je pech.
0: Ja, met glazen huis ook, weet je, staan mensen tegen de ruiten aan te bonken wel eens 's nachts. Dat je denkt, nou, als je dit morgen terugziet, dan ben je er wel daar afgelogeerd. Allemaal van die dingen dat je dacht, nou, in de jaren 90 hadden we daar

0: al zaken doen. Want
1: ja, het is veel te luisteren.
0: Maakt er maar geen reet uit, weet je. Het is radio. En ja, je luistert ook een beetje om ons, toch? Tenminste, dat zegt Nel wel altijd buiten de uitzending. Ze luisteren voor ons, luisteren voor ons, niet voor de muziek. Dan zeg ik altijd, nou, dat valt mee, Nel. Kijk even naar mijn plaat, moet je horen me nu aan.
2: And down.
0: Hey.
2: And
0: down. Wat een geweldenaar. Up and down van de Bingham Boys. Nel heeft...
2: Menu.

0: Speciaal 3FM, Lady Gaga, Paparazzi.
1: Met Jaron Engelen.
0: Met wie?
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Met Jaron.
1: Hey.
0: Jaron.
1: Hey.
0: Met Baarden binnen.
1: Hallo.
0: Hey. Hey.
1: Hallo.
3: Inderdaad, zij zijn dan sms Jaron.
0: Lekker man. Hey gozer, hoe is het? Alles lekker? Heb je een lekkere dag gehad?
1: Ja, zeker. Prima dagje.
0: Wat, wat behelst en woensdag 10 juni voor jou?
1: Jeetje, ja, ik was bezig op een stijger en ik heb tussendoor gescheld voor regen en de onweer.
0: Hey, en waar stond je op de stijger?
1: In Utrecht.
0: En hoe hoog is het niveau anno 2026 om naar te fluiten vanaf die stijger?
1: Ja, ik zou toch zeker zeggen, een meter of 10.
0: Ja, nee.
2: Ik dacht ook, hoe hoog is de stijger?
0: Nee, maar kan het nog? Hoog is het niveau waar je naar kunt fluiten? Ja. Wat was het gemiddelde niveau van wat er vandaag langs
2: liep? Ik moet eerst vragen, ben je een fluiter?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh jee, ja nee joh, ik ben geen fluiter, absoluut niet.
0: Oké, okay.
1: Ik stond in de achtertuin, dus ik kwam niet zoveel bij.
0: Maar is het not done meer om te fluiten vanaf de stijger?
1: Zeker not done.
2: Maar wel bij het bejaardentehuis als je daar
0: Nee, maar wacht even, dat vind ik interessant, Maar waarom is het not done?
1: Ja, ik weet niet. Het is een stukje waarde. Waarom is het not done? Het is achterloos om te fluiten meer, want zonder dat je ook maar enigszins idee hebt van wie dat is of wat dat voor je persoon betekent.
0: Maar het is toch, het is toch altijd goed om een compliment uit te delen?
1: Wel als iemand zit te wachten op compliment.
0: Nee, maar
1: als compliment bedoeld is. En fluiten iemand,
0: bedoel je
1: niet als compliment.
0: Nou wel, ik vind, het klinkt sociaal wenselijk heel erg nuttig wat jij zegt. Maar er is geen mens ter wereld die langs een stijger loopt. En dat je dan, stel je voor, als gozer zijnde dat er naar je wordt gefloten door een vrouwelijke schilder. Dat je toch, nou, leuk! Die ziet mij staan. Ja, ik word gezien.
3: Het is wel het verschil of dat Jaron doet, die toch best wel een knappe vent is.
0: Ja.
3: Of zo'n man met zo'n beetje waar wat haar uit zijn bilnaad komt.
2: Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit wie eruit ziet.
3: Hey, meisje.
2: Okay.
1: Maakt niet uit wie
3: er fluit.
1: Het gaat erom of je een beetje een geilbakker bent. Of dat je het echt een compliment bedoelt.
0: Ja, nee, maar als compliment. Als compliment.
1: 90% van die stijgerfluiters, dat zijn gewoon dat je geilbakker.
2: Oké, ja.
1: Dan moet je sport komen.
2: Oké, maar Baar, heb jij verschil fluitje, zeg maar, heb je een geil fluitje en een compliment fluitje?
0: Ik vind compliment fluitjes altijd geil. Hey, Jaron, waar ga je naartoe? Waar ga je nu naartoe?
1: Ik ben onderweg naar het oosten. Ik ga even een paar raampjes ophalen.
3: Lekker, man. Wat doe je precies? Klussen, gewoon klussen.
1: Ik pak van alles aan. Ik ben oorspronkelijk tuinman, maar de laatste jaren ook heel veel klussen.
0: Maar je klinkt wel echt als een 030er Utrechter.
1: Ik kom uit Veenendaal.
0: Dus. Ja, precies. Dat komt ook. Ja, dat is.
3: Ik ben wel. Ik ben heel benieuwd naar je bedrijfsnaam. Je heet Jaron. Ik denk Jaron Derhout.
1: Nee, het is Garden Angels.
0: Garden Angels. Oh,
3: mooi. Oh, mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi.
0: En Jaron, hoe oud ben je?
1: Ik ben 31.
0: Nou, jong genoeg om een domme keuze te maken. Laat ik het daar maar onder zeggen.
2: Nee. Jaron, dat is mijn engeltje.
0: Jaron, wat ga je eten vanavond trouwens?
1: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Want mijn broer die kookt voor mij.
0: Oh, dat is goed. Man. Nou, heel goed. Dat komt allemaal vanzelf.
3: Oh, lekker!
0: We hadden een keuze. Aan de ene kant up and down van de Benga Boys. En aan de andere kant hadden we Snoop Doggy Dogg met What's My Name. Jaron, en luisteraar van de dag. Applaus voor jou, jongen!

0: Middagshow 3FM, Snoop D.O. Double G. En what's my name? Oh, heel goed, Mel. Fijn dat je hebt gewonnen vandaag. Ben ik heel eerlijk. Ik gun de Banker Boys altijd zijn of haar geluid. Vind ik altijd top. Maar deze was helemaal
1: goed. Ja, gewoon zo'n lekkere G-funk klassieker.
0: Zo, hè. Sorry, ja, ik zeg maar niks.
2: NOS op 3.
0: Onvoorstelbare beelden. De laatste avond heb ik ze voorbij zien komen in Belfast. Wat een zootje is het daar. Tenminste, ik heb wel veel dingen gezien, Michel.
3: Ja, daar wordt nu dus ook puin geruimd na die gewelddadige steekpartij van gisteravond en de rellen dus die daarop volgden. De politie die zet vanavond dan ook 200 extra agenten in, zegt de politiechef.
4: We will be on the streets tonight in numbers even more than we were last night. And we're looking to get a further some 200 officers to get on the streets to deal with this.
3: De rellen in de hoofdstad van Noord-Ierland die volgt op een steekpartij door een Soedanese immigrant. En railschoppers die staken onder meer auto's en een supermarkt in brand.
0: Als je even gewoon een rondje op Twitter maakt, hè?
1: Je echt in een afvoerputje van de maatschappij.
0: Dat is makkelijk om te zeggen, want je kijkt er nooit op. Maar dan is het wel alsof je denkt dat de UK heeft het zwaar, hè, op die moment, hè? Met allemaal dit soort toestanden. Vorige week kwam er naar buiten dat die Henry Nowak,
3: ja.
0: die voor

0: 20. Het is niet dat hij net binnen... Maar die probeert letterlijk hem daar op straat te onthoofden.
1: Jezus.
0: Dat probeert hij op die beelden. Totdat de twee gasten langskomen. Die denken, ja, tot hier, niet verder. En die klappen die gast erop. Ja, het is echt insane.
2: Ja, we hebben dit in Frankrijk natuurlijk ook al gezien... Hè, met het onthoofden van de Paty, de
0: leraar.
2: Dit soort dingen leven dan wel enorm natuurlijk. Drie mannen die een landgraaf onder meer stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct naar auto's hebben gegooid, erkennen dat ze veel te ver gingen. Ja. Het begon als kattenkwaad, zeiden ze in de rechtszaal. OM eist voorwaardelijke celstraffen van de mannen die nu begin 20 zijn. Ze gooiden die dingen een paar jaar geleden naar beneden. Mexico maakt zich op voor de start van het WK-voetbal morgen. Maar de vraag is natuurlijk of het rustig gaat blijven... want er zijn de nodige protesten in het land. Er is grote onvrede bij veel Mexicanen over het wereldkampioenschap. In de hoofdstad Mexico-stad staan meerdere protesten gepland... zegt correspondent Boris van der Spek.
3: De meest aanwezige groep, dat zijn de leraren. Dat is een radicale vakbond die dit moment heeft aangegrepen... om te protesteren voor betere salarissen. Dat doen ze al een tijdje. Ze hebben het Centrale Plein... waar een voetbalfanzone zou komen... bezet. Ze zijn gisteren opgetrokken tot het voetbalstadion. En er zijn best wel wat zorgen dat zij op de wedstrijddag zelf mogelijk wegen gaan blokkeren.
2: En ook moeders van vermiste Mexicanen, vaak het slachtoffer van drugskartels, die zijn in de hoofdstad om hun stem te laten horen.
4: Het WK voetbal.
2: Van Oranje is een uurtje geleden begonnen zonder keeper Bart Verbrugge. Hij viel geblesseerd uit in het oefenduel met Oezbekistan. Hij werkt in Dallas binnen een individueel programma af, zoals dat dan zo mooi heet. Daarmee blijft hij natuurlijk een vraagteken voor de openingswedstrijd tegen Japan, waar jullie op de tribune zitten.
0: Ja.
2: En over een uur geeft bondscoach Ronald Koeman nog een persconferentie.
0: Jeetje mineetje. Ja, ander keepertje waarschijnlijk, denk ik. Hè? Maar het mooie...
2: Roefs, hè, die staat op het veld. En
0: Mark Vlekken, dat Mark is dan Vlekken. De automatisch eerste doelman geworden. En Robin Roefs.
2: Ja.
0: Maar het mooie is, kijk, je selectie mag je tot 24 uur voor de eerste wedstrijd... mag je die nog wijzigen op spelersniveau.
5: Uh-huh.
0: Dus die mag je, zeg maar... dan moet je...
5: De hele veld... selectie?
0: Nee, je veldspeler bezetten. Okay, die moet dan op orde zijn.
2: Ja, wat hoor ik? Een, wat hoor ik
5: dat zit in een uitzondering, toch?
0: Dat zit in de muziekje, dat is het. Er zit een soort gierpijl.
1: Ja,
0: een
1: gierpijl.
0: Maar keepers mag je nog door het hele toernooi heen wijzigen. Dus je kunt ook nog...
1: Hoeveel hebben we ermee?
0: We hebben er drie mee.
2: Ja.
5: Waarvan de egen blessie.
1: Oké, okay, ja, we hebben er nog twee over. Okay.
0: Eentje is blessa. Oké, we doen het weer nog even.
2: Er trekken nog wat buien over het land, maar ook nog zon. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. Morgen eerst wat zon, later bewolking en weer buien.
0: Nel, geweldig. Als ik zie wat jij ziet...
1: Ja, het is een beetje gewoon wat er in mijn hoofd zit. Gewoon helemaal niks.
0: Lekker is
1: leeg.
0: Dat. Heel goed. Ja, ja, je bent leeg, hè? Het is klaar, hè?
1: Het is klaar.
0: Je moet naar Amerika, hè?
1: Huh?
0: Je moet naar Amerika,
1: ja, ik wil nu gewoon gaan met die banaan.
0: Zo is het.
1: Ja.
6: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel. Oh.

0: let's go. Middagshow 3FM, Shakira, Burna Boy, die.
1: Ik heb contact gehad met degene die we nu zou bellen. Althans, de manager.
0: Ja.
1: Want Bob, die we zo gaan bellen.
0: Precies.
1: Heeft 24 uur op een... op een surfplank gestaan.
0: Precies.
1: Hij staat nu net onder de douche.
0: Om geld op te halen voor Spieren voor Spieren.
1: Ja.
2: Zo.
0: En wereldrecord. Dat zou hij gaan vestigen als hij het vol zou houden.
1: Ja, of hij dat volgehouden heeft, dat weet ik niet.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja, het is echt bizar.
0: Ongelooflijk wat die jongen aan het doen is. Surfenvoorspieren.nl, je kunt nog doneren. Wat is een beetje de geschatte tijd die we hebben gegeven?
1: Ik heb gezegd, één liedje, lukt dat? Ze hadden het net over een half uurtje. Ik zeg, dan hebben we geen uitzending meer. Dat is lastig.
0: Ja, dat
1: maar we draaien nog een liedje en dan proberen we het nog een keer.
0: Oké, hartstikke goed. Okay, dan. What a ride. Nou. Bob van den Berg, Surfen voor Spieren. Wat is die lekker bezig, zeg. Niet normaal. Je moet er maar zin in hebben, hè?
2: Ja.
0: Ja. 21 Pilots hoor je nu bij 3.

0: Okay. De afgelopen dagen, de race tegen de tijd, het wereldrecord afstand windsurfen binnen 24 uur verbreken. Allemaal om geld op te halen voor Spieren voor Spieren, wordt genaamd door professioneel windsurfer Bob van den Burgt. Gisteravond begonnen en de grote vraag is het gelukt om in 24 uur lang een wereldrecord te verbreken? Mag ik eerst even, want we hebben nog aan de telefoon. Bob, welkom in de show.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Een heel groot applaus. Voor wat je hebt gedaan, maar
2: niet normaal.
0: Maar vertel eerst even hoe het met je is.
3: Ja.
1: Ja, ik ben nog een beetje van de kaart hoor. Mijn feet is voor het nieuwe strik. Dat is een beetje raar. Ja. Nee, ik was een beetje duizelig toen ik van het water afkwam.
0: Ja.
1: Suikerdipje en natuurlijk alleen de water onder mijn. Of een boord onder mijn voeten gehad.
3: Ja.
1: Dus. Ik kom net uit de douche, maar ik ben er weer hoor.
3: Zo, maar we bellen je echt, want hoe lang ben je nu uit het water?
1: Voor hoe lang ben ik? Ik denk een half uurtje of zo. Ja, de eerste. De rest zit allemaal buiten nog te wachten.
0: Hey, maar vertel. Hoe heb je het beleefd voordat we gaan naar wat je gehaald hebt hoor, ja of nee? Wat maakt allemaal niet
1: ja,
0: zo. Hoe was het?
1: Het was echt bizar. Sowieso, toen ik begon, dacht ik van. Het eerste uur was een van de zwaarste misschien wel.
0: Zo.
1: Omdat ik toen werd het. Ik kreeg direct al wat pijntjes en zo. Dat bleef eigenlijk hetzelfde in uur 1 tot en met 4, zeg maar. Dus toen dacht ik van oké, het blijft gewoon hetzelfde. En toen werd het donker en dat ging eigenlijk ook heel goed. Er was heel veel onweer.
0: Ja.
1: Dus echt bliksem. Dus ik zag de bliksem echt overal om me heen. Maar ik hoorde het niet. Dus ik keek de hele tijd naar de mensen in de boot en die staken een duimpje op. Dus so far so good.
0: Ja.
1: Dus dat heeft, het ging eigenlijk heel goed. En toen op een gegeven moment ging de wind er helemaal uit. Dus toen hebben we echt urenlang gewacht. Totdat ik weer kilometers kon maken, zeg maar.
0: Ja.
1: En de hoop was helemaal verloren op een wereldrecord. Maar de wind die kwam terug en uiteindelijk heb ik hem toch te pakken.
0: Dames en heren.
3: Ja!
0: Oké, wat is het wereldrecord geworden?
1: 765 kilometer.
0: Oh. Je was blij met 600, had je gezegd?
1: Ja, 695.
0: Precies.
1: En nu zit ik er echt mooi boven. Ja, we hadden een heel gameplan, maar ik heb echt 3 uur lang zitten wachten op wind. Dus ik was heel blij. We hebben er echt ieder windvlaagje wat er was, hebben we gebruikt.
0: Ja, geweldig zo.
3: Wow,
0: ontzettend
3: wat
0: leuk.
3: Goed, man.
0: Ontzettend leuk.
3: Wat een beest, ja.
0: Heel erg trots en geweldig gedaan. Groot applaus voor jou. Kom lekker bij. Wat is je gameplan voor de komende uren en de komende dagen?
1: Slapen.
0: Ja.
1: Slapen, eten, chillen. Even goed uitrusten.
0: Even eerlijk, hoe gewoon mentaal, je zwaarste punt, hoe ziet dat eruit?
1: Tijdens.
0: Ja.
1: Oh, en meerdere hoor. Dat eerste uur dacht ik echt van shit, waar ben ik aan begonnen? Als je dan vooruit kijkt, 24 uur lang.
0: Ja, dat is kut, hè?
1: Zo ontzettend lang.
0: Ja.
1: En toen in het donker, weet je, dan denk je ook van jongens, waar ben ik aan begonnen?
3: Zit ik eng ook.
1: Nu in het donker, ja, in het donker te surfen, wel de lampen.
0: Ja, man.
1: Nou, viel er weer een lamp uit, weet je wel. Zie je weer bijna niks. Dat is echt hel. En ook ik dacht dan ook van jongens, waarom heb ik dit ook weer toegezegd ik dit ga doen?
3: Nou.
1: Maar ja, dan komt weer Spieren voor Spieren,
3: precies.
1: Komt inderdaad weer gedachten. Dus we hebben een hele goede reden waarvoor we het doen.
0: Lekker man, geweldig. Nou jongen, sowieso groot respect voor alles wat je gedaan hebt en doet. Teller kan nog doorlopen, surfervoorspieren.nl.
2: Doneren!
0: Bob!
1: Toppers!
0: Applaus voor jou jongen, shout-out aan jou. Grote klasse, thanks a lot man.
3: Woo.

0: ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmarkt Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Serieus?
8: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: 3FM. De avondshow gaat zo meteen van start met muziek van Zemma Larsen. Je hoort Lush Live. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 7 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
14: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
16: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
14: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 3FM.
14: Ster.
18: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
13: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
19: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
13: Vanavond om 21:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater.
5: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
24: In het voetbal zijn er momenten...
25: Bergkamp 2-1!
24: ...die impact maken.
26: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
25: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
24: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
25: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
24: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

en het liefste, ja, ik wil... Hallo? Ik wil je even wakker schudden. Ja, als je bijvoorbeeld Lotte heet, André, Jeroen, even kijken, Edwin, even kijken, René, nog een keer. Ik zie jullie pas één keer aanwezig staan in de avondstreek. Hallo? Kijk, het ding is met die avondstreek, meld jezelf elke avond dat je naar de avondshow luistert. Dus of je nou voor het eerst luistert, of dat je al de hele week luistert. Stuur me elke avond je naam naar de app van NPO Luister, want... Dan schrijf ik je op in mijn systeem. Ben je er nou aan het eind van de maand het vaakst geweest? Dan win je een pot sambal. Ik vind het heel leuk om net als met Snapchat gewoon te kijken... wie heeft de grootste streak dan natuurlijk.

0: die synthesizer hierin, hè, die blijft het hem wel doen. Radioactive hoorde je van Imagine Dragons. Ik wil je eigenlijk vanavond even behoeden voor fouten die ik heb gemaakt. Dus we gaan door tot 11 uur vanavond.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nee. Ik heb één fout voor je die je echt gewoon niet moet maken. Ga op tijd als je naar een concert wil van Horse Girl. Horse Girl is een DJ uit Duitsland. Ze is ook een zangeres en ook een songwriter. Ze staat er bekend omdat ze een paardenmasker draagt. Het is heel futuristisch, heel eng en heel erg goed. Vorig jaar Lowlands dacht ik, nou weet je wat, ik ga even kijken, weet je wel. Ik vind het wel mooi, ik loop er langs. Nou, ik denk dat ik verder van de tent af heb gestaan dan... Ik was dichterbij bij Noordoost-Sulawesi dan bij het podium van de tent waar ze draaiden. Het was zo achterlijk druk. Dus mocht je dit live gaan zien, zorg dat je op tijd bent.

Ah, Lars, jongen, wat hoor je nou in de app van NPO Luister? Hij zegt, wat hoor ik? Je luistert naar Horse Girl. Het liedje heet That's My Beach. Haar album is vrijdag uitgekomen. Het is een beetje raar, maar wel heel erg lekker. Dat zou ik mezelf ook omschrijven. Nieuwe muziek bij 3FM. Deze ken je natuurlijk wel. Dit is The Indian.

0: Ja, hij blijft gewoon pompen, toch? Het is een track van Fadeless en die is een beetje gefine-tuned door Bebe Rexha. New Religion hoorde je in de avondshow.
1: Andres Avondstreak.
0: Kom maar door met al die namen. Als je je naam nog niet hebt gestuurd, doe dat eventjes. Dan schrijf ik hem op, dan sta je genoteerd als aanwezig bij dit radioprogramma. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, dan levert dat jou een potvers gemaakte sambal op. Ik houd het allemaal bij in de avondstreak. Ik ga naar Heemskerk, want daar woont Stefan. Goedenavond, jongen.
2: Hey, Andres.
0: Stefan, jij bent helemaal fan over de Indian.
2: Ja, zeker.
0: Ik draai net de Indian op de radio en jij hebt Rianne, de zangeres, wel eens ontmoet, toch?
2: Ja, ja. Bij Muziekcafé en bij de Paradiso Show.
0: Hé, hey, maar hoe gaat dat dan? Waar heb je het dan over met zo'n superster?
2: Ja, van alle, eigenlijk over de optredens en zo. En ja,
0: Weet je de BSN-nummer bijvoorbeeld?
2: Nee, dat niet. Zeker niet. Je wil wel een beetje het sprookje nog intact houden van artiest-fan, ja, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik heb wel eens één keer iemand ontmoet waar ik niet per se heel erg fan van was. Maar wel iemand die heel bekend is. Namelijk Hans Klok. En ik was uit in Haarlem en daar woonde Hans Klok. Dus toen vroeg ik dronken in een club. Hey Hans, wil je een fotootje? En toen kreeg ik allemaal kusjes op mijn wang. Was niet heel blij mee. Dus ik had het misschien beter als jou kunnen aanpakken, Steven.
2: Nee, ja, kijk, bij het Muziekcafé heb ik mijn plaat laten signeren aan, ja, de binnen- en de buitenkant door, ja, Rianne. En bij de Paradiso Show handtekening op de setlist.
0: Ja. Nou ja, ik weet niet. Ik denk als ik Hans Klok vraag of hij mijn plaats wil signeren, dat ik naar Abu Dhabi word getoverd. Hey, Stefan, je staat op aanwezig en dankjewel voor het delen van je advies.
2: Ja, dankjewel. Fijne

Er is dan het Nederlands elftal en de Patta uitshirts. Heb je die gezien? Zo, die zijn dik. Moet je maar even opzoeken. Ons Oranje op Insta. Sam Fender en Olivia Dean, zij maakten Rain Me In. Wat zou je doen als je vanavond 100 euro concert goed kan winnen? Het is zo easy. Heb jij ooit 100 euro verdiend in 1 minuut? Ik ook niet. Maar het zou jou zo meteen kunnen overkomen als je antwoord weet op de vraag: hoeveel is 18 keer 2? Stuur me door naar de app van NPO Luister als je het antwoord weet. Gaan we jij en ik zo meteen een spelletje doen. Na Rani en Bakerman.

0: Oh, het wordt toch tijd dat er nieuwe muziek komt van deze jongens, zeg. Nothing but Thieves. Of Nothing but Thieves. Wat erg. Ik bedoel 1975. Je hoorde de staat. Je hoorde It's Not Living If It's Not With You. Eddie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij wil wel €100 winnen vanavond.
1: Ja.
0: Wat hoor ik op de achtergrond? Waar ben je?
1: Thuis.
0: Mag even die radio uit dan?
1: Ja, tuurlijk. Ik doe alles uit hier.
0: Ja, ook je kleding.
1: Nee, die hou ik aan.
0: En het gaat als volgt. Ik heb 10 vragen voor je liggen. Die heb je binnen 1 minuut de tijd goed te beantwoorden. Lukt dat je, dan pak je vanavond €100. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Daar mag je op zeggen ja. Dan pak je morgen misschien €200. Zeg je nee, dan cash je vanavond uit. Pas dan mag onbeperkt, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Zullen we maar beginnen?
1: Oké. Okay. Ja hoor.
0: Eddie, jij bent stukker geweest en je omschrijft jezelf als een gabber. We beginnen met een vraag over gabbers, want dat betekent ook nog iets als je het zegt tegen iemand anders. Yo, gabber! Wat bedoel ik dan?
1: Ja, maat.
0: Dan, Goldband. Dit is meer dan een Haagse boyband. Want wat is Goldband in de bouw?
1: Goldband, dat is een zak gips.
0: Barend en Benner die gaan vrijdag in een vliegtuig de jongens van het Nederlands elftal achterna. Maar waar gaan ze naartoe? Naar welk land?
1: Ja, Amerika.
0: Dan een vraag over Bob Marley, een van jouw lievelingsartiesten. Hij had de bijnaam The King. Maar van een bepaald genre. Welk genre?
1: Reggae.
0: The King of Reggae. Doe een van de Three Little Birds na uit dat liedje van Bob Marley. Hoeveel graden is het kookpunt van water?
1: 100.
0: Dan, morgen wordt hij bekendgemaakt, die nieuwe stad voor 3FM Serious Request. Vorig jaar hadden we een recordbedrag op. Was dat meer of minder dan €15 miljoen?
1: Meer.
0: Dan de vraag, hoeveel is 18 keer 2?
1: 36.
0: Oeh, en van welke trainer is deze week ontslagen bij Feyenoord?
1: Oh, nee. Ja, Andres.
0: Oh, Eddie.
1: Ik weet het zo echt niet.
0: Oh, je was zo ver. Bij de laatste vraag ging je nat. Het antwoord moest zijn Robin van Persie.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: Die ga je nou niet meer vergeten, hè?
1: Nee. Ja, het is jammer.

Kijk, in Engeland heb je gewoon heel veel lekkere dingen. Je hebt de after eight. Je hebt een full English breakfast. Je hebt een pint. Maar je hebt ook de muziek die daar vandaan komt. Dat is house, maar Engelse house. Hoor je altijd echt pompende lyrics op. Gewoon super grote, energieke teksten. Saida, die al een klein beetje hoort zingen, is daar een goed voorbeeld van. Opkomende superster, ze draaide al op Amsterdam Dance Event. Ben je op Digital geweest, heb je haar ook kunnen zien. Haar nieuwste liedje hoor je nu.

Hey, even tussen jou en mij, hè. Heb je wel eens een generale repetitie gehouden in iets? Dat is toch al heel belangrijk. Kijk, morgen wordt in dit radioprogramma een hele spannende avondshow. Ik kan je echt van harte aanraden om er dan bij te zijn. Zeker als je eindexamenkandidaat bent. Morgen krijg je namelijk de uitslag. En nou, ik zal je daar zometeen een beetje over bijpraten van wat gaan we dan doen. Maar ja, ik zit nu te denken. Eigenlijk zou ik wel willen oefenen, want het is wel iets wat goed moet gaan morgen. Ik ga zometeen een generale repetitie doen met jou. Ook als je geen eindexamen hebt gedaan. Wat dat is, hoor je na muziek van Nelly.

0: Maneater en Nelly Furtado in die avondshow. Vraag aan jou. En je kan me het antwoord laten weten via Instagram DM, apenstaartje Andres Oudijk of de luisterapp van de NPO. Heb je ooit iets gewonnen met de loterij? Ja of nee? Laat maar weten. En ik vertel je straks waarom het van belang is. 3FM.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Het is een pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: 3FM. Heb je ooit wel eens iets gewonnen? De ja of de nee? Die vraag wil ik even van je weten. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
10: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
12: Goed, man.
13: Ja,
12: kom uit Rotterdam, ja.
13: Alles leeg.
11: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
14: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
11: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
15: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie.
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
17: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app. Lekkere van Albert Heijn.
20: Stad.
21: 3FM Serious Request
20: 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM.
21: BNN Vara.
20: Andres Oudijk.
22: Ja, ik denk dat jij en ik zo meteen eventjes een generale repetitie moeten houden, zodat het morgen allemaal goed verloopt. Waar ik op doel, hoor je na muziek van onder andere Somjeu.

0: You.
1: Nou ja, hou sowieso die radio aan, want morgen 5 keer kans op 25.000 euro. Ja, daar ga ik je morgen meer over vertellen, zorg dat je de avondshow aan hebt. Maar ik zat te denken net, ja, eigenlijk moet ik even een generale repetitie doen.

0: De avondshow presenteerde u het gezelschap Blackpink. Zij maakte Jump. Amber uit Nijmegen, goedenavond.
1: Hallo, hoi.
0: Hey, Amber, jij bent wel eens een winnaar geweest, hè, van dingen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heb je ooit gewonnen in je leven?
1: Ik heb ooit een smartphone gewonnen, een telefoon.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké, wacht even, want ik heb ook lang ingeschreven gestaan bij allemaal van die online loterijen en zo. En ik heb echt mijn geld daar verpatst. Nooit iets gewonnen. Hoe is jou dat gelukt dan?
1: Nou, ik ben dus nog nooit ingeschreven geweest bij een loterij of whatever.
0: Oh, nou, wrijf het er anders lekker in.
1: Ja, ik denk, dit doe gewoon even. Nee, het was op de kermis.
0: Is serieus? Op de kermis? Oh, dat vind ik echt...
1: Op de kermis, ja. En dat was ook echt gewoon in één keer raak.
0: Dat vind ik echt keihard.
1: Ja, man.
0: Wat voor smartphone was het?
1: Nou, het is echt al lang geleden. Het ging toen om een Samsung Diva. Nou, dat was helemaal hot, helemaal hip.
0: Het Samsung Diva. Dat is zo'n telefoon met zo'n diamanten aanknopje, toch?
1: Weet ik niet meer precies, want ik heb hem verkocht. Want ik had er al één.
0: Wacht even.

0: ik heb het wel. Jij hebt iets gewonnen op de kermis en dat heb je verpatst.
1: Ja, tuurlijk.
0: Amber, jij bent echt de winnaar. Wat een ondernemer.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik vind dat super. Kijk, Amber, je hebt al één ding meer dan ik. Ik heb namelijk nog nooit iets in mijn leven gewonnen. Maar ik denk wel, zometeen op 3FM is echt zeg maar het moment om weer mee te doen. Ik ga namelijk aan mensen vragen, wat zou jij nu doen als je 25.000 euro wint? Dus die wil ik ook eventjes aan jou vragen. Wat zou jij doen als je 25.000 euro wint?
1: Ik zou het in drieën delen, denk ik. Ik zou een deel mijn studieschuld afbetalen, een deel beleggen en het andere deel gebruiken voor de reis die ik ga maken aan het einde van het jaar.
0: Oeh, waar ga je naartoe?
1: Zuid-Amerika. Dan ga ik naar Brazilië, Bolivia en Peru.
0: Ah, muy bien.
1: Ja, Sudamerica
0: is un país muy importante. Yeah, muy... Echt fantastisch, wat leuk. Oké.
1: Okay. Ja, heel cool.
0: Nou, dat is te gek. Ik schrijf dat bij deze op. Dus je bent al gekandideerd voor wat we zo meteen gaan doen, oké?
1: Okay? Nou, dat vind ik super tof. Thanks.
0: En ik hoor je denken, wat gaan we dan zo meteen doen? Ja, dat leg ik je uit. Er is kans op 25.000 euro. Laat me maar even weten waarom je dat zou willen winnen, eventueel. Wat ga je ermee doen? Waarvoor heb je het nodig? Weet je wel, moet je auto naar de garage? Is je goudvis overleden en wil je een nieuwe? Je weet me te vinden in de

0: 25.000 euro. Dat is echt een gigantisch bedrag. Daar kan je zoveel mee doen. Zet even je agenda. Morgen in dit radioprogramma 5 keer kans op 25.000 euro. Alleen voor eindexamenkandidaten. Dus ben of ken jij een eindexamenkandidaat? Dan zou ik zeggen, zet morgen 3FM aan. Heeft namelijk alles te maken met morgen komt de uitslag van je eindexamen. En als je slaagt, ja, dan wordt je leven zo gigantisch duur. Dan moet je boeken gaan kopen, pilsjes, een laptop, pilsjes. Nou, en om je daarmee dus een gratis collegejaar te geven, 5 keer kans op 25.000 euro. Hoe ga ik dat dan doen? Ik heb 6 krasloten gehaald vanmiddag. Ter waarde van 25.000 euro. En ja, morgen is het dus voor eindexamenkandidaten. Maar ik dacht vandaag, ja, hey, zullen jij en ik gewoon niet de generale repetitie doen? Want zo is het toch? Heb je een goede repetitie of een slechte repetitie? Dat heeft dan weer invloed op de uitvoering daarvan. Nou, Amber, ik heb jou net aan de telefoon. En jij zegt, ik zou 3 dingen doen met 25.000 euro. Wat zou jij ermee doen?
1: Nou, ik zou een deel mijn studieschulden afbetalen.
0: Ja.
1: Een deel beleggen, maar daar ben ik eigenlijk niet zo goed in. Dat was meer een politiek correct antwoord.
0: Oké. Okay. Shoppen, ja. Daar ben je wel goed in zeker.
1: Nee. Dan zou ik het door de helft delen. En de andere helft dan gebruiken voor mijn reis die ik ga maken aan het eind van het jaar.
0: Kijk, ja, je ging naar Brazilië, Peru, Zuid-Amerika, Bolivia.
1: Ja.
0: Oké, okay, Amber, het ligt hier voor je klaar. Ik heb er dus geen invloed op. Ik heb een kraslot ter waarde van 25.000 euro wellicht. Ik ga 3 vakjes voor jou krassen. Hebben zij hetzelfde cijfer, dan win je dus vanavond.
1: Oké.
0: Okay. Zeg jij maar wanneer ik moet beginnen, oké?
1: Okay? Nu.
0: Oké, okay. Ik buit nog even de spanning op. Daar gaan we. Oké, okay, het eerste spaarvarkentje gaat open en daar komt uit. 5. Oké, okay, help mee onthouden, ja?
1: Ja.
0: Het tweede getal, 50.
1: Oh.
0: Het derde getal, wat ik ga openkrassen. Er staan in totaal 6 fragmentjes op. 100. Nou, we hebben dus nu eigenlijk 3 dezelfde nodig. Anders gaat het er niet worden.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken. 5. Hey. Oké. 5. Oh, 200. Oh. Wacht even. 25.000. Sorry, mijn discoclie. Ik heb nog 2 getalletjes voor je nodig. 10. Oké, okay, als deze laatste een 5 is, Amber, dan pak je dus 5 euro vanavond.
1: Nou, kras open.
0: Oké, okay, rustig. Het laatste getal. Beste Amber. Is een 2.
1: Ah,
0: sorry.
1: Nou, dan wil ik morgen weer meedoen.
0: Ja, ik wil een Ferrari.
1: En een blauwe voor in het weekend.
0: Ja, precies. Nou, Amber, we kletsen morgen verder.
1: Is goed. Fijne uitzending nog.

You're the Weekend in Your Eyes bij 3FM. Straks moet het even hebben over morgenochtend. We moeten namelijk zorgen dat je wekker vroeg staat. Waarom hoor je na nieuwe muziek van Taylor Swift?

Hey, een klein beetje drum en bass. Daar is toch nog niemand slechter van geworden. Je hoorde Sigma en Nobody to Love. 3FM Serious Request. Och jongens, dit is toch zo spannend. Morgen vanaf 6 uur wordt namelijk de nieuwe stad bekendgemaakt voor 3FM Serious Request. De stad waar een plein moet staan waar je kan knallen. De stad waar een groot podium moet komen. En de stad waar jij en ik hopelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor een nieuw doel. Het gaat allemaal morgenochtend bekend worden gemaakt vanaf 6 uur. Dus ik zou sowieso die radio aanzetten. Ik zit al de hele dag mee in mijn hoofd. En weet je wat mij nou zo leuk zou lijken? Als we een keer een Waddeneiland doen. Weet je wel? 3FM Serious Request vanaf Ameland. En dan gaan we naar de brievenbus en dan staat daar een lief klein konijntje. Ja, dat zie ik helemaal voor me. Maar ja, je hoort wel, ik weet het ook niet. Morgen 6 uur 's ochtends de radio aanzetten. Dit is Alex Warren.

gelijk, hè. Dat is een Charlie tune. Charlie XCX en SS26. Ik kan me voorstellen dat je niet elke dag 3 uur lang naar de avondshow kan luisteren. Dus dat je ook nog wel eens wat dingen mist. Nou, je kan het natuurlijk altijd terugzien op Instagram. Apenstaartje Andres Oudijk. Druk ook even gelijk op volgen, vind ik leuk. Kan ik namelijk ook zien wie jij bent. Afgelopen maandag heb ik een telefoongesprek. En dit telefoongesprek blijft me achtervolgen. Als je het hebt gemist, ik ga het zo meteen aan je laten horen.

0: Ah, lieverd, mijn nummer is 0628. Carly Rae Jepsen. En Call Me Maybe. Ik wil je een fragment laten horen. Dat is een fragment vanuit maandag. Maandag vond dit plaats in de avondshow. Ik ga je niet te veel context geven, want ik wil vragen of je kan raden wat het weggepiepte woord moet zijn. Zal ik er een 3FM Festival kleedje tegenover zetten? Oké. Deze vrouw heeft dus een woord gezegd. Daar zit een piep overheen. Is dat woord A, adem? Is het woord B, piemel? Of is het woord C, huid? Inzetten, dat kan. Binnen nu en 5 minuten hoor je het hele gesprek.
1: Nou, jij vertelt zo leuk dat je zoveel vis gaat eten en naar een festival gaat. Dus ik denk, nou, ben jij er wel van bewust dat je daar enorm van gaat stinken? 3FM.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 460

0: 16 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was,
5: zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Avondshow in volle vaart. Zometeen jouw kans op een 3FM Festival kleedje. Hoe je die wint, hoor je na het nieuws. Het is 9 uur.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
21: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
20: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
19: Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
11: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-majas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: Nu bij Dirk, Côte d'Or chocolade. 3,29. Heel erg lekker.

Met zometeen jouw kans op een 3FM festival kleedje. Hoe je die wint, ga ik je zometeen vertellen. En eerst een klein beetje drum and bass. Dit is DJ Fresh.

0: Bruno Mars. Onverslaanbaar, die jongen. 60 miljoen gokschuld. Twee liedjes uitgebracht en die schuld is verdwenen. Hey, wat heerlijk dat jij en ik samen deze woensdagavond mogen doorbrengen. Ik vind het echt te gek om met je te connecten. Zo is daar Edo in de app. Die zegt, yo Andres, ik ga even tanken in België. Ik hoor daar drum en bass. Dus lekker man. Nou, misschien moeten we morgen ook maar weer eens even wat drum en bass uit de kast halen. Tijdens drum en bass donderdag. Vanavond, ja, ook gewoon een grote show. Dus een hoop te winnen. Namelijk een 3FM festival kleedje. Mocht je bijvoorbeeld dit weekend naar het Best Kept Secret gaan, kun je gewoon lekker loungen op zo'n ding. Het werkt als volgt. Ik heb hier een fragment van maandag uit de avondshow. Dit is zo'n goed fragment. Er is een woord weggepiept. Aan jou de vraag, welk woord is er weggepiept? Is dat A, het woord adem? Is dat B, het woord piemel? Of is dat C, het woord huid?
1: Nou, jij vertelt zo leuk dat je zoveel vis gaat eten en naar een festival gaat. Dus ik denk, nou, ben jij er wel van bewust dat je daar enorm van gaat stinken?
0: Je kan toch even inzetten, het antwoord hoor je over 5 minuten.

0: 3 keer komt ze volgend jaar naar de Ziggo Dome. Gracie Abrams, je hoorde, that's so true. Ja, weet je wat ik mooi vind? Ik zie zoveel foute antwoorden in die luisteren. Ja. Even kijken hoor. Douwe Gerlof, die zegt antwoord A, de adem. Anne, die zegt antwoord A, de adem. Ze zegt ook nog bij, het zou wel leuk zijn als ik iets kan winnen. Ja, nou, er staat een festivalkleedje op het spel. Ik liet je net een fragment horen van een telefoongesprek dat ik afgelopen maandag heb gehad in de avondshow. En ik kan me voorstellen dat je gewoon niet altijd alles meekrijgt, weet je wel. Je hebt een druk leven, je luistert echt niet 3 uur naar die avondshow, dat snap ik helemaal. En daarom wil ik je dit gewoon even laten horen. Je kon kiezen uit 3 woorden, namelijk A, adem, B, piemel, C, huid. Het goede antwoord ga je nu horen. Wat moet er op het de piep?
1: Hallo, met Danja.
0: Danja, je spreekt met Andres van 3FM.
1: Hi.
0: Danja. Je stuurt mij net een bericht.
1: Ja.
0: Wat stuur je mij nou?
1: Nou, jij vertelt zo leuk dat je zoveel vis gaat eten en naar een festival gaat. Dus ik denk, nou, ben jij er wel van bewust dat je piemel daar enorm van gaat stinken?
0: Wat voor ervaring heb jij daar überhaupt mee, Danja?
1: Ja, ik spreek uit ervaring dat als iemand vis eet, dat je dat heel goed kunt ruiken. En ik weet van vriendinnen dat zij dat ook hebben ervaren. Dus ik vrees dat het gewoon een ding is, ja.
0: Maar jij en je vriendinnen hebben dus allemaal wel eens gasten gehad. En dan ging die broek uit en dan dacht je, zo, het is net de Noordzee.
1: Ja, en ook een vriendin van mij die een afspraak heeft met haar vriend dat hij niet wordt gepijpt als hij vis heeft gehad. Dat kan niet vergeten.
0: Ja, maar kijk.
1: Dus ik dacht, ja, als jij een leuk festival wil, hè, en je hoopt een meisje mee te nemen naar je tent, nou ja, dan is het natuurlijk een minder aangename verrassing als je jouw sardientjes ruikt.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik douche überhaupt nooit op festivals, dus wat dat betreft is er geen verschil.
1: Oké.
0: Nee, maar ik vind het, ja, kijk, ik doe dit echt puur, want ik wil een hele gladde huid en ik wil de proteïne binnenkrijgen. Vandaar dat ik hier naartoe ben overgestapt.
1: Ja.
0: Maar jij zou het afraden?
1: Ja, je kunt ook zelf eens snuffelen bij jezelf. Of het hetzelfde effect heeft. Maar ja, ik vrees dat het wel effect heeft op de geur van je kleine vriend, ja.
0: Ja, nou, ik hoop dat ik vanavond of morgen nog ergens een date weet te regelen. Dan kom ik daarna met de uitslag bij je, oké? Okay?
1: Ik heb nu al medelijden.
0: Het woord was dus piemel. Ja, ik heb het zelf niet ordinair gemaakt. Mauricio, jij wint een kleding.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

Je hoorde de mega-hit Dikke Tune. Gemaakt door Antoon. Hé, hey, ik heb het hele weekend in Amsterdam doorgebracht. Ja, godzijdank leef ik nog. Maar ik heb daar iets ontdekt. Het is een nieuwe trend. En of die trend echt goed is, ja, daar moeten jij en ik het zo meteen maar even over hebben. Dat doen we na.

De Bouwsap, dat wordt doorgestuurd in de luisterapp. En I like it. Het is een nieuwe trend die ik heb ontdekt. Ik ben het hele weekend in Amsterdam geweest, in de hoofdstad. Dat is inderdaad op eigen risico. Het is nou het ding. Amsterdam is een hippe stad. Die lopen altijd vooruit op alles. Je kunt daar nu al voor 7 euro per uur parkeren. Dat kan in de rest van Nederland nog niet. Je kunt daar nu al je fiets niet meer parkeren in het station. Dat kan in de rest van Nederland nog wel. Amsterdam loopt met alles voor. Ik zie een nieuwe trend en ik sta te wachten bij de trein op het station. Het is me 2 keer gebeurd. Dat ik omver word gebeukt door iemand die een e-reader vast heeft en een boek leest terwijl diegene uit de trein stapt. Maar wat is het voor rare trend? Dus je moet je voorstellen, de trein komt aan. Ik sta gewoon te wachten op het perron. Dan gaan die deuren zo... Die gaan open. Nou, dan laat je mensen uitstappen. En op een gegeven moment had iemand niet opgelet. En die was met een e-reader een boek aan het lezen. Het was ook een beetje zo'n... Ja, zo'n hippe vrouw, weet je wel. Met van de vieze dreadlocks, ja. Alsof je al 3 dagen niet had gedoucht. Ze las ook zo'n heel intellectueel boek. Het boek Sapiens. Nou, dan weet je wel met wat voor Amsterdamse figuur je te maken hebt. Maar ik vind het een irritante trend. En ik vind eigenlijk dat we er echt mee moeten stoppen. We moeten dit niet meer doen. Ik bedoel, ik loop toch ook niet al lezers met een boek gewoon de trein uit, omdat iedereen dan kan zien dat ik een boek lees. Nou lees ik nu ook Mijn Kampf, maar... Bij deze, een oproep aan iedereen met een e-reader. Als je de trein uitstapt, doe hem lekker weg.

0: Wat zijn nou tunes die jij hebt ontdekt, weet je wel? Wat is een daily discovery? Een liedje wat je naar je vrienden hebt doorgestuurd waarvan je zei... Wow, joh, ik ben hier echt helemaal ondersteboven van.
1: Daily discovery.
0: Wil je die ook naar mij doorsturen? Kan je doen in de luister-app, mocht je dat allemaal goed vinden of dat ding niet hebben. Je weet me te vinden op Instagram, apenstaartje Andres Odijk. Ik lees alle DM's, ik zal er ook op antwoorden. En laten we connecten, want als jij dan jouw dingen doorstuurt... kunnen jij en ik de rest van de Nederlandse bevolking weer voorzien van nieuwe tunes. En zo verbreden we onze Spotify-lijst. Ik spreek je na muziek van Kensington,

Kijk, ik zit hier 2:38 de allerbeste muziek uit te laten horen. Maar ik heb nog helemaal niet aan jou gevraagd.

0: krijgen, hè? We want the funk! King Kunta. Gemaakt door OG legend Mr. Kendrick Lamar. Het is Andres hier. Ik ben op zoek naar liedjes die je hebt ontdekt.
1: Daily Discovery.
0: Die je ook naar je vrienden hebt gestuurd. Stuur die ook naar mij. Dat kan je doen in de app van NPO Luister. Het maakt mij echt niet uit, hè. Is het piratenmuziek? Is het house? Is het drum and bass? Is het een beetje soul? Het mag allemaal. Ik vind het gewoon leuk om samen even te delen wat je ontdekt hebt en wat je naar je vrienden stuurt. Bericht van Ines. Die zegt, Andres, ik ben helemaal verliefd op dit liedje. Het is van Topaz Jones en Mick Jenkins. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het voelt nieuw en fris. Kijk, nieuw en fris, dat kan ik gebruiken. Het liedje heet 1149.

Gelijk even Shazam, hè, zo'n tune. Topaz Jones, Mick Jenkins. Ze maakt een track die heet 1149. Het is een beetje indie funk of zo, ja. Het is wel lekker, het is ontdekt door Ines. Ik zit ook nog te appen met Jorik. Die stuurt mij een DM op Instagram. Dat is Jorik van Raalte. En hij zegt, Echo from the Flame van Tom Misch heb ik ontdekt. Superplaat, ik wil bij deze afspreken dat ik die dan morgen draai in de

0: Het is een liedje van Olivia Rodrigo. Drop Dead. Gaan we sowieso nog heel veel lol van hebben.
1: Ja, morgenavond die platen.
0: Ja.
1: Ik moet daar morgenavond echt maar even induiken, want ik ben zo benieuwd.
0: Nou, ik ben, ja, heel eerlijk gezegd, ik ben een beetje Olivia Rodrigo moe.
1: Ja, ik snap het wel, want het is zo opgehyped de afgelopen weken. Ineens een extra gig op Primavera in Spanje.
0: Ja, en dan helemaal hip doen met de zanger van The Cure, weet je wel.
1: Ja, maar daar ben ik dus wel heel benieuwd naar. Dat is natuurlijk een jarenlange opbouw geweest. Want ze stonden ooit samen op het podium. Ja. Ze mocht Just Like Heaven doen met hem. Er zit een referentie naar Just Like Heaven in deze tune.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd hoor, hoe die geworden is.
0: Maar ik vraag me dan gewoon af, wat is het aandeel van dat meisje en wat is het aandeel van die hele muziekindustrie? Denk je nou echt? Ik geloof echt niet dat Olivia Rodrigo dit allemaal zelf als een soort mastermind heeft bedacht. Want zij is natuurlijk ook gewoon een Disney-ster die muziek gaat maken. Ja, sorry dat ik het zeg.
1: Nee, maar dat is wel het hele ding. Maar zij heeft de afgelopen jaren op het podium gestaan met Lily Allen. Ze heeft met David Byrne van Talking Heads op het podium gestaan.
0: Ja, dat zou ik ook allemaal wel willen.
1: Billy Joel zelfs. En dat is allemaal natuurlijk om gewoon een oudere doelgroep aan te boren. Ja. Niet alleen de jonge fans, maar ja, ik vind het wel interessant hoor, dit soort dingen.
0: Stond ze nou op Pinkpop?
1: Vorig jaar, dat is
0: headliner. Ja, vorig jaar. Heb ik gezien? Ik vond nog geen reet aan.
1: Uitzenden, dus ik heb er ook niks van gehoord.
0: Nee. Dus wat dat betreft, ja, ik ga natuurlijk wel even luisteren morgen.
1: Jij denkt Olivia Drop Dead.
0: Zometeen 3 voor 12 radio. Ja. Jasper Leidens, 3 uur lang de nieuwste, allerbeste muziek. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, onder andere de headliner van Best Kept Secret van aanstaande vrijdag. De nieuwe track van Jack White.
0: Oh,
1: en als je die man kent van White Stripes of van Raconteurs, dan weet je gewoon een bak goede gitaren. En we hebben live muziek in de 3FM Livebox van de vrouwelijke Sam Fender vanavond.
0: Kijk, als je wil weten wie dat is, lekker die radio aanhouden.

0: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: 3FM. Yes, yes. Zometeen een nieuwe ronde van 3 voor 12 Radio. Met, ja, de nieuwe single van Jack White. Vrijdag staat hij op Best Kept. Zometeen op de radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden. 3FM.
4: Ster. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Stad.
10: 3FM Serious Request
1: 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM. Jasper Leijdens.
11: Ja, lekker zeg. Welkom op je late woensdagavond. Het is 3 voor 12 radio. Met zometeen de nieuwe van Jack White en muziek van Martin Garrix na The Last Dinner Party.

0: Nou ja, als dit liedje al sinds 2015 in de maak is, vraag ik me af of dit ooit nog opnieuw gaat gebeuren.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Maar goed, het zijn twee hele goede vrienden, dus ze zitten vast vaker bij elkaar in de studio. Maar Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran, die je net hoorde. Ja, ze zijn er al gewoon 10, 12 jaar mee bezig, joh. Niet normaal. Daarvoor de band die je binnenkort moet gaan zien als je op Down the Rabbit Hole bent. Door de Last Dinner Party bij 3FM en Sinner. Yes, welkom. Dit is 3 voor 12 Radio. De woensdagavond editie. Voor ons ligt op dit moment het allerbeste van het allernieuwste. En daar hoor je dan weer het allerbeste van hier op 3FM. Ja, we gaan samen nieuwe muziek ontdekken. Dat is toch het leukste wat er is. Daar gaat het om vanavond. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Goed dat je even naast me zit vanavond, want er is nogal wat om me aan je te laten horen. Zometeen eens even inchecken hoe het is bij Ben Howard. Die staat vanavond in Paradiso in Amsterdam. Ja, en het is niet zomaar een woensdag, want we hebben in de 3FM Livebox kerstverse live muziek voor je vanuit Newcastle. Vanavond hier Heidi Curtis.

Ik heb haar dit jaar 2 keer live gezien. Zowel op Douwpop als op The Great Escape in Brighton. Ja, dit is zo ontzettend goed. Een beetje een mix tussen Sam Fender en de 70s Fleetwood Mac. Dat vanavond live bij 3 voor 12 Radio. En zometeen als track van de dag de gloednieuwe van Jack White. Vrijdag grote headliner op Best Kept Secret. Nu al voor het eerst op 3FM. Je hoort het zometeen na de nieuwste Another.

0: zomer van 2026. Zoveel dingen die klinken als dit. Je hoorde vanavond al bij Andres de Bausa. Jungle heeft een nieuwe tune uit, die heet The Wave. Klinkt eigenlijk ook zo. Is het dan nog authentiek? Wow, niet direct. Is het dan nog gewoon heel erg lekker? Tuurlijk. Another and talk to you bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. We hebben nieuwe muziek voor je van Jack White.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: Nou, deze man heeft zoveel muzikale richtingen gehad in zijn leven. Maar één ding weet je zeker. Als je Jack White op de radio hoort, dan hoor je een dikke, vette gitaar. De ene kant met White Stripes, de andere kant met The Dead Weather, Raconteurs. Alles komt aanstaande vrijdag samen tijdens zijn headline show op Best Kept Secret. En dit is zo'n mega mysterieuze man. Hij geeft haast geen interviews. Op mij komt hij soms een beetje als een kluizenaar over. Ja, ik denk dus niet dat hij per se voor de fame doet, maar gewoon voor fucking goede muziek. Vandaag is namelijk zijn nieuwe album gewoon online gezet in de webshop. Zonder al te veel poespas. Gewoon jongens, hier kun je hem bestellen. Over een maandje komt hij uit. Zijn nieuwe single, Dollar Bill, die speelt hij eigenlijk al een tijdje live, sinds een jaar. Dus die gaat ook zeker vrijdag op de setlist van Best Kept Secret komen. En is dit iets nieuws? Nee, niet per se. Maar is dit heel erg vet? Ja. Dit is precies wat je van Jack White verwacht. Het begint een beetje met een blues-achtige gitaar, maar dan komt hij er straks in en dan is hij ook niet meer te stoppen. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Je kan stemmen op de poll in de NPO Luister-app. Doe dat met één klik. Ja, of stuur gewoon je uitgebreide reactie. Deze kant op. Jack White. De nieuwe single heet Dollar Bill. Nieuw bij 3FM.

Dit is toch exact wat je wil van Jack White. De man van wie we nog steeds alle gitaarriffjes meeschreeuwen op festivals. Gaat vrijdag ook weer gebeuren op Best Kept Secret. Nieuwe Jack White voor het eerst op 3FM, die heet Dollar Bill. Ja, is dit jouw Million Dollar Bill? Of denk je van Jasper, waar heb je het over? Wat een oude meuk. Wees er vooral even eerlijk over. Stuur jouw eerste reactie deze kant op via de NPO Luister-app. Jack White en Dollar Bill, vandaag track van de dag bij 3FM. Even een bakkie met Sabrina nu.

is toch gewoon een lekker dikke espresso om 10:55, joh. Pas op dat je niet meer kan slapen straks. Het is 3 voor 12 radio. Daarvoor de dikke gitaren van Jack White.

0: eerste reactie.
1: Ah, kijk, ik vind het altijd lekker om even jouw reactie te peilen over dit soort nieuwe tunes. Daardoor hebben we elke avond in de NPO Luisterapp even een polletje. Ik zie Hans, die staat links voor bij Best Kept Secret. Klaas staat daar, Henriette staat daar, Ruben staat daar, Maarten staat daar en ook Barry. Die zeggen allemaal, ik sta links voor bij Best Kept Secret. Ik ga daar ook mijn best voor doen. Vrijdagavond links voor staan. Ik ga mijn Bleach 93 shirt aandoen. Dus mochten we elkaar tegenkomen, laten we proosten op dit soort vette muziek. Patrick, die zegt, Jasper jongen, wat een vette sound is dit. Dit is heerlijk. Rien, die zegt, tuurlijk is de nieuwe van Jack White erg vet. Maar ik ben er helaas niet bij op Best Kept Secret. We gaan wel dingen opnemen met 3 voor 12, dus wie weet. Maarten, die zegt, heerlijk man, ik hou hiervan. Barry, die zegt, ik ben nog steeds wel dat die Quantum of Solace track van James Bond met Alicia Keys het allerbeste is, maar dit is ook zo dik, zo energiek. Ja, lekker zeg. Je hoort het hier bij 3 voor 12 Radio, de nieuwe van Jack White. Zometeen de toekomst van de gitaarmuziek. Zometeen de nieuwe van Kyo na deze van Florence Road. Nieuw.

Mind. Dat is 3 voor 12 radio. Met daarvoor een geweldige nieuwe band uit Dublin. Ze heten Florence Road. Het is het beste nieuwe geluid van daar, zou je kunnen zeggen. Het is zo fris, maar ook zo herkenbaar. En je hoort het nieuw bij 3FM, Hanging Out to Dry. Binnenkort ook te zien op Down the Rabbit Hole trouwens. Ja, de festivalzomer van 2026 is in volle gang. Dit weekend zijn we met 3 voor 12 uitgebreid te vinden op Best Kept Secret. Ook Vera on Track komt daar vandaan trouwens, zaterdag en zondag. Dus daar hoor je alles over hier op 3FM. Volgende week met z'n allen richting Pinkpop. En dan Lowlands. Ja, daar sluiten we altijd een beetje de zomer mee af. En als daar één band is die je absoluut moet gaan zien, is dat de band Kyo. Heel makkelijk, K-E-O, mocht je die ergens in de line-up zien, gelijk een hartje geven. Want deze band gaat zo ontzettend hard. Ze zijn al eventjes bezig hoor, dus 2024 waren ze voor het eerst in Nederland. Daarna zijn ze richting de Echo gegaan in Utrecht, volledig uitverkocht binnen een paar minuten. Ze hebben gespeeld op Eurosonic Noorderslag. Dit is zo'n band die ja, gewoon echt hun live reputatie nodig heeft om te bouwen aan een toekomst. En eigenlijk is dat de allerbeste manier, toch? Niet van de een op de andere dag opblazen, want dat is uiteindelijk niet zo houdbaar. Maar als je dan met een album komt en er staan dit soort tunes op, ja, ik geloof hier heilig in. De band Kyo, ik ga dit komende

beste nieuwe geluid vandaar, zou je kunnen zeggen. Het is zo fris, maar ook zo herkenbaar. En je hoort het nieuw bij 3FM, Hanging Out to Dry. Binnenkort ook te zien op Down the Rabbit Hole trouwens. Ja, de festivalzomer van 2026 is in volle gang. Dit weekend zijn we met 3 voor 12 uitgebreid te vinden op Best Kept Secret. Ook Vera on Track komt daar vandaan trouwens, zaterdag en zondag. Dus daar hoor je alles over hier op 3FM. Volgende week met z'n allen richting Pinkpop. En dan Lowlands. Ja, daar sluiten we altijd een beetje de zomer mee af. En als daar één band is die je absoluut moet gaan zien, is dat de band Kio. Heel makkelijk, K-E-O. Mocht je die ergens in de line-up zien, gelijk een hartje geven. Want deze band gaat zo ontzettend hard. Ze zijn al eventjes bezig hoor. Dus 2024 waren ze voor het eerst in Nederland. Daarna zijn ze richting de Echo gegaan in Utrecht. Volledig uitverkocht binnen een paar minuten. Ze hebben gespeeld op Eurosonic Noorderslag. Dit is zo'n band die ja, gewoon echt hun live reputatie nodig heeft om te bouwen aan een toekomst. En eigenlijk is dat de allerbeste manier toch. Niet van de een op de andere dag opblazen, want dat is uiteindelijk niet zo houdbaar. Maar als je dan met een album komt en daar staan dit soort tunes op, ja, ik geloof hier heilig in. De band Kio, ik ga dit de komende tijd echt wel even pushen hier op 3FM. Hun nieuwste single heet That's Me en die hoor je nu bij 3.

0: Nieuwe muziek bij 3FM van Malcolm Todd. Ja, precies, je hoort de earring.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, soms kom je van die artiesten tegen waarbij het gewoon lijkt alsof ze rechtstreeks uit de 70s gelopen komen. Een van die artiesten is Heidi Curtis. Ik zag haar een maandje terug in Brighton op The Great Escape, het Showcase Festival in Engeland. Een weekje of twee geleden zag ik haar opnieuw op Douwpop. De avond erna stond ze in Paradiso in Amsterdam. Maar ik ben zo blij dat we dit nu live aan je kunnen laten horen hier bij 3 voor 12 Radio. Ja, de muziek is een beetje Fleetwood Mac en Sam Fender in een blender gegooid. Een beetje die vibe. En dat is niet gek, want Heidi Curtis komt net als Sam Fender uit Newcastle, de geweldige stad in Engeland. Ja, ik zou zeggen, kijk mee via 3fm.nl/live of open de NPO Luister-app. Live muziek nu in de 3FM Livebox. Dit is Heidi Curtis, dit is Hollow Heart.

Beetje mijn gevoel wat ik altijd heb als ik bij live muziek ben. Er gebeurt namelijk zoveel. En als ik hier vanavond niet geweest was, nou, wellicht was ik wel de Ziggo Dome geweest. Want ja, daar staan de oude rockers van Iron Maiden. Ze doen het nog steeds.

0: 13 jaar geleden met het geweldige album Every Kingdom kwam. Daarvan hebben we echt heel veel gedraaid op 3FM de afgelopen, 20 jaar wellicht. Die man heeft een bijzonder leven gehad. Hij heeft Rotown gedaan, Oosterpoort in Groningen, Avans Live. Hij is Lowlands headliner geweest, ja serieus. Carré in Amsterdam heeft hij gedaan. En iemand die normaal tegenover me zit, Eline, die was daar vanavond bij. En volgens mij ben je letterlijk een half minuut geleden die zaal uitgerold.
1: Ja, klopt. Ja, ik stond helemaal vooraan en ik wist dat jij ging bellen. En toen was het tot de laatste noot werd gespeeld. Dus ik zo, oké, ik moet nu weg. Dus nu sta ik naar zijn nightliner te kijken in de hoop dat hij langs komt.
0: Nou ja, want dat kan eindelijk weer. Want hij heeft dus de eerdere keren bijvoorbeeld in Avans Live gespeeld. Hoe is het om hem gewoon weer terug te zien in zo'n zaal waar hij volgens mij gewoon hoort, toch, qua muziek?
1: Ja, dat was echt het allerbeste. De laatste keer dat ik hem zag was in Avans. En dat was een supermooie show, hoor. Maar dit past gewoon het mooiste, weet je, het intieme van Paradiso. En je merkt ook dat hij dit gewoon het allerleukste vindt om te doen.
0: Ja.
1: Dit soort venues, weet je wel. Ik weet nog, ik was ook op Lowlands toen in 2015. Nou, dat was echt een slechtere combinatie kan eigenlijk bijna niet.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen.
1: Het
0: gekke is, hij stond gisteravond in een stadion als voorprogramma van Zach Bryan. Dat is ook een bijzondere combinatie.
1: Ja, dat is een hele bijzondere combinatie. Ik weet het niet zo heel goed hoe dat tot z'n recht daar komt. Want er zit toch veel intimiteit in die nummers. Ja, ik weet niet. Nou, ik ben blij dat ik het hier heb gezien in ieder geval.
0: We hadden het net al een klein beetje over het album Every Kingdom. Veel 3FM-hits staan daarop. Maar hij heeft een beetje een haat-liefde-verhouding met de muziek die hij zelf gemaakt heeft. Heeft hij überhaupt nog iets gespeeld van het album?
1: Nou, ja, wonderbaarlijk genoeg wel. Want ik heb deze man nu, dit is de 10e keer dat ik hem zie. En hij heeft een soort van, nou, van die 10 keer speelt hij eigenlijk nooit meer iets van Every Kingdom. Dat doet het bijna niet meer. Laat staan, Keep Your Head Up. Daar heeft hij echt een hekel aan.
0: Ja.
1: Maar hij deed hem gewoon vanavond.
0: Je stuurde even wat audio daarvan. Oh.

0: Maar merk je dan dat hij dit ook gewoon niet leuk vindt? Merkt hij een soort van aversie tegen dit liedje? Of was het gewoon wel...
1: Het was wel, hij vond het, hij zei wel van ja, ik speel dit nu voor jullie, want dan kan ik straks onbekende nummers spelen. Dus hij heeft een beetje, hij heeft er ook een beetje scheid aan, maar ja. Volgens mij vindt hij het wel steeds leuker.
0: Een beetje zoals ik ook 3 voor 12 radio maak, ik draai af en toe een liedje die ook gewoon voor de massa is. En dan mag ik weer mijn leuke liedjes draaien, ja, ik snap hem wel.
1: Ja, is ook zo, ja.
0: Ik ben ook een soort Ben Howard van de radio op dit geval, ja.
1: Zo noem ik jou altijd wel, ja.
0: Nou, ik kan gelukkig niet zo mooi zingen, dus dat heb je vanavond dan in de Paradiso in Amsterdam gehad. Deed hij de Wolves ook nog, want die kan ik nog even draaien voor je.
1: Nee, die stond helaas niet op, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, dan kun je die nog even als afterparty gaan hebben. En blijf gewoon wachten bij die bus, want wie weet komt hij nog naar je toe. Hij moet je wel herkennen na die 10 jaar, toch?
1: Ja, ik sta aan het dranghek, hoor.
0: Eline, veel plezier nog daar en tot morgen hier in de studio.

0: wat gaaf zeg. Vanavond in de Paradiso in Amsterdam. Ben Howard. Hier zometeen nog meer live muziek van Heidi Curtis. En je hoort deze ultieme Zero's banger. The time has come to push the button.
1: BFM. Pop, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. En gaan.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
0: Het is 11 uur, goed dat je luistert naar 3FM voor de allerbeste muziek. Zometeen onder andere Chemical Brothers, Galvanize en meer live muziek van Heidi Curtis.
22: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De railschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. 3FM.
1: Ster. Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: deal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
3: Stad.
4: 3FM Serious Request
3: 2026. Luister morgen vanaf 6 uur. 3FM. Jasper Leidens.
5: Met zometeen de zangeres die afgelopen editie van 3FM Serious Request nog het themalied maakte. Je hoort zometeen Bente na deze van Chemical Brothers. Dit is Galvanize.

Drenthe. En 3, 2, 1 op 3FM. Morgen, drukke dag hier hoor, bij 3FM. Morgenochtend een bijzondere ochtendshow. Geen Wijnand en Jamie, maar Barend, Mart en Sophie. En morgenochtend hoor je alles over 3FM Serious Request 2026. Waar gaat het glazen huis dit jaar staan? Waar gaan we met heel Nederland geld voor ophalen? Morgen ontdek je dat vanaf 6 uur 's ochtends in de ochtendshow van 3FM. Het is in dit geval 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Ik leef in principe voor live muziek. Ik hou daar zo ontzettend van. Zo kon je dit net live horen in de 3FM Livebox. Heidi Curtis.

kan toch horen waarom dat deze band zo veel inspiratie gegeven heeft aan Heidi Curtis. Pas geleden stond ze op Douwpop in Paradiso in Amsterdam. Zelf ook nog eens gezien in Brighton op The Great Escape. Ja, ik vind dit zo ontzettend goed. Fleetwood Mac voor het eerst op 3FM. Deze, Sisters of the Moon. Nou, er is een EP uit, die heet Hollow Heart. Daar heb ik de afgelopen tijd best wel veel van laten horen. En ik ben zo blij dat ze hier is in de 3FM Livebox. Want dit is een stem, ja, als je die één keer hebt gehoord, dan word je daar gewoon fan van. Dat kan niet anders. Hollow Heart, die heb je net gehoord. En dit is het geweldige Undone. Dit is Heidi Curtis live bij 3 voor 12 Radio.

Ja, lekker hoor. Mooi einde ook. Gewoon alles nog even geven in een paar seconden. Heidi Curtis, zo heet ze. Uit Newcastle, de stad van Sam Fender. En die inspiratie hoor je, ze zijn ook goed bevriend. Ik zie Lars via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper jongen, damn, ik moet verdorie gaan pitten. Maar ik ben heel blij dat ik dit nog eventjes kon horen hier op 3FM. Zie je ook Janneke, die zegt, wat een geweldige live performance. Cheert zegt, Heidi Curtis is geweldig. Fijn dat jullie haar hebben uitgenodigd. Ja, ze stond pas geleden in Paradiso op Douwpop. Ja, het is geen data even in de buurt de komende tijd, behalve op 5 augustus. Dat staat Heidi Curtis op Haldernpop. Dat is volgens mij een half uurtje vanaf Arnhem. Dus ik zou zeggen, score je tickets daarvoor. Want je moet het live gaan zien. Heidi Curtis.

te zien hoe hard deze twee zusjes uit Amsterdam gaan. Sarah Julia hoorde je bij 3FM. Whatever It Takes, Breaks Your Heart, nieuwe single. Ze staan momenteel in Bergen in Noorwegen. Daar staan ze op te treden. Ik zie daarna nog een hele tour door Engeland, door Duitsland, door Denemarken. En dan eindigen ze dit jaar in Nederland met een tour in de Echo in Utrecht, Roadtown in Rotterdam en de Tolhuistuin in Amsterdam. Onthoud de namen van Sarah Julia. Whatever It Takes, Break Your Heart. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat als je een beetje muziekliefhebber bent, je hart ook wel gebroken is de afgelopen 24 uur. Er is namelijk iemand overleden die je nooit op de voorgrond zag, maar die zo belangrijk is geweest in de muziekwereld de afgelopen, nou pak een beet, 20, 25 jaar. Heftig nieuws naar buiten gekomen dat een icoon in de Ierse muziekwereld afgelopen zondag is overleden.

te zien hoe hard deze twee zusjes uit Amsterdam gaan. Sarah Julia hoorde je bij 3FM. Whatever It Takes, Breaks Your Heart, nieuwe single. Ze staan momenteel in Bergen in Noorwegen. Daar staan ze op te treden. Ik zie daarna nog een hele tour door Engeland, door Duitsland, door Denemarken. En dan eindigen ze dit jaar in Nederland met een tour in de Echo in Utrecht, Roadtown in Rotterdam en de Tolhuistuin in Amsterdam. Onthoud de namen van Sarah Julia. Whatever It Takes, Break Your Heart. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat als je een beetje muziekliefhebber bent, je hart ook wel gebroken is de afgelopen 24 uur. Er is namelijk iemand overleden die je nooit op de voorgrond zag, maar die zo belangrijk is geweest in de muziekwereld de afgelopen, nou pak een beetje 20, 25 jaar. Heftig nieuws naar buiten gekomen dat een icoon in de Ierse muziekwereld afgelopen zondag is overleden. Ik heb het over Trevor Deetz. Het is de manager die al sinds 2016 betrokken is bij Fontaines D.C. en die band echt naar een volgend level heeft gebracht. Sowieso heeft hij de alternatieve scene in Dublin op de kaart gezet. Hij was al meer dan 20 jaar betrokken bij de Workman's Club, een iconische venue in Dublin. Daar programmeerde hij avonden, maar draaide die ook als DJ. Hij heeft daar gewoon eind 2010, een beetje 2017, 2018... avonden georganiseerd waar je op één avond Inhaler, The Murder Capital en Fontaines D.C. hebt kunnen zien, ver voor hun doorbraak. Een mega triest nieuws dus. Fontaines D.C. heeft het bekendgemaakt op hun Instagram dat hun manager is overleden. Hij is 47 jaar geworden. Ja, en ik vind het wel heftig. Ik zie de hele dag al berichten in mijn tijdlijn van muzikanten uit Ierland. Of dat nou Gurriers is of The Murder Capital. Trevor Deetz, die man heeft hun muziek leren kennen eigenlijk. Ik zag bij de zanger van The Murder Capital op Instagram dat hij bij hem voor het eerst All My Friends bijvoorbeeld hoorde van LCD Sound System. Ik vind het zo sneu dat deze man dus gewoon niet zo lekker in zijn vel zat. Dat hij niet gelukkig was, ondanks dat hij mensen gelukkig maakte met al die bands rond zich heen. Hij heeft dus nooit kunnen zien dat dit jaar Fontaines D.C. headliners zijn op Reading en Leeds. Twee mega grote Britse festivals. Rest in peace zou ik willen zeggen tegen Trevor Deetz, de manager van Fontaines D.C.

Jasper, vandaag een tipje voor een best wel weird plaatje. Een doorgeefplaat voor jou. Het is van een producer die ik heel inspirerend vind. Ze heeft al met heel veel grote mensen samengewerkt. Zowel aan de hip-hop kant als aan de popkant. Ik zeg een Ray, Escapism. Ik weet niet of je die lange versie kent. Fantastisch. Maar zelf heeft ze ook een klein hitje gehad met Cocoon. Ik heb het over 07 O'Shake. Ze heeft nu een nieuwe tune uit. En hij is best wel spacey, maar het is tegelijkertijd ook een wall of sound. Baby Driver heet hem. Luister ernaar en laat me even weten wat je hiervan vindt.

van de doorgeefplaat. De ene keer geef ik Eva een liedje waar ze echt helemaal overprikkeld van raakt. De andere keer geeft ze mij tips waar ik best wel relaxed van word. 070 Shake en Baby Driver. Het is niet per se een tune die ik thuis zou luisteren, maar voor op de radio, ik snap hem wel hoor. Eva, dankjewel. Ik ga morgenavond er eens even nadenken over een nieuwe doorgeefplaat. Baby Driver hoorde je bij 3FM. Maar nu, Fred.

0: De nieuwste Ida bij 3FM, de soundtrack voor iedereen's maandag. Ik heb er geen zin in.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Het is 3 voor 12 radio. We sluiten elke dag de dag af met de allerbeste nieuwe muziek uit Nederland. Want ja, er komt zoveel moois uit ons eigen land. Dus kunnen we beter maar gewoon voor je draaien op de radio, toch? In dit geval mag ik je voorstellen aan Mail for Sale. En ik vind dit zo'n bijzondere band. Het is een beetje geïnspireerd door Laura Marling bijvoorbeeld, Adrian Lenker van Big Thief. Er komt heel veel muziek uit, maar goed, dat kunnen ze gewoon beter zelf aan je voorstellen. Hallo!
2: Hoi Jasper, hier is Silke van Mail for Sale. Je gaat zo luisteren naar Jackie, de tweede single van onze debuut-EP Break a Leg, die 24 juni uitkomt. Dit nummer is eigenlijk een brief aan mijn toekomstige dochter na een gesprek dat ik had met mijn zus, waar we allebei beseften hoe enorm moe we waren van hoeveel energie we onbewust verspilden aan hoe we gezien worden als vrouw. Hoe wij constant bezig zijn de balans hoog te houden van mooi moeten zijn, maar niet te tuttig, rustig en zacht moeten zijn, maar ook ons mannetje moeten kunnen staan. Niet te preuts moeten zijn, maar ook niet te losbandig. En dit nummer is eigenlijk een wens dat het lichaam en brein van mijn toekomstige dochter van haarzelf mag zijn. En niet de samentrekking van de mening van de anderen. 24 juni begint ook onze EP Release Tour. En ik kijk er enorm naar uit om dit nummer live te mogen spelen. Ik hoop dat je ervan geniet.
3: I hope my daughter doesn't grow up thinking the worst things in life are being ugly or ship sinking. Let her worst fear be not getting her hands filthy.

Jeetje, wat ontzettend mooi dit. Nieuwe muziek uit Nederland, Mail for Sil. Dus een mailtje naar Sil. Jackie is de nieuwe single, die ontdekte je hier bij 3 voor 12 Radio. En het mooie is, ze gaan dus op tour met een EP die eraan komt. Ik zal het zeker overal gaan checken. De tour gaat langs onder andere Gouda, Amsterdam, Utrecht, Amsterdam, Gouda, Amsterdam en Utrecht. Check het op de Instagram, Mail for Sil. Het is 3 voor 12 Radio. Zometeen na 12 neem ik je alvast een uurtje mee richting Best Kept Secret. Afgelopen maandag heb je de festivalgids kunnen horen. Zometeen een uurtje Jaspers Indie Disco. Maar niet voordat ik je gewoon gezegd heb dat fijn is. Zometeen hoor je onder andere iets van Gorillaz, wat je niet elke dag op 3FM hoort. Hayley Williams. En heb je al een keer gehoord van de band Kria? Zo niet?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat je zometeen een uur lang je alvast op het Best Kept Secret terrein waant. Zometeen Jaspers Indie Disco.
11: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie.

0: van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Jasper Leidens. Ruik je al dat vers gemaaide festivalgras? Dit uur Jaspers Indie Disco, volledig in het teken van Best Kept Secret. En er staat zoveel moois. Ik kijk daar nu al zo naar uit. Het is inmiddels donderdag. Dat betekent dat je vanaf morgen vrijdag op het festivalterrein mag. Er zijn zoveel goede namen, waaronder Curtis Harding. Dit is Keep On Shining bij 3FM.

het hoofdpodium van Best Kept Secret. You're the Curtis Harding. En Keep On Shining. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. Mijn hoofd zit al volledig in de festivalzomer. Dat begon van mij op The Great Escape in Brighton. Dat ging verder op Douwpop. Nou ja, komend weekend Best Kept Secret. Daarna Pinkpop, het Valkoff Festival, richting Lowlands. Dit uur in Jasper's Indie Disco. De acts waar je mij links voor vooraan zult zien staan. Onder andere bij Curtis Harding, You're the Keep On Shining. Dit uur onder andere heel veel nieuwe muziek, waaronder de band Radio Free Alice. Zometeen Pacifica wil ik echt even aan je voorstellen, want dat is de Argentijnse wetlag, zo mag je ze echt wel noemen. Maar ja, eerst de headliners van de zondagavond. De ultieme afsluiters van Best Kept Secret 2026. Gorillaz. Ik heb ze op mijn verjaardag mogen zien in Liverpool, in de arena daar. En ik kan je zeggen, de band is on fire. Ze hebben een album uitgebracht, dat heet The Mountain. Misschien wel hun sterkste plaat sinds 2012. Echt 14 jaar geleden. Je merkt aan alles dat de spirit er weer in zit. Dat de animaties on point zijn. Want het is nog steeds de virtuele band met de 4 karakters. Op die plaat staat een track met Mark E. Smith. Een legendarische zanger van The Fall, van echt way back. En ik vind dit echt misschien wel de festivalknaller van Gorillaz van dit jaar. Ze staat op Best Kept Secret met Delirium.

Deze knalt er zo lekker live in, dat ik nu al niet kan wachten om dit zondagavond misschien wel samen met jou te horen op Best Kept Secret. Door de Gorillaz samen met Mark E. Smith en Delirium. Ja, het leuke aan Gorillaz is, als je die live ziet, je weet nooit wie ze meenemen, wat ze gaan doen. Eigenlijk is Gorillaz altijd een festival binnen een festival. Je kan ervan uitgaan dat die gasten van De La Soul op het podium staan. Bij de afgelopen festivalshow stond Omar Sulaiman ineens op het podium. Of Yassine Bey of Little Sims. Nou, we gaan het zien. Ik ben zo benieuwd. Net als dat ik heel veel zin heb in de zaterdag. 17:45 s'avonds staat Hayley Williams van Paramore op Best Kept Secret. Dat doet ze met een hele geweldige solo-show. Daarmee was ze afgelopen weken al te zien in Paradiso in Amsterdam. Mijn hele tijdlijn stond er vol mee. Het was zo ontzettend goed volgens iedereen. Nou ja, we zijn erbij. Hayley Williams, dit is Parachute. Yeah.

0: vond vlak voor Gorillaz in de Kasbah op Best Kept Secret. Lime Garden, een van onze favoriete bands van 2026.
1: Jaspers Indie Disco.
0: Ik weet niet of je ooit op Best Kept Secret geweest bent, maar het is misschien wel het mooiste festivalterrein van heel Nederland. Het ligt aan een heel groot meer. Dat meer is vlak naast het hoofdpodium, dus je kan vanaf het strand kun je kijken naar grote headliners als Jack White, Nick Cave, Gorillaz. Maar er valt dus ook heel veel te ontdekken. En dat ontdekken kan in de Kasbah. Dat is eigenlijk een soort oude punkkroeg, zo mag je het noemen. En de afgelopen jaren zat hij een beetje verscholen in het bos. Dit jaar is hij verplaatst naar de ingang van het festival. En is hij ook even iets groter gemaakt. Want ja, mijn grootste frustratie van het festival was dat je eigenlijk nooit de Kasbah in kon. Behalve als je een uur daarvoor al daar stond. Ja, daar is dus nu naar geluisterd. Hij is een stuk groter geworden. Op het hele Kasbah-terrein vind je ook een kroeg. De Kuldeszak. Een van de beste pubs uit Tilburg. Dus ik hoop dat ze daar ook een beetje speciaal bier mee hebben. Maar goed, dat zal wel goed zitten. En in die Kasbah kun je aanstaande vrijdagmiddag om een uurtje of 2:45 naar de band Kria. Gekke bandnaam misschien, maar goed, het is plat Iers. Kroit schrijf je eigenlijk, C-R-O-I-T-H-E. Dit is zo'n band die ik vorig jaar al ontdekte op Left of the Dial in Rotterdam. Ja, heel erg in het hoekje. Sprint, Gurriers, The Murder Capital, Fontaines D.C. Maar dan van gasten van, ik denk, eind tieners, begin twintigers. Ga het daar zien als je op Best Kept Secret bent. Vrijdagmiddag in de Kasbah. Dit is Kria op 3FM. Dit is Feed My Head.

Kasbah op Best Kept Secret. Ook te vinden op deze editie van het festival. Maar dan zaterdagavond in The Secret, dat is de tent op het begin van het festival, de band Radio Free Alice. Ze komen uit Australië, de zang klinkt een beetje als jaren 80, de Smiths. De muziek is een beetje Interpol-achtig, maar ook Joy Division. Nou, dit is net nieuw en je hoort het nu op 3FM. Radio Free Alice. Hun nieuwste single heet Lunch Money.

voorspellingen voor Best Kept Secret schieten nog echt letterlijk alle kanten op. Maar het ziet er toch wel naar uit dat de zondag de warmste dag gaat worden. En misschien wel door de muziek van Mac DeMarco. Staat zondagavond om 7:45 op het hoofdpodium van Best Kept Secret op The One. Een beetje richting zonsondergang. Ja, dat wordt echt een mooi moment. You're the freaking out the neighborhood bij 3FM. Ik zei net al, Best Kept Secret is een festival van grote namen. Net ook Gorillaz gedraaid bijvoorbeeld. Zometeen nog Yard Act, Wolf Alice. Maar ook heel veel ontdekkingen. En de band die je nu gaat horen, Pacifica. Ze komen uit Argentinië en een maandje geleden zag ik ze op The Great Escape in Brighton. En daar vertelden ze dat ze eigenlijk bij elkaar zijn gekomen omdat ze groot fan waren van The Strokes. Ze kenden uit Argentinië niemand echt die fan was van die band. En ze dachten, weet je, wij moeten gewoon samen daarheen gaan naar New York om die band te zien. Maar ja, de show die werd toentertijd gecanceld. Toen dachten ze, weet je, laten we dat gewoon maar zelf gaan doen. Dus ze klinken een beetje alsof Wet Leg en The Strokes een combinatie hebben. Luister maar. Snap je hem? Snap je me?

beetje The Strokes meets Wetlag, You're the Pacifica and What You Doing. Ze staan vrijdagmiddag in de Kasbah om 16:45. Ook zondag, vlak voor Gorillaz opkomt op het hoofdpodium, Yardect. Ze staan op het één na grootste podium van het festival. Ze gaan daar zo'n beetje hun hele nieuwe album spelen, We Gonna Need a Little Music. En daar staat deze op, dit is Redeemer bij 3FM.

Strokes meets Wetlek, Jorda Pacifica en What You Doing. Ze staan vrijdagmiddag in de Kasbah om 16:45. Ook zondag, vlak voor Gorillaz opkomt op het hoofdpodium, Yardect. Ze staan op het één na grootste podium van het festival. Ze gaan daar zo'n beetje hun hele nieuwe album spelen, We Gonna Need a Little Music. En daar staat deze op, dit is Redeemer bij 3FM.

dit jaar op Best Kept Secret op de zondag. Ja, daar kun je wauw tegen zeggen. Gewoon op het grote hoofdpodium om 4:15 's middags.

Nog geen week geleden stonden zij ergens in Nieuw-Zeeland. Nu staan ze dit weekend in Hilvarenbeek. Ja, het kan gewoon gebeuren. Ze staan al best kept secret. Deze gasten staan hier gewoon elke twee jaar. 2022, 2024, 2026. Hoe dat zit, check je via 3fm.nl. Afgelopen maandag sprak Eva met Jim van Tramhouse. Ook dit weekend dus op Best Kept Secret. Dit is een nieuwe single. Dit is Plovdiv bij 3FM.

Palace. Ik denk dat ze deze niet meer spelen van het album uit 2021. Maar ik vind het nog steeds zo ontzettend goed. You're the No Hard Feelings bij 3FM. Zaterdag staan ze op het hoofdpodium. En deze gasten uit Londen staan dan weer zondag op The Secret. Dit is Man and Tall en Not Ideal.

nemen. Vrijdag, zaterdag en zondag links voor of rechts voor gaat zien staan. Ook bij Sorry, You're the Today Might Be the Hit. Zometeen na ene Yuri op je radio. Die trek je de nacht mee door tot 4 uur. Maar ik wil je gewoon nog even dit laten horen. Want dit is de opener van de zondag van Best Kept Secret. Die tranen in je ogen, laatste dag. Uitbrakken met Dressed Like Boys. Dit is het geweldige Lies bij 3FM. Hoi,

0: uur zometeen de Mr. Harry Styles American Girls op 3FM. Maar eerst het NOS Journaal.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Joeri Zuiderveld.
0: Harry Styles is een sneaky motherfucker, want hij heeft alle fans misleid in Amsterdam. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen na Harry Styles. Ja, waarom ook anders?

0: voor Harry Styles en American Girls. Goeienacht. Ah, Harry Styles, hij is helemaal knetter geworden. Hij is helemaal knetter gek geworden van alle fans hier in Amsterdam. Maar je hebt het sowieso ook voorbij zien komen. Hè. Afgelopen anderhalve week. Je kon geen Instagram of TikTok openen. En voordat er op je scherm een fan was die de hele middag naar Harry Styles heeft gezocht voor een selfie of een video. En dan was dat nog gelukt ook tussen alle Amsterdamse straatjes om Harry Styles te vinden. En het werd met de dag erger. Het was echt op een gegeven moment een soort Harry Mania in Amsterdam. En op een dag, dit weet ik zeker, is Harry Styles wakker geworden in zijn hotel. Hij wreef het slaap uit zijn ogen en hij dacht: vandaag gaan we het helemaal anders doen. Weet je wat? Ik bel wat koffietentjes op. Of ik laat mijn manager dat doen natuurlijk. En die schrijven op een briefje dat de hele dag gratis koffie wordt gegeven als je mijn naam erbij roept. En dan is de koffie op Harry Styles. Dan zoeken ze niet naar mij, maar naar al die koffietentjes. En wat denk je? Het werkte perfect. Ik heb nergens meer selfies of video's voorbij zien komen over Harry Styles zoeken. Maar alleen maar TikToks over al die koffietentjes en dat je gratis koffie kon halen dankzij Harry Styles. Overal in de media is het breed uitgelicht hoe lief dit was van deze man. Maar hier hoor je het echte verhaal natuurlijk. Harry Styles is gewoon een slimme motherfucker. Een sneaky motherfucker zelfs. Zometeen Chaperone op 3. Eerst Martin Garrix.
1: Stay.

0: je een hele gezellige avond hebt gehad, deel het eventjes in die NPO Luister-app. Dan weten we een beetje wat er in Nederland speelt zo gemiddeld deze nacht. Gratis appje, die kan je downloaden. En dan kun je een berichtje sturen naar de 3FM Studio. Ook in audio, zoals Robin de kipchauffeur heeft gedaan. Was net in het nieuws te horen dat de paus de Sagrada Familia heeft gezegend. Daar heeft hij ook wel een mening over.
1: Dat is toch onbegrijpelijk, hè? De paus mag wel zijn heilig water tegen de kerk aanmieten. Maar als ik in dronk bij de heilige bier eruit pis tegen de kerk aan, dan krijg ik een boete. Heilig bier is toch ook heilig water?
0: Ja, ik vind het een hele logische verklaring, Robin, de kipchauffeur. Ik zou het gewoon een keer uitproberen. Misschien dat het helemaal werkt als je zegt, het is gewoon heilig. Dit is heilig water, prima. Jeremy die stuurt ook een berichtje. Die vraagt aan mij, Juri, oude technerd, heb je de nieuwe iPhone-software al? Nee, nog niet. Ik heb hem nog niet, de nieuwe iPhone-software. Maar ik heb wel echt als een soort Apple-nerd, zoals ik ben, zitten kijken naar de presentatie van Apple deze week. Die heeft de nieuwe versie van hun software gepresenteerd. Komt ergens later dit jaar uit. En ik heb er geleerd dat Apple echt kan edgen als de beste. je moet weten, ik hou van alles wat slim is. Zo ben ik ook aan mijn vriendin gekomen natuurlijk. Van de technische snufjes. Van het, die het dagelijks leven eigenlijk makkelijker maken. Daar hou ik van. En het vetste vind ik dan wel de nieuwe Siri. Want ze kan nu echt wat. Dat is eigenlijk het grootste nieuws van die hele presentatie. Een soort ingebouwde ChatGPT wordt het in je telefoon. Die weet alles over je. En je kan vragen aan je telefoon straks welke vriend er een paar weken geleden ooit een keer heeft gezegd, joh, laten we samen het WK kijken. En binnen een minuut heb je het antwoord van Siri. Dus oftewel, we hebben de toekomst binnen handbereik. Alleen, het komt nog niet naar Europa. Ja, dat is echt kloten. Door alle regeltjes van de Europese Unie waar ze aan moeten voldoen, is allemaal niet gelukt op tijd. Dus Apple heeft het edge echt tot een maximaal hoogtepunt weten te krijgen afgelopen week. Een uur lang helemaal lekker maken en op het einde dan zeggen ze, oh ja. You can't touch this.

0: Corné, goeienacht. Waar kan ik je mee helpen?
1: Waarom je bericht sturen heel snel?
2: Nee, ben je weer niet, joh.
0: Die NPO luister-app?
2: Ja, joh, schijtigheid. Je blijft maar laden. Afsluit of niet opstarten. Dan bericht sturen naar Robin.
0: Doe hem nu even de groeten. 1, 2.
2: Hey Robin. Oude keffer, lekkere plukveug van me.

0: Antoon, daar wilde ik het over hebben. Het zelfvertrouwen vooral van die gozer. Ik heb van de week nieuwe schoenen gekocht met spijkerstofblauw met wit. Ik heb heel lang getwijfeld of ik ze wel leuk vond zelf. Nou, ik heb ze uiteindelijk toch gekocht en nou heb ik ze aan. Ik kijk naar beneden en ik denk, ja, dat lijken eigenlijk net bowlingschoenen. Dus daar moet mijn zelfvertrouwen weer eventjes doorgroeien, eventjes weer bovenop komen. Maar ik moet eigenlijk gewoon naar Antoon kijken. Want wat doet Antoon? Zijn Instagram-naam, hij heet Antoon PB op Instagram. En dan denk je misschien, waar komt die PB vandaan? Is dat zijn achternaam? Nee, dat staat voor Antoon Pretty Boy. Hij zegt over zichzelf, ja, ik ben gewoon een knap gozer. Dat is eigenlijk wat hij zegt op Instagram. Antoon PB. Ik wil heel graag weten, Antoon, hoe je dit doet. En natuurlijk zoek je nog mooie bowlingschoenen. 3FM. Nee,
1: ga hit. Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
2: 3FM Mega.

meid, die stond ook gewoon 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Dat we verstaan in het voorprogramma van Harry Styles. Of zoals mijn zusje van 20 zei, er stond een oude vrouw op het podium met veel te weinig kleren aan voor de leeftijd. Dat was wel een beetje raar. You're the Robin, en nu direct through.

0: met je man of met je vrouw meekijken. En anders, ja, dan zijn die eerste paar wedstrijden sowieso even inkomen. In die categorie zit ik vooral. Ik vind het WK helemaal fantastisch. Ik kan me daar helemaal in verliezen, terwijl ik helemaal niet zo van voetbal hou. Maar die eerste paar wedstrijden, ja, dat is even moeilijk doorkomen, want dan gaat het nog niet echt ergens over. Daarom heb ik wat tips op een rijtje gezet. Voor jou speciaal, als je niet van voetbal houdt of er een beetje moeilijk in kan komen. Gewoon wat tips, zodat je er wat makkelijker doorheen komt. Wat randzaken eigenlijk, waar je ook op kunt letten naast het spelletje dat voetbal heet. Het zijn 3 tips, dus nou, laten we maar meteen...
1: Nummer 1.
0: Oké, de eerste tip. Let op de scheidsrechter, want die heeft een knettergekke taak. Sowieso moet hij goed opletten wat er gebeurt natuurlijk. Dus hij moet in de buurt van de bal zijn, maar niet te dicht in de buurt van de bal. Dus de manier waarop die scheidsrechters soms rennen, dat is echt hilarisch om naar te kijken. Het soort dronken Brit eigenlijk die over het veld heen rent.
1: Nummer 2.
0: Als er een speler onderuit wordt gehaald, dan is dat echt soms theatergroep De Kleine Soldaat, toch, om naar te kijken. Rollend over het veld, hinkelend, omdat ze echt niet meer kunnen lopen. Tot het moment dat de bal weer in de buurt komt, dan is er een soort overgangsfase dat ze in één keer weer kunnen hinken. En nou, eigenlijk binnen een seconde dan gaat het over in een speler die perfect kan voetballen, alsof die nooit gevallen is.
1: Nummer 3.
0: Ja, een voetbalwedstrijd zonder spreekkoren, dat is natuurlijk geen voetbalwedstrijd. Want fans die zingen over allerlei zelfverzonnen liedjes die helemaal niemand eigenlijk verstaat. Maar soms zijn de teksten best wel interessant. Want Engelse fans die zongen bijvoorbeeld het volgende. Ik heb het even losgeknipt. Ja, als je heel goed luistert, dan hoor je ze zingen, die Britten. Virgil van Dijk, je moeder is een hoer. Ja, ik hoor dat ook pas na 5 keer, hoor.

het zou kunnen, had ik deze 3 uur lang voor je gedraaid. Ik raak er maar niet op uitgekeken. Al jaren niet. Daft Punk en Pharrell Williams. Samen met... wie was het ook alweer? Nile Rodgers. Get Lucky. Hoor je op 3FM. Waar, nou, hier natuurlijk, maar ook in de rest van de wereld. Het WK start vandaag. Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat staat voor het eerst op het programma. En ja, dat kan even lastig zijn, hè? Kan even lastig zijn. Misschien vind je voetbal sowieso kut. Maar moet je dat met je vrienden meekijken? Of...

0: X's en O's, vergeten liedje. En daarom hoor je hem op 3FM. Er kwam nog een vierde tip binnen van Rick. Die zegt, ja, Jury, ben de tip vergeten. Nou, bij deze.
1: Nummer 4.
0: Een tip voor als je niet van het WK of van voetbal houdt. Maar je moet het wel een beetje volgen. Let dan op de randzaken. Nou, en dit is eigenlijk geen eens een randzaak, maar een complete hoofdzaak. Vooral hier op 3FM de komende weken. Aanstaande zaterdag hoor je een aantal weken lang Barend en Benner, olé, olé, olé, Barend en Benner in de USA. Het is dagelijks te horen vanaf 4 uur 's middags, dus aanstaande zaterdag hoor je ze op 3FM. Zondag hoor je ze op 3FM, van maandag tot met vrijdag hoor je ze op 3FM. Tot aan 26 juni sowieso. Dus ga dat lekker volgen hier op 3FM, het WK en vooral alle randzaken daaromheen. Dat weet ik zeker. Barend en Benner in de USA, vanaf zaterdag.

3FM. Mocht je nou denken, dit was helemaal kut, Jori. Wat draai jij nou weer? Oké. Dan daag ik je uit. Dan daag ik je uit bij deze om de NPO Luister-app erbij te pakken. Of even bellen, 0909-1336, dat mag ook. Dat is misschien makkelijker voor jou als je in de auto zit. En geef dan even je geboortejaar door. Ik heb een speciale gave namelijk. En ik wil het zo meteen dan rechtzetten als je zegt... die Free Your Mind vond ik helemaal kloten, is niks voor mij. Nou, dan draai ik iets wel wat jij leuk vindt. En ik hoef niet te weten wat je dan wil horen. Nee, dat weet ik aan de hand van jouw geboortejaar. Dat is een speciale gave, doe ik hier elke nacht op 3FM. Mocht je het nog nooit hebben gehoord, jij kan zometeen het leidend voorwerp zijn. En jouw favoriete muziek wordt dan zometeen gedraaid. Kom maar door, jouw geboortejaar.

0: Thijs en Mo met het midden op 3FM. Zometeen Fleetwood Mac en Everywhere, ook Another and Talk to You, komt voorbij na het NOS Journaal van 2 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten